huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vannacht is het op enkele buien na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek staat centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam, en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

Ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Hout op zaterdag. Sneun om 16:00.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000. Dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl vindt alle dagen de laatste nieuwsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Do bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer, op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongetje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten jest in streektaal radio. Waasje om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

Ik heb een hele goede moment. Ja, Texas kater. Maar ik heb wat een groot probleem. Mijn computer is helemaal niet waar. Dat is wel wat. Ik heb net meer de vestjes dat ik ze heb al. Ze staan alle jaar op alfabet en ik ken ze net meer trommel gaan halen. En het stoppen en het heen en weg gaan, dat giet alle jaar wat moeilijk. Maar fijn, er is wel in ieder geval muziek en dat is dan natuurlijk wel mooi. Een beetje in de vloei. Dat was de eerste vestje en ik ken daar net een intro voor krijgen. Het is ook al wel wat. Nou ja, doe maar. Maar fijn, het is hier warm en droog, dus doe maar. Het wordt al vast voor wat. Ik hoop dat we toch wel van mooie muziek niet te kennen. Een beetje in de vroeg dat we van de Zielertaler Hadeloempen en de Tutje Fluiters, en dat is een Grunninger groep, die komen mooi geen zorgen. Nou ja, doe maar.

Ja, als het goed is, dan stoppen we. Ja, dat dotter ik dan. Nou, het moet alleen even wennen. Het is alleen weer een hele pad. Maar fijn, het is de zomerzon. En dat is een flesje van de makkers. En ik denk je misschien, hoe komt er dan op bij? Want het is zo koud als rood. Nou, maar fijn, het is over een dikke maand. En dan het zijn al het heiste punt bereikt. En dan is het toch wel echt de zomerzon. Misschien is het wel zo dat nou het hechte punt van de zinnen de zomer echt pas losbreekt natuurlijk. Nou, doe maar. We zullen zien wat we nou hebben, want het gaat op het riegeltje. Ik heb er verder niks aan het wandelen. Het gaat door een plakje bij de molen. En nou ja, en dat de zinnen dan ik naar schijnt en de zomerzon, dan is het natuurlijk best aardig zo bij die molen.

Dat weer de Alpenzusjes. En ja, bij ons in Tirol. Ik meen trouwens dat de Alpenzusjes dat een Hollandse groep is. Nou, maar dan vind ik het mooi versje over het stadje Koefstein. Het eerste stadje als je het Duitsland van Tirol in rijdt. Even zien, ik ging even naar een... ja, naar Fikke Leanderas. Je mag Fikke Leanderas misschien van zien. Die zong de eerste jonde het hoe heet dat, het festival, het Europese, nou, Songfestival, doe maar, samen met het maar even. Fikke Leanderas, ik heb ook een festje van Fikke, en dat je het, ik min. Ja, nee, dat klopt net. Dat is, even zien, waar staat dat eigenlijk voor? Ik ben er helemaal oud, want allereerst de verschillende dingen op het scherm. Maar dat is, ik denk ik, de CD dat het op staat. Het versje wat ze zongt is Hey, Hey, You, Mackenzie.

Ja, Johan Grutelijk, ik kom even achterop, maar dit vertellen van de titels. Ja. Nou, dat die Qui Passo van de Texas Tornado's. En daarvoor de Harlinger Huisvrouwen, maar ons mooie stadje. En de muzikantenherz. En het instrumentaaltje van Veselka. En het van de zede superhit parade. Ik kwam al eerder achterna naar mijn scurio, maar La Paloma. Ik schrijf jouw naam, ziet daarna voor van Les Amis. Ik ging trouwens gewoon verder met het volgende versje, want dat is van de Amigos en dat heet De Rode Rozen. Nou, de Rode Rozen, die binnen natuurlijk al hier nog maar mijn gang hoe de tapkast niet in succes. Nee, dat hebben ze net in de bloemenwinkel, maar in ieder geval de Wolode Bali. Mooie rode rozen, maar ik heb ik bij je geweest en die hier gereden rozen kregen. En na 2 dagen hongen die er al heel zuterig bij. En dat is dan natuurlijk wel weer wat een teleurstelling. Nou fijn, dan moeten ze maar wachten op de volgende moederdag. Hier ben ze, de Amigos, bij hun rode rozen.

Ja, dat is natuurlijk wel wat snel. Je kent er ik niks van. Ik ken net meer Ferrari. Nee, want die Rede Rozen die zijn wel onjond. Die ben ja, selecteerd. Maar ja, die binnen net aan de beurt. Ik ken zich net meer verschoven. Dit is het muzikantenherz en instrumentatie van Vissel. Ik hier alleen omdat dat al wist is. Maar dat is helemaal net zo natuurlijk. Dat muzikantenherz dat draait nou. En ons mooie stadje komt erachter aan. En dan naar Cupusso. En dan pas de Rede Rozen.

Ja, dat schenk ik hier sinds zo schön. Ja, wie zijn even de rode rozen? Ze worden gebracht door de Amigos. En speciaal even voor Moederdag. Het wordt aan de letterkant, maar het is goed bedoeld. En dan gaan we verder. Dan ben ik in ieder geval die rare dikke lijn kwijt. Want ik denk, ja, minder ze krijgt dat als ze draaien zo. Maar ik ken die lijn ik net meer verhoren. Het wordt een behelpende boer van de morgen. Maar fijn, de muziek is misschien wel mooi. In ieder geval, dat hoop ik maar dat we het mooi vinden. Ik ga verder met die Groot Glockner kapel. En die hebben een mooi festje, de Zangersgroes. Nou, dat is een groet, een zang, een sjonggroet. Nou, Elsen hier natuurlijk.

John, die zonne er wacht in die bergen, net wie van Captain Cook. En de zonne schiet ik wel een beetje vreuriger in van zijn, want de rotonde die is, komt goed clear. De werkzaamheden aan die rotonde die rennen voor op het schema en de fase zo eigenlijk pas de vrijdag, de 15e mei, zo er hier beginnen, maar de rotonde die gaat jong, of in de namiddag gaat er al open. Maandag op 18 mei dan zal de tweede fase Wolfenstad gaan en daarbij zal de Wellebrege, dat is de brege die het vlak naast die rotonde ligt, aangepakt worden. Want de 21 mei zal de terug afsluiten wijzen tussen zon en 4 uur. Van toons 21 mei tot vrijdag 22 mei zal de dijk in verband met de mei in de nacht sluiten worden. En vrijdagmiddag zullen wij weer hier besteld worden voor alle verkeer. Ik denk, tot die beurtje, maar dan gaat hier net op de door. En het volgende feestje wat ik voor me heb, dat is van de Laventaler. En dat is waarschijnlijk zo'n beetje het laatste feestje hier in de eerste oren. En die heeft de titel Schöne Stunden. Nou, ik hoop dat we dus een mooie stunden hand hebben. Het is een instrumentatie. En een instrumentatie, dat is altijd mooi, want die kan ophoren wanneer je wilde. Dan mis je dus geen tekst. Maar misschien krijg je hem in en dan komt de Ronnie er nog even achteraan. Nou, we wachten dus even nou. In ieder geval, na de uitbrecht gaan we verder met de 12 uur van de Frisianenmix. MUZIEK

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

Een schoolplak voor de storm. Dat was bijzonder toch Ernst Langhout. En zijn Johan Keus zit er nog bij. Ja, een mooi duo. En daarvoor Send Me the Pillow. Dat I Dream On van Connie Francis. Met Jim Reeves jongen ze dat. Ik een mooi duo dus. Dan denk ik even verder met de kasten door te spatsen. Dat is het tweede versje. Dat eerste versje in de eerste oren wie ik van hen. Nu komen ze maar spring die ketten daar in de eenzaamheid.

Misschien is je ook wel opvallen, maar juster wien er nou wat mensen die te renden hier uit de gemeente gaan. En dat wien natuurlijk de mensen die te de Elfstedentocht renden wij dan dient hebben. Of de mensen die maar bezig zijn. Ik denk net zoals ze in één keer hier langs erom besleed, dat we om een oren sjouwen. En dat ze dan al lauwe tegenen. Maar nou komen de sneeuwen en dan in de Elfsteden Oldtimer Rally er al. En, ja, dat is weer heel wat anders. Dat zijn al je oude auto's van voor 1950. En onder meer komen ze uit Nederland, België, Denemarken, Engeland, Frankrijk en Duitsland. En de rally die begint op tongensje 14 mooie feestje op het recreatiepark de Jerden vanaf 20 uur. Dat is dus om 8 uur die jongens in de live muziek daar. Op het recreatiepark. De route die we er rijden op sneeuw, zegt je mooi, dat zie ik al zijn, ja. En de deelnemers die vertrekken, die gaan bestarten dus om 7 uur, de mooi zal, en 9 uur. Eten ik nog, het is niet wat ingedeeld natuurlijk, want die jongens hoort in je langer, te langer rijden, in je te file, dat ken ik net. Ze starten vanuit Sleet. En daarna gaat het tocht via Driels en Snits richting het noorden. En vanaf ongeveer 12 uur de middag, dan komen de Oldtimers weer om in Zuidwest-Friesland. De finish is natuurlijk ik ben in Sleet en wordt verwacht een ambitie tussen 4 en 8 uur in het midden. Nou, dat werd wel een heel gedoog alle jaren. Maar we beginnen even verder met een festje van Tom Paul Glazer. Want ja, die zong Sweethearts. Ja, Sweethearts, dat is een prachtig mooi spul alle jaren. Or Strangers, Tom Paul Glazer. Jij er.

prachtig. Ja, geweldig mooi. Dat vind ik dat altijd van Rommie. Je weet hem maar de zigeuner in. Vraag het de zigeuner in, Schotter. En dan is het weer z'n vieren bij jou. Nou komen de sneun op zegt je mooi. Dat evenement met de wol. Ja, dat is alleen een wol daar rond de tjerken. Het wolfeest deed alles in het, dan staat het in het teken van het verwerken en het het verwerken en bewerken van wol. De beziekers die kennen kennis met technieken als spin, breien, haken, filten en allerlei creatieve toepassingen van wol. De merk die richt op het verwerken van skeerde vachten want uiteenrennende producten. Nou, dat is een breed begrip natuurlijk. En ja, wat net zo onbelangrijk is, de toegang is gratis. Ik hoop dat ze wat mooi water even daar rond het zergen op een jouwer. Dan gaan we verder met een festje, en dat is van Nieuw Voor. Vrij als een vogel.

Ja, ja, het zit er mooi vast aan te komen. En dat ik je toe vreed de tredjende maai. Dat is toch, ja, dat is een bijzondere dag. Vreed de tredjende. Ja, en het is ja, het is een bijzonder programma. Jannie, die had ik een paar vestjes van onvregen. Maar Jannie, het spiet me. Ik kan ze er net tussen krijgen. Nee, dat lukt van je meter in. Dan moet ik het hele programma eruit gooien. En dan wordt het helemaal stil. Dat is ik net. Ik ben al heel erg lang blij. En dat die vestjes al eens zo mooi achter me grond komen nog. Nog even over de feesten. Want hemelsverdai, dat is het nou komende tongensje. Dat is dus morgen eigenlijk al. Dan werd er weer een festival houden in Park Heremastaten. Het evenement duurt van 12 tot 8 uur. Het is gratis toegankelijk. En het programma bestiert dit optredens van de bands Marit, Blackout en Volume. En daarnaast verzorg je DJ Kramer en P-Funk muziekoptredens. Van de band binnen springkastens aanwezig. En er binnen ik snacks, zoekerspin en oren eetgelegenheden. En dan heb ik nog een heeg, want in heeg is het heegspanning. Ik op tongensje de hemel vastdooi. Het evenement bestiert al sinds 1993 en is uitgeroeid tot een grootschalig theater en strut theaterfestival. Nou, dat zal best weer wezen natuurlijk. De dag begint om 10 uur al en met een kindervrijmerk aan de Kooldijk. En vanaf 1 uur staat het programma met muziek, dans, theater en strut optredens op verschillende locaties in het centrum van Heeg. In de jong zijn er optredens van onder andere de party DJ Lars en de Putkapel, Full Gas, Coverband, Krimping, Iron en de rockband Hasdag. Nou, het volledige programma is te vinden op www.heespanning.com. Nou, je gaat weer ophellen. Dit is mijn hemelsverdaai. Het is een gewoon wat. Maar dan ga ik even verder met dat festje van de 13e mei. Dat is van Corrie Konings. Vrijdag de 13e mei.

Nou, we draaien Corrie Konings er even voorbij, want dat hier was een rare boel van de morgen in de Hoske. Bij een brand in het bijkenbouwterrein van de opvang van de Oekraïnse vluchtelingen is een man verwonden raken. Ons in Holle, dat baarde aan het jongerpaard in Oudschoot, hij hier bezocht de brand te blussen. Ja, wat stond in de brand? Nou, een accu. En daar wie in de accu in de brand vloeien en hoe dat barricoot, dat is net bekend. En de brandwacht die had wel de brand belust natuurlijk, maar ja, hier ga onder controle. Maar net volle oerblunt van het bijgebouw werd de accu dus in stong. En de man die is naar het ziekenhuis gebracht. Het is een rare boel. Als een accu ontploft of in de brand vlucht, dat zijn rare dingen. Wij gaan de vierde mooie festje van Jan Boezeroen. Ja, ze kunnen de pot op.

In mijn en Kees en Marjan, maar zolang we zingen, kan ons niks gebeuren. Nou, dat is maar mooi. Maar weet je, ik ben op het laatste versje van dat regeltje dat ik dus kleer kreeg. Hè? En, maar het, mijn tijd al lang net om, dus ik moet nog een tiertje even ergens oorzaken. Dus als dat versje als de oude rond is, dan mag ik schakelen. Dan ben ik in ieder geval al even dus, op voorbereid dat er dan misschien een paar rare geluiden komen. En ik zal proberen dan even wat een kwartiertje naar wat oors te doen. En ik denk dat ik even schakel naar de volksmuziek, dat ik daar een regeltje nog van bijpakken kan. Nou, was je eens even hoe dat als een verrent. Hij krijgt dus eerst de eveningstaars nog maar zomeravond in Drenthe. Als de avond...

Ja, maar het is een slagenwisje. Maar ik heb wel in de gaten dat dat vestje... Ik heb al in de eerste oren draait in de eerste map die ik hier... Dus ik zou dit eigenlijk wel oorslaan willen. En dat ken ik slagje. We gaan naar de vierklank met Chili Borissen.

En dat was de geschwister Bieberstein. Een Zwitserse groep met het feestje Dalis I. Dalis I. Ik heb geen idee wat ze daarmee bedoelen, maar dat is net dat. We gingen gewoon verder met Monique en Martin. En die kennen we misschien wel beter. En die zong dan Roefig, wieder deine Namen.

Ja, mooi. Van de Oberberger Oberkreuner. Oh, die ziet er ontzettend komen. Maar ik wil eigenlijk even naar het laatste versje dat even richting Wijn sturen. Want daar hebben ze dus weer een mooie opstekker van de Nij- en Dwarfscultuur is de Spielder in Wijn. En dat het een project Nij- en Takmasfest dat. En dat is nomineerd voor de Landelijke ANWB Fondsactie. En daarmee maakt het het project kans op een bijdrage van 10.000 euro. Nou, dat is toch hartstikke mooi, toch? En dan moet ik even proberen dat ik even wat... Ja, dat stikker, dat doet er ik nou. Dan ga ik even met het festje. Vingerflitser is de groep. En die spelen Happy Leader in Weidel. Nou, Happy Leader, daar ben ik vast een soort Happy Leader daarin. De speelder in Weis, want het is een dwarpshuis eigenlijk van de regio. Stiet erbij. Nou, doe maar. Maar dan is het, als het oudend is dit festje, dan is mijn tijd om. En ja, het is wat spannend, wist van een morgen. Maar het is toch wel een afslag. Ik hoop dan wel toch weer genoten van de muziek. Nou, groetjes van deze kant en graag rond een nijweek. En dan hoop ik dat het een nijprogramma, of het programma weer op een nij op te starten. En dat het dan weer happy draait. Happy Leader in Weidel, dat is het festje. Groetjes en rond nijweek. Hoi, hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood. Dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van de Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Brasschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Vier andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig en in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nationale zaterdag gebeurtenis.
3: Wauw.
4: Daar

0: En heftig begin hier op de sneurende morgen. River Deep en Mountain High van Tina Turner. En een plaatje dat kwam uit Njontje 66 en uit
1: 1969.
2: Ruide morgen Nederland staan.

0: luisteraars, een hele goeie morgen. Leuk dat we afstand binnen hier op Radio Spannenburg. En dit is van Jochen tot en met 11 uur.
1: Dit is de gezellige snuntemorgen met Anne de Jong.
2: Goedemorgen.
3: Hoi.
4: Goedemorgen.
2: Koffie.
5: Het is best genoeg.
0: Ja, nogmaals een hele goeie morgen. Het is 16 mei van het jaar 2025 en dit is de gezellige snuntemorgen tot 11 uur. Nou, wat hebben we daarin? De gebruikelijke items komen voorbij de Paul Latense verhalen. Dat is in 12 uur van Bart van Leeuwen, het waarbericht van Jan Lolke. Straks om jou te zien hebben we de dubbele cappuccino. Dat zijn twee nummers van, ja, die hier ik alweer op programma staan. Dat is Corrie Konings. Ja, die draaide ik al heel lang mee. Van nou de jaren 60 tot heden. We hebben jouw nummers uit de top 100 van Jochentje 66. En Treinst Metaal, die ben er naai. Het waarbericht van Jan Lolke. Dus je hebt dit in willekeurige volgorde. En er is ook weer van alles gebeurd in de Friese Maarten. Straks de humor is op verzoek van Akaratsma. Ja, net het Akaratsma had het net ongeveer. Nee, een Lustra's. Lustra's uit Stiens, die woonde Akaratsma voor het jaar. Nou, straks om kwartier uur, Jochen ongeveer een kwartier uur zien. Dat gaat door de Chinees. Straks deel 1 van de Chinees. En om kwartier uur zien deel 2. Nou, er is van alles te beleven dit weekend. Of deze week eigenlijk zal. Het is tiertje is die wandel Elfstedentocht begonnen. Het is verder 28ste keer. Ja, en dat is jouw dagen erin, de 208 kilometer. En ja, dat is een hele tippel. En die zit toen begon ze in Lauwert. Dat weer de eerste dag en dat ging van Lauwert naar Sleert. En Radio Spannenburg, die raan ik een stukje mee. En Daniel van Radio Spannenburg, die spreken van een van de organisatoren.
6: Ja, hoeveel deelnemers binnen dit hier?
7: In totaal binnen ongeveer 150 en voor Joert hebben we ongeveer 600 nog wat.
8: Ik vind het prachtig. Ja, mooie ervaring. Maar dit is mijn eerste keer, dus zo vaak zo goed.
6: Ik ben als eerste binnen hier in de Sleert. Hoe is het gegaan, Joert?
9: Ja, hartstikke best. Ik ben een beetje bang voor het waar, want we hier vannacht natuurlijk heel min. En vanmorgen, ik wil wat buiig. Dus ik heb een paar keer jas gekocht hebben, maar ik heel mooi waar. Dus typisch Fries waar, denk ik. Mooi.
10: De waarsvoorspelling was net zo best, maar we gingen het windje wel gauw zijn mooi. En we hebben wel een paar buikers gehad, maar
6: heb ik nog een beetje iets van support gehad naar onderwijs?
10: Ja, ik kreeg een van mijn harde man. Die stond op laatst even een blikje cola van mijn kleer.
11: Hij rent, maar hij bleef net bij mij staan te praten van dit of dat. Hij wist wel dat ik kwam en ik wist wel wat er ongeveer rond. Dus dan is het voor ons net zo moeilijk.
10: Nou, je kan je wel soms wel zo'n kapot nemen. Want ja, het is soms wel een keer al in. En dan heb je dan al in rennen. En dat hoort net natuurlijk. Maar dan denk je wel even van, nou, waar ben je wel bezig?
9: Ja, ik ren eigenlijk altijd wel vlot, maar ik stop je net. Dus dat is het grootste verschil. Maar ik ben wel meer in hetzelfde tempo rennen. Maar die pauzeer even en dat doe ik net.
6: En wat is jouw belangrijkste reden om uit te dwalen?
9: Nou, de belangrijkste reden eigenlijk om uit te dwalen is dat ik een hele week een Fries praten kan. Ik ben in Jitskenhuizen geboren, dus hier vlakbij. En ik ben hier nu al meer dan 24 jaar in Brabant, achter Eindhoven en Hezen. Dus daar ben je werken we. En daarom is het Fries praten niks zo leuk.

je hoorde de finish van de Wandel Elfstedentocht in Lauwerd. Dit is Fats Domino, een nummer dat we in 69 jaar oud is. I'm walking uit 1950. Ja, en Elfstedentocht wordt nou op een andere manier dit weekend bedwongen. En dat is mij het roeien. En dan binnen dames van ZOZ. Nee, ZOT. En dat is een roeivereniging... Gaia's. Ja, en die roeien voor een goed doel. En dat is de FNS, oftewel de functionele neurologische stoornis. Dat is een aandoening waarbij we de hersensignalen het goed trouwen aan het lichaam. En dat kan leiden tot onder andere verlammingen, ongevallen en extreme overprikkelingen. Dus daar roeien een stuk wat dames die roeien de Elfstedentocht. Die ben juist begonnen en juist hopen ze de finish te halen. En in Lemmer, daar is Lemmer Ahoy, de Zinkoestziel. Er is Koetjeziel in de kermis, er is Merken. Ja, er is van alles te beleven daar in de Merk en in de Lemmer. Nou, verder we naar Akkerats, maar te gaan, heb je eerst nog een nijnummer van Noah Kahan. En dat nummer dat heet American Cars.

0: Fortuin.
1: Ik ga met Pieter naar de stad West om in een nieuwe winter te zien bij Harry en Wietske. Wij rekken wat nu vervoerd. Ja, ik ken haast voor zeggen heel zet. Nou ja, de tijd wie me wat ontkomt en doe hier het eten net recht zien geraakt krijgen. Maar ik zei het Pieter, nou kom nou maar, bij de bank hebben we de keer wel in, Henny. Jaha, maar ho ho, dat wie je misrekken. Harry wie de stad in en Wietske ziet midden in de brood. Op alle stoelen lag wat, wij konden net in je zitten en de kachel wie uit. Nou, ik zei maar dit je sa. Ja, nou, memken wil wat zeggen, maar Harry je de stad in en ik ga lietse jongen en alles draait van mij op. Ik zei domers, beter ompakken je. Ja, we kregen haast spul, ja, het ging maar krek goed. Nou, dat wens je zeker het meeste noemen net van zezen. Nou ja, het staat in stegen. Komt ik nooit zin, hè. Mijn keer door is ook genoeg om het koe best. Nou, op het laatst kregen wij een ladderig kopje thee. Het werd er hier leuke dingen zien. Dat ik zei al gauw, wist u wat? Je mijn heid en ik stappen weer op, ja. Wij hebben je nou west. En we gaan alles goed zien. Nu gaan we weer. Ik is toch niet weer gaan. Maar ja, doet we op een stad roen, doe zei Pieter. Daar waai dus ook net vol in de hals. Ik zei, nee Pieter. Maar ik weet je wel een plakje waar we al wat krijgen kennen. Wij worst henne, zei ik. Ik zei, kom maar mij. Ik wist een plakje, kindje, zei ze. Daar hiek al zo volle van jet. Ja, ik wil er nog nooit west, ja. Maar ik dacht bij mezelf, daar wil ik henne. Dat hiek om samen te zitten in de kap. En ik voel het nog. En wij erin. Pieter zei, waar belangen we hier? Ik zei, dat is jokst. Maar heden, heden, wat wie je te mooi. Alle die mooie lampen om de kanten en prachtige stoelen en mooi grauw kleden gaat door de vlier. Oh, prachtig. Ik zei, sjessa. Het is hier warmer als bij Wietske. Ga maar gauw zitten, jongen. Nou, eerst dwaster haast net, maar op het laatst rekken we tot de plak. Ik zei, sa, nou moeten we maar eens zien. Er stier zijn kaart op de tafel, hè? Er stier dan ook wat er te krijgen is. Maar, nou ga je me dan nooit zulke raar naam zien dat daarop staan. Daar wie je nou kop nog stut om te vinden, hè? En ik zie het er nou wat met die kaart en de wiel zijn man, hè? Nou ja, dan mag je even redden kennen in de wereld, hè? Ik wieste maar gauw op een dolle roes wat hoorn. Ik zei, dit maar, bij de maar wat.
2: Straks meer van Akkara.

0: Ja, wat gaan we nu eten? Anita en Ed. En ze hebben dit nummer nou... sinds Justerik wordt op Nijwe gebracht. En heet het Wat gaan we nu eten? 2.0. Nou, dat wie daarvoor hier een stukje dus van Ake Raadsma. En deel 12 van dat stukje van Ake Raadsma. Dat jij hem straks in 12 uur rond de klok van kwartier uur zien. Nou, 6 juni dan is het weer zover. Dan is er weer het historisch kijkfeest in Sleert. En 12 weken lint op 12 mei toen weekend. En toen wie hier een gast in de studio bij Arne en Johannes. Dat we Johan de Jong uit Sleert. En die vertelde rikkelijk over dat verhaal van het historisch kijkfeest in Sleert. En hier even een compilatie van wat er al je verteld hebt.
1: Eigenlijk is het een fantastisch mooi verhaal. Het is een verhaal uit de 80-jarige oorlog van 1568 tot 1648. En uiteindelijk hadden ze, vlak voor de inval van de Spanjaarden, hadden ze de stad Sleert hadden helemaal verstevigen. Dus die vestingwerken, die is nu nog voor een groot deel schenkest, die hebben ze toen opbouwt, dat had Menno van Koehoorn dingen. En uit Eins is het zo west, in 1588, de Spanjaarden een Sleert inkwam mooi een skip. En dat plan dat wie betocht door Pier Lupkes, die man komt van Tjergaas, kwam van Tjergaas. Maar die had dat betocht en die zei van wij maken een skip, mooi een rom eronder, daar zetten we wat biervatten op. En de Sleetemers die wien daar wel gevoelig voor, denk ik, in die tijd ook al, van als er geen bier meer in de stad is, ja, wat maken we dan? Dus dat bierskip, dat moest wel binnenkomen. En zo ben die Spanjaarden naar binnen te komen. Ze ben verslaan door de staatskutterij op dat moment. Toen kwamen ze erachter dat Pier Lupkes de verrader was. Nou, en dat hele verhaal, dat zit in uw toneel. Dat speelt zich al aan het einde van de dooi. Ja, die Pier Lupkes die wat terugstelt, zat dat goed in die tijd. Steeds leert wie een stijl, daar mocht ik rug sprutsen worden. Pier Lupkes die kreeg eigenlijk de enige juiste straf in die tijd, dat wie dan gewoon de kapperouw. En zo wordt dat ik ten toneel bracht, nog steeds in de stijl.
2: Ja.
1: Dus ja, we spelen dat helemaal nooit op het einde. Dus dat is echt wel een heel mooi verhaal. Eigenlijk wil ik wil uniek. Continu de oproep dient om bewenners van jongens, maak je die stad mooi. Het moet er middeleeuws uitzien. Ja, in het toneel ben wat dingen aanpast. Nu zit ik daar net helemaal in. Maar we hadden vroeger altijd de kwa jongens met toneel. En daar is nou een nar aan toevoegd. En daarna is dus dat is op het einde van de dag, dat is het toneel. Maar eigenlijk ben er in de hele dag ben er eigenlijk sketches door de stad te zien. Daarin ganzenhoeders. We hebben muziek, middeleeuwse muziek, roofvogelshows. We hebben ridders te paard die een hele act uitvoeren op een hinder. Dus daar ging ik echt maar mijn koor de street om. Bank en zwaardvechten. Er is een poppentheater. De skutterij die doet demonstraties. We hebben oude ambachten door de stad. En wat ik heel leuk is, wat we dit hier naaien, is dat ze op Vretenjoen al in de stad binnen al wat kampementen aanwezig. Die meisjes die zitten in tenten. Die leven zoals ze in die tijd dienen. Nou ja, goed, die zitten daar jongens al in de weide bij de Malemok. En als vreten jongens even tijd heeft en dan zei ze dan god, ik wil er vast even zien. Dan zitten die meisjes er al. Dat is natuurlijk ook een prachtig gezicht.
2: Ja, maar dat binnen tolle gesletten met niet een mooi, toch?
1: Voor het toneelstuk en dergelijke wol, maar alles wat wij hier, wat ik krijg opneemde, dat is ik alle keer act die wij dan inhuren vanuit het hele land. Ja.
2: Ik bedoel de cliënt trouwens, wat dat tolle keer maken, terugmaken het sleert, of ze nou wel, ik word wat even uit een oorwinkel was, een feestwinkel.
1: Ja, zeker, zeker. wij gaan inderdaad zelf hebben we een aantal pakken beschikbaar. En zo'n 100 stiks ongeveer. En daarnaast hebben we samenwerking met de kledinguitleier in Balk.
2: Dus stel, de bezoekers die komen uit massaal. Moeten die ook even mooi verklaard worden? Dat ja, ze de rest ook even heen moeten. Dat zeker. Ze nou zetten met die herkenningstand.
1: Sterker nog, als het verklaard is, dan krijg je gratis de stad in. Iedereen zo vol mogelijk in die kleding. Dus vooral voor de toeristen, van meisjes van buiten die dan echt denken van god, ja, maar er is hier overal wat te zien. Want ja, in die middeleeuwse kledij is ik al hartstikke leuk. Hè? Dus de inwoners die doen soms lietse sketches. Nou, daar is iemand van u uit bestuur, Laura Stekelenburg, die er hartstikke druk mee geweest om iedereen daar weer voor te motiveren. Nou, dat ben bijvoorbeeld een aantal nonnen die door de stad rennen. We hadden een boot door de stad. Vroeger kreeg men per derde betellen. De liegravers kregen per derde betellen. En dan vaart er een bootbus door de gracht met een liek erop en vier deergravers. Nou, zo'n nonnen dan komt dat liek even omheen, maar dan zwaren die deergravers ervoor dat liek weer in die kisten komt, want anders kregen ze ze hun geld net. Nou, en zo hebben we door de hele stad heen. We hadden een aantal dames van lichte zeden hebben achter de raam staan. Want dat wie gewoon ik al zei in die tijd. Dus we hadden, ja, er is van alles te zien. En dat is ik de bedoeling.
2: Sinds dat hele verhaal hè, van dat historisch kijkfeest van Sleer, zit het ook op een site? Heb ik een speciale site daarvoor?
1: Jazeker, we hebben www.historischsloten.nl. En daar staat het verhaal, in kwad staat dat erop. En daar staan ook alle foto's en filmpjes op van eerdere edities. Dus daar kennen de meesten die het geïnteresseerd zijn. Je kent daar alvast even op zien.
2: Hem wel even een mensje zin, maar voor de jongelui?
1: Voor de jeugd is er een poppentheater. Ze kennen dit hier ook zwaardvecht. Nou, de riddershow is voor de band fantastisch. Want dat is heel indrukwekkend. Er zit een mooi stukje muziek bij. Die ridders die gaan met elkaar het gevecht om. Die hinders die staan te stijgen in. Ze hakken meloen, trommeten, maar zwudden. Dus de band die zit er mooi iepen moeltjes naar te zien. We hebben bijvoorbeeld de sjerk is dus iepen. Maar in het museum kerst nou de ouderwetse zwudden zien. Die begint dit hier opdoek binnen, boppen op zolder, hier in Balk. Komt vooral alle keer op 6 juni 2026 naar Sleert. Vanuit Tollewoeren, rond Tollewoeren, gaan de poorten iepen. Voor volwassenen zo'n €50. Voor bijen is €2. Kom vooral naar Sleerta en dan beleef je een prachtig mooie middeleeuwse dag. Wat je hem dit jaar, gooi het op Facebook. Like us, tag us even. Want wij willen al wat meer mensen uit de regio erheen gaan.
0: Ja, nou al dus Johan de Jong die de 2 maart hier in de studio weer bij Anne en Johannes in de gezellige sneuntemorgen. Dus 6 juni alleen sleert aan het historische kijkfeest. En je hoort de 38e editie van de Elfstedentocht Oldtimer Rally. Die vindt plaats, die is om 10 uur begonnen. En de start weer dus om tussen 10 en 9 uur in Sleert. En dan ben alle oude auto's, die gaan alle bij de Elfstedentocht langs. En rond 4 uur dan komen ze ik alle tot het centrum hier in Balk. En de finish is, wordt verwacht tussen 4 en 8 uur jong. Nou, het is 12 minuten nu jou het zien. Het wordt echt tijd voor een bakje koffie.
3: Goedemorgen Nederland. Koffie?
4: Het is tijd voor een dubbele cappuccino.
5: Voor die koning, dames en heren. Ja!

0: Ja, de winnaarnummers van Corrie Konings. Ze weer de dubbele cappuccino. Hier in de gezellige stuntemorgen. Het weer de dubbele cappuccino. Nummer 459. Corrie Konings, ja, haar officiële naam, dat is Cornelia Helena Konings. Ja, het makkelijkste is Corrie Konings. Ze is geboren in 1951 op de 8e september in, en dat alweer in Breda. En zij is de koningin van het Nederlandse levenslied. Nederlandse zangeres van het levenslied. Samengedragen zit en zit ik wel, oftewel. Ja, ja, dat zou ik nou weer herhalen, maar dat staat in mijn tekst hier. De zangcarrière begon op haar 15-jarige leeftijd in 1966 als jongeres in een rock- en amusementsband, de Mooks. Die kwamen uit Sint-Willibrord. Nou, dat ik probeer in nummers van op te zieken, maar helaas, daar ben ik net in slagen, want daar zit er even wat van jaren litten. Nou, en het zei ik bij Letter, bij de Rekels zitten, en Letter is solo gingend. Dat die 43 jaar lang is dat ongeveer link dat ze solo gingend is. En de nummers die hem krijg je, dat die in ieder geval de grootste hits, dat Njontje Santen, Huilen is voor jou te laat. Die had meer, dik hier had hij in de top 40 staan. En iedere zondagmorgen, dat weer een nummer, dat kwam uit Njontje 82. Nou, begin nou een gezellig feest. Dat we de dag ver hemels verdijden. Dat we de jongens in Heerenveen. Dat we een festival. En ja, dat we een soort bekende artiesten. Zou zonder oren de doel is. André Hazes junior. Gatsa Bosma, Jan Smit. En nog een heel soort meer. En RTV Spannenburg, die weer er ik bij. En die spelde, of die peilde de stemming van de bezoekers en van enkele artiesten.
1: We zijn mooi fut, hoor. Ja, we zijn geen pizza zo, maar we zijn wel mooi fut. Al de raas. Het kost het wat, maar nog heen ook wat, no? 12 bier is bijna 10 euro.
2: Wat wordt het, Berenburg of bier?
3: Ja, een mix is het allerlekkerst.
4: Er is mooi wel last van, er is mooi wel last van.
3: Ja. Weer vrij, hè?
4: Ja.
2: En wat is de prijs, een shotje?
5: Ja, een kindercola.
1: We zijn mooi fut, no? Ja, we zijn geen pizza zo, maar we zijn wel mooi fut. Al de raas. Het kost het wat, maar nog heen ook wat, no? 12 bier is bijna 10 euro. Ja, dat is niet mal.
2: Wat vies van een drumband achter die.
6: Nou, dat weet ik nog net. Maar ja, het is wel gezellig. Je hebt er wel bij. Ja.
7: Het is echt een Braziliaanse samba met een funk, hip-hop, ja, alles.
2: En alleen maar vrouwen, er mag geen mali bij je.
5: Vier man.
8: Christo!
2: En de rest van de man die durfde net.
9: Die maakt net mij dan.
2: Maar waarom alleen maar vrouwen en één man?
7: Ja, moet vragen met vrouwen, dat weet ik niet.
0: Saron, het RTV Spannenburg-team, Gatse Bosma en Jan Smits in het leven. Die hadden een paar dilemma's voor.
10: We hadden een paar dilemma's. Allereerst leveren optreden voor 1200 man die het alles meisjongen. Of optreden voor 1000 mensen die eigenlijk daar helemaal net kennen.
11: Dat dan niet 1200 man.
7: Ja, ja.
10: Op de doensvlier of wonderbaar hing je?
11: Een goede alwisseling, maar ik hou zelf ook wel van de doensvlier. Ja, mijn gelijke bier in de hand, dat wel. Ja.
10: Zoekenballen of een Friesk Dumpke?
11: Zoekenballen. Zoekenbolen.
2: En nou, waar zie ik ze het meest in het vadioen?
5: Jan Smit natuurlijk.
2: Optreden of presenteren?
12: Oeh. Nou, ik ben net weer terug van een week Beste Zangers. En dan hoef ik natuurlijk niet zoveel te doen. Hè. Ik zit gewoon op de bank. Optreden is wat... ja, dat vergt wat meer energie. Maar ik denk uiteindelijk... Wat je van het publiek terugkrijgt, dat is natuurlijk het leukste. Dus ik ga dan toch voor optreden.
2: En ben je dan een ochtendmens of een avondmens?
12: Ik ben een dagmens. Ik heb, ja... Dat is... Als ik wakker word, ik ben nooit humeurig. Dus ik heb daar gelukkig geen last van. Maar ik ben natuurlijk ook heel vaak tot laat. Vanavond zijn we om 1:30 weer thuis. Dus ja, dan... Dus dan moet je wel een avondmens zijn.
2: En s'avonds, ben je dan liever een sporter of een bankhanger?
12: Nee, ik ben absoluut liever een bankhanger.
2: Lekker tranquilo?
12: Lekker tranquilo, ja.

0: Jan Smit, heb je een wandje die om weer in Heerenveen bij Heerenveen live. En RTV's Spannenburg die hier even een praatje met Jan over verschillende dilemma's. Je hoort er een route van motorrijders. Nee, je hoort net morgen. Morgen dan is dat. Die stad is bij het Woudekemaal in een lemmer onder platte dijk. Dat is een route, een tocht van langs de Friese kust. Route. Het begint bij Lemmer en dan gaat ze bij de Friese kust langs richting Lauwerseeg. En ja, onderwijs zijn er verschillende mogelijkheden om te koffie te drinken en of te lunchen. Deelnemers kunnen zich verzamelen tussen jouw tien en tien uur. En de start van de rit is om tien uur. En dan weet ik net als je van tevoren opjaan moest of net. Het staat hier op de site van Radio Spannenburg bij de agenda. Maar in ieder geval, ja, zullen we even. Ik ken zo dat net dus een site we vinden, wist je eventueel op Jan Kerst. Nou, dit weer even tijd voor.
1: Humortime.
2: Er staat een herdershond op het balkon om beneden te kijken. Komt er een bokser aangelopen die roept: hey herder, kom je buiten spelen? Ja, zegt de herder, dat wil ik wel, maar de deur zit op slot. Ach, zegt de bokser, wat maakt dat nou uit? Dan spring je toch gewoon van het balkon af? Ja, antwoordt de herder weer. En dan krijg ik zeker net zo'n platte bek als jij.

0: IJsselduo. En dat komt door Jouwer. Moan dan is er, en trouwens Joert ik al, dan is er een concours heb ik bij de Jouwer, Beneesje. De Jouwer, hou Jouwer. Dat daar is, nou ja, gasten van hindersport dan, Kester Hinnen. Daar is de Hinnen, daar is dressuur. Bij ponies en hinders en Stein de Moan, dan is er een dressuurwedstrijd voor ponies van de klasse B tot en met M2 wordt er dan verrieden. Nou, dat al hier. In de manege, de Jouwer. Het is tijd voor een bekend maatje van de nieuwe turboschijf. Ja, in 2 weken met hem erom. En het wordt weer even tijd om een nieuwe turboschijf bekend te maken. Dat is een Friese muzikant. Hij komt uit de Makkenbaai. Hij is de onderdeel van het feestduo De Zware Jongens. Samen met Fakko Daam vormde ze dat sinds 2000. En ja, degene, de wekker dan nog, hè, dat is Arie Kupers. Hij heeft een nieuwe Friestalige plaat maken. En die heet Ik Zeg Die Blonde. Die is voor de komende 2 weken de turboschijf.
1: Radio Spannenburg.
2: Ik Zeg Die Blonde.
0: Van Arie Kupers is de turboschijf.

0: Fristalig nummer in de turboschijf van Harry Kuppers. Ik zeg die blonde. Dan begin even naar de Tjoukemar. Bij de Tjoukemar onder Sint-Nyk, van de uitslag van de A6, staat een gebouw. Dat is een snackbar en dat is. Er zit sinds vorig jaar een nieuwe eigenaar in. En die heeft het leuk verbouwd en leuk ongeluid. En daar kreeg ik lekkere gerechten eten. En weer er een mooiwerkster van de Louter Kranten. Die had daar even schoond. Ja, en er werd een speciale schnitzel serveerd.
1: Vandaag zijn we in Sint-Nicolaasga. Aan het water van het Tjeukenmeer ligt snackbar De Ulesprong. En daar gebeurt iets opvallends. Een schnitzel gepaneerd met Friese dumkes.
2: Ik ben Dani Hoekstra, ik kom uit Jiskenhuizen. En ik heb hier het prachtige snackbar binnen. Ik ben afgestudeerd voor kok, dus ja, ik ken een goed kooitje. Nou, De Ulesprong, dat is ontstien door het viaduct, zeg maar. En daar trog heb ik die namen holden. En daarom heb ik al die uiltjes dus oer als Joost. Mijn favoriete snack, ja, dat is toch wel de Uleburger. Er zit champignons, paprika en spek op.
3: Ik vind het echt een lekkere combinatie.
2: En we hebben ook heel veel plates. En daar is toch de Friese schnitzel die ik zelf betocht heb. Gewoon heel erg lekker.
4: De Friese schnitzel.
5: Ziet er goed uit.
6: Kijk eens. Oh.
5: Lief. Ik ben heel benieuwd. Mooi joh. Ik heb dit ook echt nog nooit gehad, zoiets. Zoek met hart echt. Ik ben, ik ben zeer positief verrast.
2: Het droogste is er eigenlijk, nou ja, in de simmer. Vakanties en dat soort dingen. Dan is die gewoon droog. Dan is de hele dag erop bakken.
3: Wat vindt u het leukst om te maken in de keuken? Aangezien u kop bent geweest.
2: De specials bedenken. Wat kan nu hebben we? Nou ja, dat is die schnitzel toen geworden. Dat is toen ontstaan met het Friese doenke. Die viel op de grond. Daar ben ik toen op gaan staan. En toen dacht ik van, hey, dit is leuk. Daar kan ik wel mee paneren.
7: Makkelijk eten, smakelijk eten. Hap, hap, hap. Hap, hap, hap. Dat zal lekker smaken.
8: Radio Spannenburg, het van de Friese Marne.

Dat weer de Wienerschnitzelpolka van Steve Huber. Nou, het nice van Tsien Oren zit er te komen. Nou, het nice van Tsien, dan ben je er weer.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt, maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en voor een messaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Nationale zaterdag gebeurtenis.
3: Wauw.
4: Daar

0: Peter Sarset, Where Do You Go To? En dat kwam uit
1: 1969.
2: Dit is de gezellige sneuntemorgen met Anne de Jong.
3: Goedemorgen.
4: Hoi.
5: Goedemorgen.
3: Koffie.
6: Het is bijna
0: Lustraat, een hele goede morgen. Welkom bij deel 12 van de gezellige sneuntemorgen. Je wordt een zegje in de maaien, want hier 2026. Ja, tot 11 uur ben ik daarbij die. Mijn soort muziek. Waar horen ze dit meestal in het teken van het soort muziek? En dan ging je naar een itemke uit de regio. En we naar de plaat is het verhaal van Bart van Leeuwen, deel 12 van Agaratsma. We het waarbericht nog van Jan Olke. Draaien ze betalen en of jouw nummer zoet de top 100 van Jontje Suizensantig. We beginnen eerst even naar het vorige weekend. Toen we drok in Verzijn, er weer merken, kermis, er weer een oldtimer, miniatuurbootjes, maar vooral ook een heel soort sleepboten. Dit weekend, die weer in dat weekend te zien in Verzijn, de traditionele sleepbotendag, waar het ook wel eens even gent. En dat al je dankzij het goede waar, wat er toen weer en RTV Spannenburg, die weer er ik bij en Iris. Die vregen om een skipper van een sleepboot.
7: En wat is nou correct de functie van zo'n sleepboot?
8: De functie nu, je hoort het al, pleziervaart. Vroeger het te werken, tot eind 70e jaren in Nederland en België.
7: Wat vind je ervan dat ze dit evenement zo organiseren dit weekend?
8: Keterend. Wij sjogen er elke twee jaar echt naar uit. En dan willen we er ook bij wijzen. We komen zelf in het maken. Maar het is hier altijd berengezellig. Meestal ben je vriendelijk, gastvrij en het evenement is gewoon top.
7: Wat stiert hier?
9: Dit is een Harley Shufflehead. Een jongetje Njognesander.
7: En wat vind je nou zo mooi aan het hebben van oldtimer?
9: Nou, het is gewoon geweldig. Je kan alles zelf naar doen. Ja, de sleutelen is makkelijk en de uitstraling, de prachtig.
7: Vist het leuk in de draaimolen?
10: Wij zijn van vaargroep De Skipper. We zijn een modelbouwvereniging die zelf boten bouwen. En op verzoek komen wij op locatie, zoals nu hier in Woudzend, met ons bassin. Waar we 40.000 liter water in hebben gepompt, zodat we daar kunnen gaan varen.
7: Wat ben je hier aan het doen?
9: Zet de molen op een wien.
7: En waarom?
9: Want ik kan de molen draaien en ik heb misschien nog een stukje zee. Had er een beetje wien bij komen.

laat nummer het jongetje 76, zeker weer 50 hier Linda. Vader Abraham, oftewel Pierre Katner, het kleine café in de haven. En ja, helaas, Pierre is net meer onder ons. Hij is al enkele jaren verstongen. Morgen dan is er de galerie Fransje Versloot in Ter Kapelle. Die het nieuwe beeldend seizoen wordt dan openen. Tolf nationale en internationale bekende kunstenaars tonen hun werk. De beelden toen die in 2024 waren geopend, kreeg jaarlijks een vernieuwde collectie. En tijdens de eerste weken is daarnaast een binnenexpositie te zien in het kerkje van Ter Kapelle en in het atelier van Fransje Versloot. De opening die begint morgen dus 9 om 12 uur. Voordat we naar deel 12 gaan van Akkeratsma, hier de nieuwe single van Sineke, Ik Doe Wat Ik Wil.

0: jongen.
1: Ja. Lekker een prutse jongen.
0: Humortime.
2: Nu ga je me dan nooit zo'n raar naam zien dat daarop staat. Daar wie je nou kop naar stuurt om het te vinden, hè? En ik zie het er nou wat met die kaart en de wielse man, hè? Nou ja, dan mag je even redden kennen in de wereld, hè? Ik wies de maar gauw op een dolle roes wat aan. Ik zei, dit maar, beide maar wat. Pieter zei, wat hast besteld? Ik zei, dat is het patiënt. En daar kwam het aan, mensen. Je had nog nooit station. Twee grote oplepte boaten vol. Ja, wat het weer, ik kan het je nooit vertellen, hè. Dat weet ik net, maar daar zie je het echt Ries in. Ries. Maar wat er al je meer in zie het, ik weet het net, maar daar weer genoeg. Ik zei het Sint-Pieter, toen mijn jongen, kanst wat in het lief krijgen. Nou, Pieter driegen net lang. Maar doet er twee vark volop hier, doe saaier. Koe kleren pieper weg. De moeder ruwt me bijna. Ik zei, stil, trog ieten. Maar ja, nou is dat zo. Nou ook niet van dat goed, zei ze, ja. Maar het weer mij echt te branderig, ja. Ik mocht het eens net. Nee, ik mocht het net. Traag goed. Dat doet Pieter zien behemelen hier. Dus zei ik, hier is mijn... Dat hoek net, zei er. Ik zei, Pieter, nou maast u je net beginnen te dwaasbongelen. Wij moeten dit betellen. En het is duur genoeg. Oh, Pieter, vooruit. U doet zelfs op, zei er. Ik zei, stil, Pieter. We kennen je spul, meidje. We ben je net thuis, ja? Vrij, op. Nou, doe had het opkrijgen, ja? Maar het zweet roenen bij alles daar. Van dat kroedige god. Wat zweette die man het wie al hoe christelijkst. Maar hij had het opkrijgen. Maar doet we letter op een stijt roenen, doe zei er... Ik was zo misselijk als een kat. Ik maat spijen. Ik zei, Pieter... Doe hast je voor een grauw stuk geld in het lief. Dat spuist me hier al je net uit, ja? Maat net rader worden. Wat mij is nou dat ik de centen gram ben? Nou, doe had er hem verhouden, ja? En het is gelukkig goed gaan. Ja, gelukkig al. Ik ga letter nog een bakt visje halen. En warme was. Maar Pieter koel je niet meer zien.

0: Weer een fris nummer van Hania Winia. En dat die Osterdai. En dat die, ja, in het Engels dan is het van Brad. En dan zit ik altijd te denken, wat is de titel van dat nummer? Nou, waarom we net in het zin komen. Het heeft tijd, ja, heeft tijd ver.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Je hoeft echt niet bloedmooi te zijn om iets in mij los te maken, hoor. Ik neem genoegen met je lichaam, zolang ik er maar van 's avonds laat tot 's ochtends vroeg van mag genieten. En maak je maar geen zorgen als je niet zo ervaren bent. Laat alles maar gewoon aan mij over. Geld speelt ook geen rol. Al ben je straatarm, ik vind je toch wel leuk. Het maakt me ook niet uit of je cool bent of niet. Blijf maar gewoon jezelf. Dan kunnen we samen de wereld aan. Maar beloof me wel dat je geen vreemde dingen gaat doen om indruk op me te maken. Dus geen rare taal, geen overdreven geflirt en geen gek gedoe. Zolang je elke dag een paar keer aan me denkt, ben ik al tevreden. En laat de rest maar aan mij over. Ik zorg er wel voor dat jij het naar je zin zult hebben. Weet je, ik hou van sterke vrouwen. Ze maken uiteindelijk de dienst uit in deze wereld. Niet die meisjesachtige types die alleen maar mooi zijn of die zich meer naar hun schoenmaat gedragen dan naar hun leeftijd. Wat maakt mij het nou uit of je wel of niet naar soaps kijkt? Als je denkt dat je daardoor interessanter bent, zit je bij mij verkeerd. Nee, wees jij maar gewoon jezelf. Dan zorg ik er wel voor dat je je vanzelf bijzonder gaat voelen. En de rest doet er niet toe voor mij. Nee, als ik eerlijk ben, verlang ik maar naar twee dingen. Dat je zo nu en dan wat tijd voor me vrijmaakt en dat je me af en toe een stevige zoen geeft.

0: Het nummertje 86 komt het nummer van Prince and the Revolution. En dat nummer dat hij kiss. En dat we hem bijdragen van Bart van Leeuwen. Met zijn plaat en zijn verhaal.
1: Radio Spannenburg Waberjocht. Met Jan Lulke van Ommen.
0: Ja, eerder deze morgen stuurde Jan Lulke dit waarbericht.
2: Dit hemelvaart weekend is er hier om goud te verjitten. Het waar is natuurlijk net best. Het is continu buien. En de temperatuur die luidt op zijn volle tieten nog leger dan in gemiddeld misschien wel zelfs maar in november of december. Ja, en dan kom je echt op een waartype wat ja, echt leeg is. In buien zakken de temperatuur soms naar zo'n 6 of zo'n graden. En dan helpt de wind flink aan en is het gewoon puur winterwaar. Ja, en wat gaat het dan de komende weekend dan? Ja, dat liep het wel een stuk beter te worden. Allereerst naar de actualiteit. Op dit moment buien, met name in het zuidelijke deel van uw provincie. Daar gaat het dan ik. Ja, er zitten bijvoorbeeld pikkelige buien bij. Hè? En ja, die buien die trekken nou, ik werd onder de IJssel, maar oer. En die zullen misschien het zuidwesten van uw provincie nog wat aandwaan. Maar ik denk dat het grootste deel droeg bloed. Dan naar de verwachting. Want die zit er wel rooskleurig uit richting het tweede lange weekend. Wat achter vervolgens het Pinkster weekend. Dat liep het zelfs nou liep het gewoon heel erg goed te wijzen. Eerst naar Vermeerde. Vermeerde komen er nog steeds buien voor. En die buien die dekken is ik via de provincie een kans op tonger. Of een klaptonger. Tussentrog is er af en toe zinnen. In de rin van de midden wordt het vanuit het westen nu droeger en komt de zinnen er meer en meer bij. Het wordt zo'n 12 graden en ja, heel misschien in het, via de provincie een graadje meer. Joen, aan het begin van de joen komt er in het eerstelijke pad van uw provincie nog een enkele bui voor. Verder is het droeg en op de meeste plakken is het nog ja, een tiertje zinnig. De zinnen gaat dan ik pas roen, ja, wat zie je onder. Letter joen en vannacht neemt de wolking vanuit het westen uit weer en kan er in de rin van de nacht weer eens wat ruimwetter vallen. De minima die komen u tussen de 2 en de 4 graden. Morgen hier is er volle bewolking en er valt er op volle plakken ruimwetter. In het, ja, bij u is het gewoon wiet en er waait een matige wind uit het zuiden tot het zuidwesten. En op 4 uur is het zo'n jochen tot 12 graden. Momentje, dan gaat de delslag op steeds meer plakken weer in van ruin naar losse buien. En via de provincie is hierbij dan ik bij kans op tonger. Tussen de buien terug komt de zinnen er goed bij. En bij matige zuidenwind wordt het op volle plakken iets warmer dan je hoort. Het wordt zo'n 12 tot 14 graden. Montjoen komt erin. Eerst nog steeds buien voor. Vanuit het zuidwesten neemt de buien kans en ik ouw en volg er opklaringen. Menje stond er weer buien op het menu. Dus af en toe is er rondte voor de zinnen. Waarschijnlijk vooral letter in de midden en in de joentiert. En op volle plakken wordt het zo'n 15 graden bij een matige wind uit het zuidwesten waai. Tiertje wordt er een matige wind uit het zuiden zachte lucht aanviert. Het kwik stijgt naar zo'n 16 graden. Eerst is het droeg, maar rondte voor de zinnen. En vanuit het zuidwesten neemt de wolking ta en volgt er in de rin van de ruimwetter. Dan wijs je wordt het zo'n 16 graden. Dan moet misschien zelfs een paar graden meer. Ik denk dat we in het binnenland misschien zelfs al de 20 graden aan tikken en de binnenperiode machine. Maar er komen ik nog steeds enkele buien tot ontwikkeling. Vanuit tongensje is het droeg en zinnig. Tongensje stijgt het kwik naar zijn 22 graden. De dagen daarna kan het via de provincie zelfs simmers warm worden. Maar maximaal die rond de 24 graden liggen. Ja, en wie dan genieten kan van het zinnige waar, is dan echt ja, aan de beurt. Want het hele komende weekend, het hele Pinkster weekend, liet de temperatuur boven de 24 graden nu te komen. Of rond de 24 graden en volop zinnen. Ja, en dan liet je de evenementen, en zelfs de Frieske Elfstedentocht, het te treffen. Het is nog 4 foot, maar het liet het dan Pinkster weekend droeg en zinnig waar.
0: Ja, dat ben mooie vooruitzichten, al dus Jan Lulke. Hij zit op het bord en ja, die hebben een opname van oude ronde van de Mollen.
1: Nou, de treien instrumentale, hier op Radio Spannenburg.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

0: Weer het redde sneur van de maand naar het waarbericht van Jan Loken. Dan hebben we altijd drie instrumentalen hier in de gezellige sneur te morgen. Dit is Frank Weijers met de Summer Dreams. Nou, hij staat waarbejaren van Jan Loken. Dan komen de zomerdromen, die komen er aan. Het is een plaatje, dat komt uit 2021. En daarvoor hebben we Johnny Drummers en de Famous Music Band met 9x9. Een nummer dat kwam uit 1961. Dat is een heel schot ding. En in 1980, dat we de eerste van dit eruit al. Dat we in de Corgis met de Rovers Return. En dat kwam uit de 1980. Nou, zat daar bij we tak om. Vier nummers uit de top 100 van 1966. Vorige week hebben we eindigen bij nummer 24. Heb ik een verder mijn nummer.
1: Nummer 24.
0: En dat is Elton John en Kiki D en Don't Go Breaking My Heart.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die die hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12 uur.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter Regio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half oeren.

0: Brotherhood of Man, Save Your Kisses For Me. Het Njontje Sajus Sander, nummer 21 in de top 100. Ja, ze vertegenwoordigen toen Engeland voor het Eurovisie Songfestival. Trouwens, John is ik het Eurovisie Songfestival. De finale. Ja, we hadden dit jaar helemaal geen aandacht aan besteed. In de gezellige stuntemaan. Nee, Nederland, die docht ik niet maar om principiële redenen. Ja, nou goed, dat zou je net wel, hè. Marianne Rosenberg, die stond op nummer 22. Maar ik ben die doe. En dat nummer dat ik in Zuid bracht, het jongetje in 25 en 26. En het stond dus op 22 in de top 100 van Jochetje in 26. Full House, my standing in the on the inside. We op 23 hebben begonnen. Elton John en de Kiki D. Band, My Dumb Breaking My Heart. Dit weer te werken, gezellig nu te morgen. Straks hebben we Pannenburger Weekend Nice. Van de midden hebben we Country Folk en Rock and Roll met Johanne van den Berg en ondergetekende. Ja, ik ben Rick eventjes bij. En ik moet de plaatjes instarten en verder dat Anne het wordt. En wat mij betreft, ik zou zitten een goed weekend en tot hopelijk tot een nieuwe week. En ja, Blue Luster in naar Radio Spannenburg.
1: 1969.
0: Nee.
2: Doeg!
0: Nee, ben ik raak.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het Spannenburg Nijswiekijn, mijn Ronald van der Pol.
2: Goedemorgen, welkom bij het Spannenburg Nijswiekijn. Het is Joert Sneun, zegt je maaien. Nijs en Eftegroen, de komende 12 uren op die radio. Wat onderwerpen binnen dat jazz dadelijk naar de muziek van David Bowie.

0: Het goede doel en één fout op Radio Spannenburg.
1: Nijs, Waar en Eftegroen. Dit is het Spannenburg Nijswiekijn. Bij Ronald van der Pol.
0: Een hele goeie morgen. Het is nog een minuut, Noer Olven. Van harte welkom bij het Spannenburg Nijswiekijn van deze sneun. We beginnen dadelijk bij Nijs uit de regio. Het gemeentehuis op Jouwer die had een flinke metamorfose ondergien. Want na een verbouwing van zo'n Fjouwer hier is het gebouw nou klaar voor het grootste pad. En werd je de ambtenaars van de gemeente weer al je keer onder één dak. Doch ging dat net zonder slag of shit. Verder dit oeren omdenken van de evenementen die dit weekend binnen. Zoals Joert de 38e editie van de Olvensteden Oldtimer Rally. En het is de laatste dag van Lemmer Ahoy. Het waar is daarbij heel belangrijk. Van de midi is het wisselvallig. Er is zinnen, er binnen wolken en er binnen buien. Het wordt zo'n 13 graden. Dadelijk som je over tolven haak de details wereldwijdig in het uitgebreide waarberjocht. Alle reden dus om de radio op Spannenburg te horen. Al is het van de muziek, James Morrison komt er dadelijk zo. Eerst de Time Bandits, I'm Specialized in You.

0: Radio Spannenburg met You Make It Real van James Morrison. Het gemeentehuis op Jouwer die had een flinke metamorfose kregen. Na een verbouwing van San Fjouwer hier is het gebouw nu voor het grootste part klaar en werken alle ambtenaren van de gemeente weer onder één dak. Dus gie dat net zonder slag of stiet. Aans de meer hoor. Eerst werd hoorde Barbara Gardeniers. Zij is tevreden over het eindresultaat van de verbouwing. Neffens haar is het gemeentehuis verhoren in een modern en licht gebouw dat zowel meiwerkers als inwenners noflijk terjocht te kennen.
1: Ja, het is super goed gegaan. Zoals je kan zien is het echt een heel mooi gebouw geworden waar we echt heel blij mee zijn. Alle ambtenaren werken nu in dit gebouw en we hebben een hele mooie nieuwe entree gekregen. Een hele bak met licht valt naar binnen en alle inwoners kunnen hier weer terecht.
2: Ja, waarom moest dit pand verbouwd worden?
1: Ja, dat had echt als doel, omdat we een fusie waren geworden als gemeente en we nog niet met z'n allen op één locatie zaten. Dit was eigenlijk de laatste stap die we wilden nemen. En juist om de dienstverlening naar de burgers toe te verbeteren, helpt het om met elkaar in één pand te zitten. En dat is wat we nu ook hebben.
2: En we hebben jezelf het meest tevreden hoor.
1: Ja, jeetje, ik denk echt wel de entree. Als je naar binnen komt, dan is het gewoon zo'n mooie lichtkoepel waar je binnenstapt. Je loopt eigenlijk direct tegen de receptie aan. Daar zitten ook meteen, word je geholpen. Dus ja, ik vind het wel heel mooi. De entree is wel echt het visitekaartje geworden.
2: Ja, en ik zag hier een prachtige boetenkant van het gebouw. Ja, het had ik nog een betjutting.
1: Ja, zeker. De architect heeft echt gekeken bij het ontwerp van dit gebouw om het mooi te laten samensmelten met het Herema-Staten. Dus je ziet ook echt heel mooi de overgang van het gebouw. Is ook echt met respect van het met de buitenomgeving ontworpen. En je ziet allemaal golven in het gebouw zitten en die vertegenwoordigen dan het water dat wij als de Friese Marren natuurlijk hebben.
2: Ja, want wat is er allemaal verroren?
1: Ja, je ziet eigenlijk vooral hier achter mij. Dat is eigenlijk een nieuw stuk wat in het oude gebouw is geplaatst. Dus daar rechts is het oude gebouw. En hierachter ook. En daartussenin is een heel nieuw blok geplaatst. En dat is ook de entree geworden. En op de eerste en de tweede verdieping zijn allemaal nieuwe werkplekken gekomen voor ambtenaren. Zodat we ook met z'n allen beter kunnen samenwerken om de inwoners beter tot dienst te zijn.
2: Ja, Jim zit er al een skofje in. Ja, hoe bevalt het?
1: Ja, eigenlijk heel erg goed. Je hebt natuurlijk altijd als je in een nieuw gebouw zit dat er dan dingen zijn dat je denkt, oh ja, nou dan moeten we nog eventjes naar kijken. Maar over het algemeen is het echt heel fijn om met elkaar in één gebouw te zitten. En bevalt het ook heel erg omdat het zo lekker licht is. En dat is ook gewoon heel prettig om in te werken.
2: Ja, want Joost is een mijlkoor in één gebouw. Wie dat voor hinnen net zou dan?
1: Nee, dat klopt. We zijn natuurlijk als gemeente 11 jaar oud. En voorheen, voor de Friese Marren, waren we 3 voormalige gemeentes die allemaal hun eigen gebouwen hadden. Toen we Friese Marren werden, is alles wel hier naar Jouwer gekomen, maar huurden we nog een pand. Die huur hebben we inmiddels opgezegd. En we zitten nu dus met z'n allen in dit gebouw.
2: Ik word heel erg gezellig, liek het mij.
1: Ja, zeker. Nee. En het helpt dus ook echt de samenwerking. Dus naast dat het gezellig is, is het gewoon ook makkelijk omdat je elkaar tegenkomt en je dus niet op de fiets naar de andere locatie hoeft. En dat werkt gewoon ook goed samen.
2: En merken nou de inwoners ik verschil?
1: Ja, dat denk ik wel. Juist door dat samenwerken kan er gewoon sneller geschakeld worden. En wat de inwoners natuurlijk sowieso merken is ja, gewoon de prachtige aanzicht als je hier binnenkomt lopen in het park. En hoe dit gebouw er nu uitziet. Ik denk dat we echt een heel mooi visitekaartje hebben als gemeente en als gemeentehuis.
2: En komt er ook nog een grote opening om?
1: Ja, na de zomervakantie gaan we een hele mooie grote opening plannen voor iedereen. Dus zodra dat die datum bekend is, dan zullen we dat ook in het nieuws laten weten.
0: Er binnen in het gebouw is een soort verhoren. Projectleader Auke ten Hagen die somt de verskate onpassingen op.
2: We hebben jou nou het meeste grutskop maar de verbouwing.
3: Nou, vooral op de entree, maar die is heel prachtig mooi en rond worden. De collega's die hier bij de receptie zitten, zeg maar, de kerst net omheen. En daar is het eigenlijk direct op oud. En kan van daaruit meestal snel troffen wijzen. Nou, meestal de Bali Burgerszaak, die vlakbij is hier. Maar ze kan ik van hieruit even collega's oproepen. Nou, en dan kan ze in de spreekkamers hierachter kan ze even zitten hier, mijn bezoek, zeg maar. Of hier even informeel en bij de sessies hier in de centrale hal.
2: En hoe lang ben je dwaande wist eigenlijk van de bouwtekening ont nou?
3: Fjouwer hier, vooral het allereerste ontwerp tot nou. Ja. Het vergt een hele voorbereiding altijd. Je ging eerst in bouwteams, maar samen met architect en constructeur en installatieadviseur om tafel om het plan verder uit te werken. Maar. Nou, en dan wordt het nog een keer wat bijsteld. Ja, en dan op een gegeven moment krijg je natuurlijk de aanbesteding. En dan moet een aannemer contracteren. Dus ja, al mijn half jaar hier.
2: En dan meen ik dat ik dan zelfs een beetje vertraagd is. Hoe kan dat?
3: Ja, je hebt van allerhande dingen die zich voortwaan kennen. Het begon al toen we in de fundering bezig waren. Dat de heipjelden die waren net beschikbaar, die lengten net. Dus die kwam vertraagd binnen. Nou ja, en daar begint het natuurlijk mee. Als die net op tijd komen, dan begint het al later. Dus dan, ja, en zo ben er meer dingen geweest. Er zijn wel problemen met de maatvoering van de staalconstructie geweest, wat net paste. Dat moest weer opnieuw maken worden en weer opnieuw in de coating. En, nou ja. Al dat soort zaakjes bij elkaar optelt. Plus dat wij hier en daar ik nog wel wat tjinslag aan het hebben, zeg maar. Wij hier gebruik maken van revisietekeningen van dat het vroeger online is. Nou, dat bleek in een aantal gevallen bleek daar gewoon helemaal niks van te klappen. Dus ja, dan moest het hele zaakje ombatterijen, zeg maar. En ja, dat levert een hoop extra uitziekwerk en tekenwerk op. En natuurlijk ik voor de installateur die dat dan meisje moet. En dan al mij al hebben we nog wel wat extra opdrachtjes verstrekt. Zeg maar. Ja, en daar rent het uit. Dus dat ben alle keer factoren die er al mee spelen. Het hout wat je bijvoorbeeld aan de gevel zet. Ja, dat is net zomaar iets. Dat is maken van brukte oude meerpjalen, zeg maar. Ja, dat is ik net altijd voorraden, dus dan moet je daarop wachten. En dan moet het eerst nog zegen worden en alles. Dus dan zit er ik wel wat langer leeftijd op. Dus dan, ja, zo rent een bouwproject dan uit.
2: Maar is het nou intussen clear te nemen?
3: Ja, het is helemaal 100% is bouwkundig is alles opleverd. Dus dat is clear. Er zijn nog een aantal rompen die moeten nog inrichten worden met meubilair. Onder andere de bestuursvleugel. Nou, en zodra dat erin zit, dan kan dat ik in gebruik nemen. En dan is het echt clear.
0: Wie projectleader Auke ten Haag. Het verslag wie van Siska Bruinsma. Wolsjen, hoe het gemeentehuis er nou van binnen nu tjocht, dat kies je op uw website radiospannenburg.nl. Dadelijk zit Waberjocht, nou eerst muziek van Shepherd. Dit is Symphony.

0: Dat wie Killer Queen maakt het 1 minuut na Jelve Tolven. Dus krijgt het Waberjocht van mij voor de komende dagen. We beginnen bij Van der Middie. Van der Middie kent geregeld de zinnen. Vooral in Binlon komt het tabuien. In de kustgebieden is het vaak droeger. Kent de zinnen ook vaker. En ik wat langer. Er waait een matige zuidwestenwind. En het is mij 13 of misschien nog 14 graden. Wel een fractje zefter als de oorlogende dagen. Van de Joen valt in het Binlon nog een bui. Maar stadig wordt het oeral droeg. Ook in de nacht naar snijden is het op de meeste plakken droeg, maar een mix van wolken en opklarings. De wind die draait stadig gewoon naar het zuiden en die is net meer als zwak. Het kwalt ver flink op. De temperatuur die zakt naar 3 graden niet eerst van het loon tot zon onder kust. Ek morgen snijden schijnt geregeld de zinnen, maar we moeten op nijrekken houden met natte riet, want de meeste buien die binnen van het westen en het zuiden, maar ook van Friesland, steen er buien op het programma. De wind die waait uit het zuiden en zuidwesten en is zwak ontmatig. En daarmee wordt zeftere lucht onviert, want de temperatuur die gaat omheen naar 14 ons aan 16 graden. Ek na het weekend binnen we nog net direct van de wisselvallige gitaar, want ik manje komt het tabuien. Tussen troch schijnt uit en troch de zinnen. Er waait de meest matige zuidwestenwind en het wordt op een ijs aan 14 ons 16 graden. Ik die is in Waasje komt het nog daar buien, maar zo noemen dan komt de zinnen direct weer bij. En de temperatuur die rint verderop. En Tiesje is het dan als zo'n zontje of 18 graden. Daarmee is de temperatuur weer normaal voor deze tijd van het jaar. Waasje in het binnenland 20 of 21 graden. Bij u in Friesland bleef het kwik maar zontje nog 19 graden nog wat achter. Maar van tongensje oor dan nemen de delslagkonzen verder oor. Schijnt vaker en langer de zinnen. En boppen dat wordt het warmer. En is het op mondtal dagen 20 tot 24 graden. En al in het lange Pinksterweekend dan kan het in de binnenland op meer plakken simmers warm worden, maar zo'n 24 graden. Misschien zelfs nog wat warmer. Daar ben ik goeie voor uitsjochten. Dadelijk krijgt van mij de evenementen voor het komende weekend. Je wordt de 38e editie van de Alversteden Oldtimer Rally verrieden. En op een lemmer is je de laatste dag van Lemmer Ahoy. Dadelijk meer.
1: Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en Toosje om 6 uur. Radio Spannenburg.
2: You can't take the car.

van Brikkebeck en de kop ervoor op Radio Spanburg. Daarvoor de Imperials en Who's Gonna Love Me. Tijd van het evenement van het komende weekend. Je hoort het 38e editie van de Alvesterden Oldtimer Rally verrieden. De klassieke wijn die rieden op dit stuit droog het noorden van de provincie. En van 12 uur dan komen de oldtimers weer rond naar Zuidwest-Friesland. De finish in Sleert die wordt verwacht tussen 4 uur van de middag en 8 uur van de jong. En het publiek is dan welkom om de aankomst te besjen. Op de Lemmer is Joert de laatste dag van Lemmer Ahoy. Op dit evenement van 3 dagen wordt in de paai van de Lemmer wedstrijden vindt toch zowel SKS als IFKS scootjes. En jonken het scootjesiel is de Joert ook een himmelveert merk. Die is op een korte en een lange streek onder het wetten van de dok. Bezoekers die kunnen daar tot 4 uur terjochten. Actuele wedstrijdinformatie is te vinden op de Facebookside van de Zevenvolden. Dat is de wettersportvereniging van de Lemmer. In Papagenenhoes op de Lemmer hebben we morgen een klankschaalsessie georganiseerd. Dit is bedoeld voor deelnemers om ze te helpen te ontspannen en lichaam en geest meer in balans te brengen. De sessie die duurt ongeveer een uur en die wordt afgesloten met koffie en thee. Het programma dat begint om 11 uur en kost het €24 per persoon. Aanmelden kan op de website van de Papagenenhoes. De Friese motorrijders die organiseren morgen de Friese kustroute. Dat is een toertocht van zo'n 150 kilometer. Die route die staat bij het Woudergemaal op een Lemmer. En die gaat langs de Friese kustdel, door verskate dwarpen en Oederzeediek richting Lauwerseeg. Onderwijs gaan ze dan verskate stops. Deelnemers die samelen je tussen Jelwert zien en zien hoeren bij het Woudergemaal. En dan kiezen ze uitzwaaien om zien hoeren, want dan vertrekken ze. Op een Jouwer vindt Joert en Moorn het concours Hippiek plak. Dat is op het terrein van Menege de Jouwer. Joert stond de dressuurwedstrijden voor hinders en ponies op het programma. Moorn volg je onder meer ponywedstrijden en activiteiten voor jongere deelnemers. Zoals een pixie dressuur. En er is een hobbyhorse parcours uitzetten. Ik ben er extra prijzen te winnen. Bij galerie Fransje Versloot in Terkappelen hebben we morgen het nieuwe beeldenseizoen openen. Tolve nationale en internationale kunstenaars die tonen haar werk in de beelden doen. In de openingsweken is er ook een binnenexpositie te zien in de kerk van Terkappelen en in het atelier van Fransje Versloot. De opening is morgen om 12 uur. En in de midstritten op de Jouwer hebben we Joert Jouweren onder de Wol houden. Dat is een evenement dat volgens mij in teken staat van wol en ambacht.

Sir Duke van Stevie Wonder en OMD en So In Love. Maak het 10 minuten voor 12. Nou, je ziet het kwaad kruis nou van mij. De politie is nog hield niet op zoek naar de dierder of dierders van een opvallende stellerij bij een wettersportwinkel in Langwaar. Die is de moon onduts eigenaar Johan Wagenaar dat een garagebox mij zien volslijnde kleervarier leeg hellen wie. De doordies die iepen en haast alles wie fort. Alleen het oud papier wie efterlitten. Het gaat om populaire en dreigvervangbare kleerstikken, maar een totale inkeepweerde van zo'n 30.000 euro. Op camerabeelden is te zien dat om Jelwe Ienhinnen een buske het terrein opriert, maar het kenteken wie net zichtbaar. De politie onderzoekt de beelden. Wagenaar had een belening van 4.000 euro uitloofd voor de gouden tip. Op nota had dat nog geen informatie opsmitten. De gemeente De Vrieske Marren die sluit 2024 op met een positief financieel resultaat van zo'n 2 miljoen euro. Daarbij wordt de gemeente meer hield oer als Varro verwachten waard. Extra inkomsten kwamen onder meer uit leesjes, groenzaken en eenmalige bijdrage van het Riek. Dat zien oer steen hegere kosten binnen het sociaal domein, die als jeugdzwaar en het WMO. Wethouder Rembout van Iddekingen neemt het resultaat positief, maar zei het ook dat de gemeente voorzichtig bleven mat met uitgiften. In het Oranje hier waard onder oren een nice kwalgebouw let dan maar op de Lemmer opleveren en waard op een jouwer een besluit naam over het Broersplak. De gemeente werkte daarnaast om betere digitale dienstverlening en stelde een visie vast op het wenjen, wolwezen en zwaar. De subsidieregeling voor wenningisolatie bleek populair, maar liepen nog 300 onvragen in 3 maanden tijd. De gemeente riep bepraat de IREC'en op zondag in juni, maar een definitieve behandeling op 1 juli. En de werkzaamheden onder rotonde bij Wortzijn, die rinnen vaar op schema. De eerste fase die waard jetter kleer als plant. En daar trog wie de rotonde waasje al iepen. Nou mandje zet de tweede fase van het project uiteind. Daarbij wordt de Wellebrege ontpakt. De N354 is dan ontemij tonge jin 20 mei Oudij sticht tussen zonhoeren maas en vierwoeren middies. En vreet de midi om 4 woeren, dan gaat de dijk weer iepen van verkeer en binnen werkzaamheden kleer. Dadelijk in het Spanburg Nijs Weekend. De mannenkapper. Die zaak op de Jouwer die viert deze mannen het 100-jarig bestaan. De zaak die begon op 1 mei in Jochtje 26 als kapsalon Bloemsma. Letten waar de zaak oernaam en gier de zaak verder als kapsones. De kapsalon zit al zondag hier op de Joodijstige locatie in de midstritten. En wij namen er een bezieten. Dat Nijtolle Woer in Spanburg Nijs Weekend. Blijf dus hier bij Radio Spanburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is tolvoeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het Spannenburg Nijsweekijn met Ronald van der Pol.
2: Welkom weer om 12 minuten naar 12. Het Spannenburg Nijsweekijn van deze sneun mij dadelijk een feestje op een jouwer bij de mannenkapper. Jeste Meerhoe naar de muziek van de Pet Shop Boys. Dit is Hard.

0: Joel en My Life. Welkom waarom bij het Spanburg Nijswika. De mannenkapper op de Jouwe die viert deze maanden het 100-jarig bestaan. De zaak die begon op 1 maart 1926 als Kapsalon Bloemsma, letter waterzaak oernaam en ging de zaak verder als Kapsones. De Kapsalon die zit al zo'n 80 jaar op de Joodijstige locatie in de Jouwste Midstritten. En zo'n 2023 kunnen vrouwen een peer dwarren verderop haar en hier knippenlitten bij Kapsones, bij Barbara. En kunnen mooie te lonen bij de mannenkapper. Verslagjouwer Daniel Kooistra die spruts mij Gerrit Gerritsma, die het al 40 jaar kapper is en dus een heel gedeelte van de skietnis mij maken had.
1: Die het hartstikke goed. We hebben een paar die waarom hebben de mannenkapper ontsting uit Kapsones en daarvoor uit Kapsalon Bloemsma. Vandaar uit die 100-jarige bestaan. En de KVK-registratie is altijd nog 1 maart 1926.
2: Ja, dus in je mei bestond je hem echt 100 jaar. En hij zou altijd op alleen op mannen richten?
1: Ik heb mezelf altijd alleen nog op mannen richten. We hebben er ook al een aantal jaar een grootste gedeelte binnen ik dames bij geweest. En, maar het laatste 3 jaar ben wij alleen nog mattenkapper.
2: En waarom is de focus dan naar de mannen tageren?
1: Dat is ook wel een stukje onderscheidend. Je zult ik in de markt wil dat de salons is liever binnen. Dat ze zich meer scheiden op, op alleen de man of alleen de dames.
2: Ja, want ik weet dat zelf op het jaar dat veer. Nou, daar komen de kapsalon zegt de spattenstolen uit de groen. Dat is misschien een beetje inderdaad de reden geweest om dan dit dwan te keren?
1: Ja, ik dat wel. En terug de markt veroord. En in die marge dat ik liefste salons, dat misschien onttrekkelijker is op dit moment. Dan heel grutevolle salons, mooi personeel. Maar dat weet ik dus net.
2: Nee, je bent dan denk ik vrij liefskalig en specifiek voor de man. Wat onderscheidt je hem nog meer?
1: Ja, dat je gewoon echt je specifiek richten kan op het mannenvak. En dat wie natuurlijk vroeger ik zag, wie dameskapper of herenkapper. En in de jaren 90. Als dat al je samenvoegt naar een allround kapper. En nou zie je dat de markt weer veroordeeld. En dan krijg je meer de barbiers weer omkomen. Dus vandaar.
2: Ja, maar dat wordt vrij gemiddeld. Ik ben zelf 40 jaar al kapper lezen. Wat zijn nou de grootste veroordelingen die jullie hebben?
1: Ja, de grootste veroordeling. vroeger waren we zo'n afspraak. Dus hier een hele grote inloop. Dat was het werkje. En nou is alles gereguleerd. Op afspraak, online boeken. Dus dat is wel een hele grote verhoring.
2: En hij ook wel dat je ook knippen dat mensen tijdens de camp nog op het telefoon zitten bijvoorbeeld? Of valt dat daar?
1: Nee, dat valt daar. Het is wel zo, we hebben net volle lectuur meer op tafel. Maar de meesten hebben wel een telefoon bij zich. Waar ze zelf het laatste nijs hoor, Harry.
2: Ja, dat is ook echt een verhoring zit van die lectuur. Ja. En... Als ik zelf naar de kapper ging, mijn kapper had dan het luisteren dat ik het hier van tevoren was. Heb je dan nog tips voor dat je als man zijn die naar de kapper taak ging?
1: Nou, in buis ben ik wel de meeste mensen die komen, die hebben het hier beworsken. Lukt het net, dan hebben ze zelf altijd de mogelijkheid om de stoel om te draaien en dan het hier te laten worsken.
2: En hoe vind je om dit werk te doen? Want je doet het dus al een heel skoft. Het verveelt nog net?
1: Nee, het verveelt dan ook op. Ja, ik vind het altijd een mooi vrij beroep. Ja, gewoon, ja, het is gewoon fantastisch. En je kan alles erin kwijt.
2: Ja, het contact met de meesting, dat vind je dan denk ik wichtig?
1: Ja, dat is het leukste. Hey, yeah, de nijtjes, de feitjes. Hoewel dat 40 jaar waarom oors weer nou. Hey, de meesten hebben nou al de telefoon, social media. Dus het nijs is al far dat wij het ontvangen, dan is het al in de wereld. Maar ja, dat jij er ook bij.
0: Dadelijk zien Spanburg Nijswiekheim. 2 voetbalclubs van de Lemmer die slaan de hand niet oor. VV Lemmer en CVVO die in het te Jerrevierder als FC Lemmer. En snijn, dan speelt VV Lemmer de allerlaatste wedstrijd onder de eigen clubnamen. Dadelijk die meer hoor. Naar Glen Campbell, dit is Southern Knights.

0: Muziek wie dit van... Opnieuw. Muziek wie dit van Miss Montreal hier. 12 voetbalclubs van de Lemmer die slaan de hand in oor. VV Lemmer en CVVO die gaan het de Gerrefjeder als FC Lemmer. Morgen dan speelt het VV Lemmer de allerlaatste wedstrijd onder de eigen clubnamen. Grutte meerderheid van de leden van beide clubs die stemde voor de fusie. En daarmee komt er een eind aan een jarenlang voetbal onder 12 verschillende verenigings in het dorp. Andries Bootsma is intussen sizier voorzitter van VV Lemmer. En even hem is er jarenlang te werken naar dit moment.
1: Oh, ik vind het hartstikke mooi voor een dorp als Lemmer dat we die fusie er toch in hebben gekregen. We zijn er jaren mee bezig geweest en uiteindelijk ben voor u ik al genoeg meegenomen mee bezig geweest. Maar goed, we zijn in 2020 eigenlijk wat begonnen. En we zijn nu 2026 en het mooie vind ik ervan dat er een breed droegen is door de leden van beide clubs, van CVO en van Lemmer. En daar ben wij als stuurgroep, want ik doe het net alleen. We zitten in de stuurgroep en uiteindelijk alle mensen in de werkgroep en alles die er aan mij geholpen hebben. Ja, is het een hartstikke mooi resultaat voor Dorpers Lemmer.
2: Waarom hebben we deze kaart maken?
1: Nou, uiteindelijk is het de PLint eigenlijk wat in door de gemeente. Hè. Toen leidde er een spotnotitie. De gemeente wil bezuinigen, dus die woonde eigenlijk wel wat van onderhoud van veld nou. En toen is eigenlijk de vraag aan Lemmer en CVO stel van jongens, gaan eens even met mijn kunder op een koffie om te zien. Had je hem kunnen fuseren, dan krijgen we op termijn een veld oer. Nou ja, en dat is eigenlijk de aanleiding geweest. Nou ja, toen woonden wij wel vrij snel, hè, want in 2023 bestonden wij 100 jaar en het jaar ervoor bestond CVO 4% hier. Dus toen hingen wij de afspraak, als Lemmer in 2023 nog zien 100 jaar bestaan doet, nou, dan kunnen we in 2023 of 2024 wel fuseren. Maar goed, er rond natuurlijk zijn ding aan van de gemeente en de overheid en Yield. Dus dat is toen net trokken, maar uiteindelijk hebben we het voor me kunnen krijgen. Dus,
2: want die is dus de ledengeerkomsten die Krijgt West had. Had de meerderheid vaststemd?
1: Ja, bij beide clubs, dat vind ik wel mooi, 44% voor de fusie. Dus er winnen weinig zinstemmers. Dus wat ik zei, dat wordt breed droegen. En dat is uiteindelijk het mooiste wat er is. He, dat dat leeft ik wel, dat merken we wel. Dat mensen er best wel mee bezig zijn. En mooi vinden dat we aas niet in een club zijn in Lemmer.
2: Hier niet als club zeg ik wel een street onder mijn kwoor in Lemmer.
1: Nou ja, vroeger in uw eigen team natuurlijk. Lemmer CVO, dat wie een derby. En vroeger wie dat wat erger als nu. En zo vaak ziet ik het al bij mijn kinderen in de competitie. Want CVO is natuurlijk een sneursclub. Dus in de jeugdvoetbal dan wel eens in CVO. Maar goed, je bent wel wedstrijden geweest in de beker, Lemmer CVO. Ja, dat joeg een gezonde strijd en dat is ook mooi. Daar ben derby's ik voor. Dat hindert ik niks.
2: Maar toch nog bij mekaar.
1: Ja.
2: Je hebt hier net een subsidie van 360.000 euro. Die is er nog net hier en daar terug in de kamer. Hoe gaat dat nou?
1: Nou ja, zoals de kaart er nou voor is, dan wordt het hem voor u net. Ja, dat wie een dikke domper. Dat wie ik jammer. Wij hier een bureau die in specialiseert wie die het die aanvraag voor het ding. Dus, om 10 uur wie u ze aanvragen, ik terug. Toen wie het er toch van over. We zijn in ieder geval bij de eerste. Ja, en bij die boza gaat het, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En dan is zoer dat ze op een gegeven moment dan moeten zitten van... de computersysteem is verder aan en we gooien alles weer in een koker en de notaris die gaat trekken. Ja, toen komen wij op plak 1584. Nou ja, er is 100 miljoen aanvragen. Er is een budget van 43 heel. Dus daar komen wij net meer aan de beurt. Dat is hartstikke vervelend. Het stiet de fusie net in de wei, dus dat is het probleem. Hè. Maar goed, er wordt eigenlijk in de Holle dat we met het komende seizoen... dat we de nijbouw en de verbouw binnen een seizoen kunnen realiseren. Ja, dat kan ook wat vertraging opronnen. We hebben er aardig rugbriet aan Joon. Dus misschien komen er nog wat oren oplossingen of oren subsidieën beschikbaar. Ja, dat is al wat je kan we nog weinig voor sissen.
0: Andries Bootsma, wie dat, de vastzitter van VV Lemmer. De reportage, wie van Niek Wassink. Dadelijk som Jelwien krijgt van mij het waberenjocht voor de komende dagen. Ik haak muziek van die, dadelijk Terrence Trent D'Arby, Dance Little Sister. Eerst ABC, dit is King Without a Crown.

0: 4 minuten oer 11 in. Dit is het Spanburg Nice Weekend met Waberjocht. Van de middies kien geregeld zinnen. Vooral in binnenland komt het daar buien. Onze kust is er dat vaker droeg en is er echt meer om te vader zinnen. De wien is matig, komt uit het zuidwesten. En dat is zo'n 13 of 14 graden. Van de jong valt er in binnenland nog een bui. Stadig wordt het oer al droeg. En in de nacht naar snijn is het op de meeste plakken dan echt droeg. Met een mix van wolken en opklarings. De wien die draait stijdig gewoon naar het zuiden. En is net meer als zwak. En het kwalt weer flink op. De temperatuur die zakt naar het treigeraan niet eerst. En van het loon ontzong graden onze kust. Ik moet schijnt geregeld te zinnen. Maar we moeten op nijrekken horen met natte giet. Want er komen buien. En die vallen vooral in het westen en zuiden van het loon. Maar ook in Friesland kunnen buien vaak komen. De wind die waait uit het zuiden, ons zuidwesten en is zwak, ontmatig. En daarmee wordt wel zeer een lucht onvier. De temperatuur die gaat namelijk omheeg, naar zo'n 15 graden. Ik naait wie kan binnen we nog net direct van de wisselvallig iets al. Want ik manje komt het tabuien. Dus toch schijnt de zinnen. Er waait een meest matige zuidwestenwind. Het wordt op een nij zo'n 15 graden. Ik tees in Waarnse komt het nog tabuien. Maar Sanon dan schijnt ik de zinnen. De temperatuur die rint verder op. Tijs is het zo'n 18 graden. Daarmee is de temperatuur weer normaal voor deze tijd van het jaar. Waar ze in de binnenland zo'n 20 of 21 graden. Bij u in Friesland bleef het kwik, maar is zo'n 18 graden nog wel wat echt achter. En van tongensje oor dan nemen de delslagkansen om. Misschien vaker en ik langer de zinnen. En boppen dat wordt het warmer. Het is een aantal dagen boppen de 20 graden. En in het lange Pinksterweekend dan kan het in binnenland op meer plakken simmersk warm worden. Maar misschien wel 25 graden. Dadelijk in Spanburg Nice Weekend het verhaal van de Njochtjenjerge Dani Jellesma van Sydney. Hij is jonger en bracht kortlien een bijzonder nummer uit waarin het verlienen en no samenkomen. Een duet bij 12 versjes van zijn eigen stem.
1: Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spanburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Maybe Tomorrow, Maybe Tonight, die dat van Earth and Fire, daarvoor Batsman Turner Overdrive en You Ain't Seen Nothing Yet. De njochtjenjerige Dani Jellesma van Sint-Niek is jonger en bracht kortlien een bijzonder nummer uit waarin het verliezen en het heden samenkomen. Een duet met twee versjes van zijn eigen stem. Want Dani die viel hem altijd al oors en is ook griezelig soort pest in zijn lippen. Dat er zijn verhaal nog dealen wil, is alleen nog daarom al bijzonder moedig. En wat het extra spannend maakt, is het feit dat Dani namelijk net binnen is als een jongen.
1: Ik ben oorlierling in medische transitie ging. Wat inhoudt dat mijn stem leger werd, maar ik zong wel altijd. Dus ik wil heel graag mijn stem nog één keer verslissen. En dat heb ik dus ding terug een duet van. Ik ben in 2024 heb ik het hege deel van een nummer opgenomen. En het is een oorlier letter ongeveer, het lege deel. En dat is dus een duet met mezelf.
2: En wat was Maya aan mij dat noemen?
1: Ja, wie in principe in eerste instantie een beetje voor mezelf en voor mijn eindshow op Squallen. Want ik hoorde gewoon een vet project van meidje. Maar ja, het is nooit eens heel volle grutter worden dan dat ik dacht. Dus ja, ik weet net dat ik daar echt een heel goed antwoord op heb.
2: Ik heb correct, ja, dat wordt misschien wel een echte hit.
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk uiteindelijk een cover. Dus ik weet net dat het super grut kan worden. Maar tot nota komt er wel heel veel reactie op.
2: En kan je nou wat meer vertellen over die transitie? Hoe gaat dat nou en hoe is dat hier in Lien gang?
1: In principe ben ik nou uitbehandelen. Ik heb geen gesprekken meer en allerlei zulke dingen. Maar toen ik 14 weer week begon, en dan moet je eerst op al je wachtlijsten, moet je heel lang wachten. Ik moest 4 uur wachten totdat ik in mijn medische transitie koe. En op mijn 17e of 18e, iets in die richting, kon ik beginnen met de gesprekken. Maar dan moet je eerst al je gesprekken om u te sluiten als het echt zo is. En dan pas kan je medisch beginnen. Dus het is een heel lang traject.
2: Het is een drege periode van die West.
1: Ja. Ja, je moet wachten. Alleen maar wachten.
2: En waarom woest jij nou zo graag een noemer om, meidje?
1: Omdat, nou ja, omdat ik zo volle jongde. Ik heb mijn hele leven lang maar die hege stem leeft. En daar koek ik alles mee. Dus mijn man die vreeg ik gewoon om mij. Die zei van, ja, was het net nog één keer verslissen? Want binnen kwad is het fort. Dus toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel een heel slim plan.
2: Zo'n stikke jaren kennen litten van het verske.

0: Wat vind je er zelf van?
1: Ik vind het zelf heel leuk om naar te luisteren. Die oude stem viel net meer bekend. Maar onder nieuwe stem moet ik nog ontzettend wennen. Dus dan heb je nog net echt het idee van, oh, dat is mijn stem. Wat de meeste mensen zou vervelend vinden. Dus ik vind eigenlijk

0: belangrijk onderdeel van mij. Maar ik wil net bekend staan om dat ik in transitie ben. Uiteindelijk wil ik bekend staan om mijn muziek. En de transitie is een detail dit bij mij heeft.
1: En wat was nou met die meestingszitten die nou in die drege periode zitten?
0: Heb geduld. Heb geduld. Had je geen stressen, werd het alleen maar zwitter. Dus gewoon rustig, gewoon trok in. Wacht je, dat is het enige wat ik kerst wou.

met Make It A Memory. Misschien een versie van de bekende plaat van Danny Vera en Crazy. Dan maar ben we aan het eind gaan van deze uitsturing van het Spannenburg Nijsweekheim. Wil je meer Nijs lezen, dan kun je de nagel naar je app van RTV Spannenburg no downloaden in de App Store of in de Google Play Store. Dadelijks na het Nijs van 1 uur is het tijd voor country, folk en rock and roll. En om 3 uur is er Gamon Frisk.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Pop, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwiel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Cameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, luisteraars, allemaal van harte welkom bij Country Folk en Rock'n'Roll bij Radio Spanberg op de 16e mooie 2026. En het heet je vlucht, want het is weer in januari geweest. Safena Jenjo komt in Tilburg en die heeft hele mooie muziek, zoals dit nummer, de Honky Tonk Blues. Nice programma van Spanberg. Bedankt voor al dat leuke nice en de leuke muziek. En daarvoor hebben we de gezellige snutte morgen die we. Ik was super mooi vooral even een item over een dame die hier denk ik wat te volle dronk. Maar daar hebben we het wel eens even over. En ja, naast mij zit Aaltje. Hoi Aaltje.
1: Hoi Anne en Anne.
0: Ja,
1: ben je voor hè?
2: Hoi.
1: Och, het.
0: Als je de beste even aanwezig geweest, de beste web, beste vakantie geweest.
2: Ja, ik heb het over Sjen.
0: Ben ik dat nog Sjen?
1: Ben ik op de
2: kleur?
0: Ze is elke keer als ze hier is, heel fruitig, heel leuk.
1: Nou, ze kennen het alweer, hè?
2: Jongen.
1: Wat moet de luisteraars hier wel net van vinden?
0: Nou,
1: maar wie ik op vakantie? Ik ben helemaal net op vakantie. Ik moest mijn koorts, jongen. Ik ben mijn koorts, jongen. Ja. Nee, dan moet het worden weer hier even zijn worden, no?
0: Dat is ik weer. Ik heb trouwens Flintwieken gelezen. Dat het koor van die, dat komt straks in Papagenehuis.
1: Ja, zeker. Dat is de afsluitende... De afsluiting, steeds maar, ja.
0: Oh, en dat is in juni?
1: Oeh, even het zin, hè?
0: Ja, ik had dat zo, maar ik weet niet...
1: Is het jongen?
0: Ja, op een lijst.
1: 21 juni, ja.
0: Oh,
1: in Papagenehuis, om 11 uur. Leuk.
0: 11 uur al?
1: Muis, ja.
0: Oh, wat ik
1: al?
0: Oh ja, dat is koffietijd.
1: Eerst uitsliepen.
0: Koffietijd?
1: Eerst, ja, koffietijd.
0: Koffietijd zitten we dan. Komt goed. Maar ja, nou, dan kijken we niet meer naar het programma hier van Andion. He, maar dat is nooit, dus ja.
1: Dat kunnen we later wel luisteren.
0: Oh ja, dat is ik weer. Uitzending gemist.
1: Yes.
0: Ja. Heel goed. Door het vermiddel die inbrengen, ik. Maar kan ik geen briefje sturen?
1: Nee, ik heb wat stuurt naar oren aan en ik heb een briefje.
0: Jongen. Het mij boycott? Nou, mooi, hè? Nou, dat is de techniek. We gaan eerst maar even naar Windfall luisteren. Dat is een band uit Noord-Brabant. En ja, die hebben nummer maken. Liar. En wie is hier een liar?
2: Oh, Grien toch?
0: dan is het goed. Maar dat nummer dat jaren wij even van Windfall. En Rub and Tumble komt erachter onder. Dat is wat rock and roll-achtig. En dit is, nou, ik denk nog niet zo heel oud. Want volgens mij staat het op een nieuwe cd. En het nummer heet Little Love. Maar we hier eerst naar Windfall.

Goedemiddag, luisteraars. Welkom bij weekend nummer 20 van de Hot Country Songs Top 50 Update van 2026. Ja, we hebben volle verhoringen in de lijst. Want nemen afscheid van Njoggen nummers. En die Njoggen nummers, dat winnen als volgt: Cameron Marlowe, mooi No Need for Leaving. Cameron Whitcomb, mooi Kingdom of Fear. Carly Pearce featuring Riley Green, mooi If I Don't Leave, I'm Gonna Stay. Ella Langley, Speaking Terms, die gaat eruit. Ella Langley, Low Lights, gaat er ook uit. En Vincent Mason, mooi Wish You Well, die gaat er deze week ook uit. Ja, dan nog een nummer van Ella Langley, Something Simple. The Red Clay Straits, mooi Demons in Your Chair. Die ben eruit. En als laatste die eruit gaat is Ella Langley, mooi We Know Us. Ja, dan ben ik nog een oudvallers. Ja, en daardoor krijgen we 8 nieuwe nummers in de lijst. En 1 nummer waarom in de lijst, mooi een week absentie. Ja, en dan krijgen we wat verschommelingen in die lijst. En dan komt eruit dat er Sjantje Dalers binnen en Sai Stijgers. Dus ja, dan komt er op wel dat er echt wel aardig wat nummers binnenbloost zijn op hun posities. Maar ja, we gaan natuurlijk zien, er komen de nieuwe nummers binnen. Nou, het mooiste is, er niet een deel van het laatste album van Ella Langley eruit. Maar we krijgen deze week weer een nieuwe artiest, mooi een nieuwe album die uitgebracht is. We hebben hem in de lijst en dat is Kacey Musgraves. Ja, daar krijgen we aardig wat nieuwe nummers van Webberom. En de eerste binnenkomer van Kacey Musgraves is een samenwerking met Willie Nelson, mooi Uncertain Texas. Komt binnen op plek nummer 50. Daarboven op plek nummer 49 komt Kacey Musgraves binnen, mooi I Believe in Ghost. Ja, dan nog een nummer op, van Kacey Musgraves komt binnen op plek nummer 47. En dat is Mexico Honey. Ja, dan hebben we een nummer, net van Kacey Musgraves, maar van Stella Lefty. Nou ja, die krijgen we ergens boven in de lijst. Ik nog wel weer een keer, waarom? Mooi, I know, plek nummer 46 komt zijn ei binnen. Ja, en daar twee plekken daarboven, op plek nummer 44, komt Kacey Musgraves binnen. Mooi, Back on the Wagon, een 2026 versie daarvan. Dus die komt plek op binnen, plek op 44. Ja, dan moeten we even wat omheen. Op plek nummer 36, daar komt Kacey Musgraves binnen, mooi Loneliest Girl. Op plek 36. En daar twee plekken boven komt binnen Kacey Musgraves, mooi Middle of Nowhere. Ja, dan krijgen wij de waaromkommer van deze week. Die is voor Vincent Mason. Nou, hij komt direct al uit, mooi nummer, maar komt mooi nieuw nummer. We hebben waarom in de lijst. Op plek nummer 24, Damned If I Do. Komt volle heren binnen, dan zien heeste notitie daarvoor. Want het is gelukkig zijn heeste notering van het nummer. Nou, die waarom komt in de lijst. Stiet daar toch nou 21 weken in de lijst. Op plek nummer 24. Dus op de threshold van 50%. Op heel mooi dus, op plek nummer 24. Ja, en dan de klapper van deze week. Kunst dus van Kacey Musgraves. En die doet een samenwerking met Miranda Lambert. Mooi Horses and Divorces. Komt heeg binnen op plek nummer 23 en daar terug de klapper van deze week. Ja, dan geven we oer nooit de top 10 van deze week. En eerder vervolgens gebeurt, de binnenpeer verschoningen, maar net heel volle. De nummer 10 van deze week is voor Riley Green, Change My Mind. Giet van plek Jochen naar plek nummer 10. Dit waren 20 weken lang in de heist. Ella Langley, mooi Loving Life Again. Giet van Sean naar Jochen, 12 plekken naar beneden. En Cody Johnson, mooi de vol die bloedsteen op plek nummer 8, vergeleken met vorige weken. Stella Lefty, mooi Boston. Nou ja, ze kwam al binnen onder in de lijst, mooi nijnummer. Ja, en nu komt ze steeds mooi Boston op plek nummer 10. Vorige week nummer 10, drie plekken omheen en is nu 4 weken lang in de lijst. Morgan Wallen, I Got Better, steeds op 6, stond ik op 6. Dit 51 weken lang in de lijst. En Luke Combs, Be By You, toek vorige week op 5 en steeds deze week ik op 5. Ik bloost in de lijst is Luke Combs, mooi Sleepless in Hotel Room. Vorige week komt hij nou een vierde plak. Nou bloedt hij steen op de vierde plak. Stiet dat er nog 18 weken lang in de lijst. Dan mooi we eventjes de voorspelling erbij pakken van vorige week. Want onesie voorspelling van vorige week. Wie nummer 1, Choosing Texas. Nummer 2 voor Morgan Wallen en Ella Langley. Mooi, I Can't Love You Anymore. En op nummer 3 stiet Ella Langley, mooi, Be Her. Dat weer de voorspelling vorige week voor deze week. Ja, dan gaan we maar eens snel jaren. Wat is deze week de nummer 3?

Ja, helaas, Anne. Hij is blauwe sterren Ella Langley en Morgan Wallen. Dus I Can't Love You Anymore stoek vorige week op draaien. Is dit deze week ik op draaien. En is dit toch met verheven nooit de tweede plaat. Wat Anne van den Berg vorige week ja, dacht dat er is hoe gebeuren. En wat is dit dan op nummer 12 deze week? Nou, die klinkt als volgt.

Ja, ik, deze is Blauwe Steen. Ella Langley, Be Her, stiet ja, op 2 en Bloed Ik Steen op 2. En dan stiet je toch 12 weken lang in de lijst. Ja, en daar toch Bloed nog steeds ja, de 1, de nummer 1. Ik deze week. En ja, de top 3 Bloed nog steeds besteden uit 1 artiest. Of artiesten, maar in linkse samenwerking. Maar in ieder geval, de nummer 1 van deze week is ik weer. Ella Langley, mooi Choosing Texas. Het stiet nu 29 weken lang in de lijst. Nou, zo'n 24 weken op de nummer 1 positie. En ja, of wij nog een verhoring zorgen erboven niet. Ja, dat is wel de lustige draag van de lusteraars. Of er nog wat verschoningen komen. Maar in ieder geval, deze week hebben we een volledig jaar in LOMB Tsunami Texas. En volgende week, dan gaan we weer even zien, wat dat dan diep te beuren in de lijst. Goed weekend.

0: Turbo Schuit die het wel vertutten deed. Want hij bloed maar lang op nummer 1 staan. Ja.
1: Ben ik helemaal mooi geweest en ik voorspel direct voor de week dat er nog een orkest in bloed. Die hele top draai die bloed boven stingen. Want nou ja, ik die flintweek een voorspelling, die draai gaat naar 2 en die 2 zak het wel naar 3. Helemaal niet weer. He? Want Niels die week heel op 3. Dat ik weer ongelijk hier. Dus ik zeg gewoon weer, die eerste draai die bloed boven stingen. En bovendien, ik vind Alan Langley persoonlijk vind ik dat het leukste nummer van de Amerikaanse top 50.
0: Oké. Okay.
1: En als het net zo is, nou, dan verschijnt er over week gewoon naaien op de eerste plek. Maar we gaan eerst even naar de keus van Anne de Jong. En dan komt dat helemaal goed, want die heeft een nice item. Nou weet ik niet precies wat dat toe gaat, maar ik heb wel een vermoeden.
0: Dat heeft wel een vermoeden. Ik vermoed dat.
1: Dat hij vermoed
0: had. Hij zit aan het zilveren lepeltjes van zijn mem.
1: Dat is
0: uit het stukje van Teken van de Meer.
1: Ja, dat zou ik wel kennen. Maar heeft hij zilveren lepeltjes?
0: Ja, maar daar moest toch net aankomen.
1: Nee, daar moest
0: toch. Nou vermoed ik dat er aan een zilveren lepeltje zit.
1: Ja, maar vermoed is ik een drankje, hè?
0: Ja?
1: Ja. Dus jonge jenever.
0: Oh, wist hoe dat haalt?
2: Ja.
0: Oh.
1: Ja, had ze dit keer maar mis. Ze pas even niet.
0: Nee?
1: Maar die breiter dinges.
0: Oh. Ja, maar dat doe je achter een schermen.
1: Ja.
0: Daar weet de luister er niks van?
1: Nee, gelukkig nog niet.
0: Nee. Maar vorige week in Jochemaai weer een spektakel van jong en oud in Sint-Johannes en Rooster Houlen. En dat weer het eerlijkste.
3: Hij doet de Mutteren, AB Shipcup Mutteren, 2026 organiseren weer. Maar voor alle inwoners van Sint-Jut en de rest van de wereld, die mij allemaal gratis meewaan. En dat organiseren we hier al 20 jaar lang.
4: Jullie komen net over de finish, hoe was het?
5: Het was weer fantastisch. Echt één grote drek. En zeker daarachter bij het kerkhof zitten zulke lekkere vieze sloot, jongen. En dan, ik vond het weer een heerlijk genietpartijtje met rennen en obstakels. Ik heb me goed vermaakt.
3: Ja, ze hebben hier hoor een hele mooie plastic baan. En door de veerten van Sint-Jut en door de onlom van Rosterhoulen. Door het mooie Skar, de turfroute van Skarmeizen nemen. En dan komen ze via de molen, komen ze hier bij Del op de dorp vinden.
4: Zo, wie is als eerste hoe de finish? Hoe is het?
6: Ja, zwier, maar ik word wel leuk.
4: En wie is die in de eentje of die is mijn meisje mij?
6: Ja, mijn Sido. Maar hij kwam er daar naartoe heen. Dus ja.
4: Hoe is het om dit te get het waar?
7: Ja, fantastisch. Je doet het uiteindelijk voor, hè? Maar je ziet het gewoon hartstikke leuk.
8: Ook leuk dat we een keertje de eerste plek hebben, want normaal hebben we altijd een andere plek dan de eerste plek.
4: En hoe is het jullie dan nu wel gelukt?
8: Door gewoon door te zetten.
4: Is tevreden met hoe snel ze is?
8: Ja, wel, maar de vorige keer wil ik wel sneller.
4: Dus na je nog een keer proberen?
8: Ja.

0: Ja, dat weer met hier uit 1975, maar The Secrets That You Keep. En dat weer ter aanleiding van de Mutteren in Sint-Johannesgeer. En we weten weer als geraster houden.
1: En dat weer heel mooi, maar ik roep tussen je bij.
0: Ja, hè? Dan bloedt het wel lang heen. Het is wel goede blauwe drek geweest.
1: Ja, nou zeker weten.
0: Ja.
1: Maar ja, de boeren weer nou rond de week ik bezig, hè?
0: Ja, die weer op een heel soort bezig, ja. En als je verwacht dat ruimwetter, nou ja, dan kan je het best even de mutter uitgooien.
1: Nou, maar met de rumblauw erin. Jongen. Nou, we gaan naar verder in Country Folk en Rock'n'Roll. Mooi nummer van Aaltje.
0: Ja, de keuze van Aaltje, en dat is eentje van...
1: Ja.
2: Pinchitas Cayente, en daar is ook een voor, hè, Anne?
1: Ja,
2: dat keert net terug. Ja, ik kaap die nummer, oké. Okay.
1: Nee, nou. Dat kaap gewoon een nummer.
2: De groep.
1: Die is toch leuk, vindt.
2: Ja, te kennen hier dezelfde die we leuk vonden.
1: Mogelijk.
2: Nou, een bekende Nederlandse Tex-Mex band uit Limburg.
1: Ja.
2: En die zongen All You Do Is Bring Me Down, en dat is oorspronkelijk van de Mavericks. Zoek iets,
1: hier ik meerdere... En dan ben ik nog meerdere band die dat nummer op hun programma staan hebben.
2: Ik vind het zo leuk, want dan denk ik, ik lees die titel... All You Do Is Bring Me Down. Dan denk ik, nou, dat is net best, no? Nee. Maar als het begint van het verske jaar, dat begint wel zo lekker fleurig. Dus hij liet hem net op kap zitten.
1: Nee, nou, daarom.
2: Hij denkt, daar zie ik het maar uit, denk ik.
1: Ja, en daarom heeft ook ik het zocht.
2: Ja.
1: En dat heeft Bob mijn nummer prefereerd.
2: Ja, want dat vind je, dat is een vreemde titel. Guacamole?
1: Ja, guacamole.
2: Ja, dan vind ik toch deze leuker.
1: Wist u, heeft toch dat door je dan, guacamole?
2: Nee, maar nee, ik met je.
1: Nou, dat is ik.
2: Nou, na je weekend toch?
1: Ja, en door we jaren Beeks hebben achterhoorn. En jaren Beeks komt de Doetinchem bij, die is ongeveer 20 jaar. En die heeft kregen een nummer het juistere uitkom. En er komt nou op Radio Spandra. Brighter Days. En daar gingen we het even nog hand. Ik meende dat het bredere dagen waren.
2: Of zo mensen. Fijn als het zelf even zo is.
1: Ja.
2: Was dat tast. Wij zongen die spariën.
0: Ja, we zongen die spariën.
2: Ja, dat is toch dat tast.
1: Ja, bredere dagen. Dan zou je nog dat kennen. Maar als je dan boek de dagen verticaal hebt, dan kan het al. Want de dagen die
2: nou, meestal daarom wonen we dit Joop spariën.
0: Ja.
1: Maar het betekent...
2: Maar het betekent...
1: Vrolijke dagen.
2: Nou, beter. Ja.
0: Maar ben je een beetje leuk voor het feest van de weekend?
1: Dat ben een heel leuk voor het feest.
0: Ben je met naar je Heerenveen Laai geweest?
1: Nee, dat ben ik niet geweest.
0: Oh, deze dame wel.
3: We zijn mooi voor het, hoor. We zijn geen prijzen zo, maar we zijn wel mooi voor het. Al de raas. Het kost het wat, maar nog heen ook wat, no? 12 bier is bijna 10 euro. Ja, dat geeft me al. We moeten een zuurige paard, no? Een beetje genieten en een beetje gezellig eten.

maar we zijn wel mooi verhuurd. Al de rest. Het kost het wat, maar dan heb je ook wat, no?

0: Door het een prachtig nummer van Jara, beetje doetig en boy. En de bereiter deze juist kom, Juwetal voor Radio Spanberg. Country, folk en rock'n'roll, want daar luister je jo nooit. En het is buiten, is droog Aaltje buiten? Aaltje, zeg waar, vrouw? Ja, volgens mij is het wel droog, dus het komt helemaal goed. Wij gaan naar John en Nienke. John en Nienke komen uit Bovensmilde. En ja, ze hebben een heel grote zaak. Neo Music. Daardoor zal ik er een opname van nummers van artiesten. En dat doen ze heel goed. En zelf hebben ze direct even een nummer opgenomen. About Friendship and Trees. Dat is een heel mooi nummer van die beide. Dan gaan we naar de nieuwe Turbo Skief. Die is van Arie Kuipers. En dat is... een held van een duo, de Zware Jongens. Nou, Arie had voor het eerst, denk ik, een blonde sjoend. Want het nummer, dat heet Ik zie die blonde. Dat zal waarschijnlijk de leukste geweest zijn die de sjoend heeft. Maar ja, dan zo'n Arie zelf even erover vregen met. Maar ik heb zijn telefoonnummer net. Dat is toch de collega?
1: Ja, die heb ik wel. Ja, staat wel in de mail die er... Ja? Het stuurt is maar dit nummer, ja.
0: Oh, nou, dat kan wel in een grap van hè, want zo, dan ben ik wel nieuwsgierig bij hoe zo'n nummer tot stand komt. Hij zongt er wel over, maar is het zo? Had hij het uit het raam zongt?
1: Nee, hij stond bij die rotonde.
0: Ja, dat zongt
1: er over. Maar naar mijn idee, het maakt hem geen opvonden. No, oh, wow, ja, die wel.
0: Wat dan? Ja. Maar dat weet ik dus ik niet.
1: Dat is de eerste van oude A-song. Als het naar Mark op dag is.
0: Ja, is dat
1: geen rotonde? Dat is een ofonde, ja.
0: Dat is geen rotonde, maar
1: nee, een ofonde.
0: Ja. Ik raad denk, die zit bij Driels, zeg, hè? Oudslag Driels. Ja. Dat is ik een ofonde.
1: Als het versnitst naar de blauwe tint op dag is.
0: Dat ik?
1: Dan ben ik wat waar.
0: Oh.
1: Ja, bij de blauwe tint zelf. Oudslagen, ja. Maar dan heeft het naar die oudslag... Naar, hoe heet dat, naar Gouda. En dan heeft hij verderop ik nog in bocht bij die elektriciteitscentrale. Die ik een hoop vonden.
0: Of heeft hij een heel soort rotonde verwoorden daarin?
1: Nee, die hebben voor alle online dus ook vonden.
0: Ja, nee, maar dat...
1: Beharig heeft ik een hoop vonden.
0: Nee, dat is een rotonde. Je Beharig.
1: Bij Kippenburg heb ik een soort hoop vonden.
0: Ja, Debo.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Oh. Ja, dan, dat is
1: en welke is het ook dacht?
0: Ja, bij... Daarbij, hoe heet dat daar? Als daar gaat naar haar, dan kan ze rustig aan haar zijn. Dat is een rotonde.
1: Oh, die.
0: Ja.
1: Ja, dat is een rotonde.
0: Ja. Nou, we gaan gauw verder mooie muziek. Want we verdwalen nu in de gemeentelijke zaken.
2: We zijn helemaal op de hecht.
1: We zitten in een rotonde. Ja. En in een rotonde kan ze rondjes maken.
0: Dat is echt leuk.
1: In een opvonde, dan maken ze eivormige rondjes.
0: Ja. Nee, het vind ik wel lekker, dus.
2: Ja, mensen, oor onderwerp. Jongen.

0: Ja, dit is een prachtig nummer van Arie Kuipers. Ik zeg die blonde. En die we hier niet bij een rotonde, maar bij een O vonden. Nou, dan ben we er helemaal wel uit. En we zullen wel even zien over dat. Ik even maar praten, kan ik het samen zeggen. Maar het zal wel een week dan wel worden. Maar we beginnen even naar Aaltje daar. Want Aaltje die heeft een leuke keuze, is mij verteld. Alleen nog weet ik niet wat voor keuze dat is.
1: Nee, verrassing, hè? Goed, dat ken ik zelf net.
2: Dat hoort
1: ik
2: niet.
1: Even het ding, dat hoefde ik net.
0: Nee, want ik ken die wel.
1: Ja, nou, ik heb iets achter van Blackmore's Night. Dat is Richie Blackmore. Die is bekend van de Deep Purple, bijvoorbeeld. En zijn echtgenote Candice Night. Die hebben dit nummer, jongens, Lorelei. En wie werken bij Lorelei, Anne?
0: Nou, die weer bij de Rijn.
1: Ja,
0: die zit bij de Rijn.
1: Een mooie semi-min of nymf. En die zit bovenop die
0: berg.
1: 132 meter hege rots bij de Rijn.
0: Juist, yes, precies.
1: En met gouden herden en haar behekste zoete gezang leiden schippers. Zo sterk oud, dat hier maar je mee gebeurt vast. Dat zit een koers. Ja, want je hebt hier een krek mooi vrouwje. Dat ze hun koers uit het evenlijn en op de rotsen te pletter slogen. En des jongens zijn oor.
2: Nou,
0: dat is mooi.
2: Ja. Fascinerend.
1: Nou, ja.
2: Ben benieuwd.
1: Ja.
0: Nou, ik
2: dan sluiten we het eerste oerhouden met een nijnummer van Ilse de Langes.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Top Pop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's als Het Klokhuis, het School TV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, tot 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door, vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, luisteraars, zal ik van harte welkom bij deel 2 van Country, Folk en Rock'n'Roll bij Radio Spanburg op de 16e mei 2026. Hilde Vos, dat begonnen bij mij. Een hele leuke zangeres en die zong dat ik mijn hele beeld te worden. Onder andere met Benny Joling van der Maal en van Dick van Altena. Maar ze kennen zelf kan ze leuke teksten schrijven. En deze die staat op haar cd. En dat nummer hier te Say You Will. Hele mooie muziek. En dat hebben wij zeker tot een trui over het daar. En wij binnen aaltje aan en aan. Hoe mooi is dat? De drie A's. Dus gewoon haast mijn nummer meidje kennen aaltje. Door een zangeres. En dan
1: doos.
0: We zien je waar het slagwerk was. Nee?
2: Nou, je hoorde lijkt daar slap achter de toetsen.
0: Ja, dat is toch leuk dat we weer wat humor hebben.
2: Ja, maar dan moest ook even een mooi gedicht maken, want daar ben je toch goed in, hè?
0: Ik zeg net dat ik goed ben.
2: Toen is ze gewoon heel vreemd, maar die zijn we maar net voor de radio.
0: Nee, dat ben je meer als grap bedoeld. Ja. En toen zei ze toch, zo staat er wel. Nee, dat doe ik net al.
2: Nee, want dan zo'n de technicus en ik voor het uitnaaien. Dat komt gewoon
0: net helemaal ik weer.
2: Maar dan kerst hele leuke gedichtjes, maken, dus...
0: Ik zou met daar eens even...
1: Hoor maar een limmerik.
2: Juist.
0: Een limmerik. We beginnen eerst even verder met Ray Owens. Kent je die zanger wel?
2: Nee.
0: Dat is een broer van Buck Owens. En dat is ik ben een zanger. Die kent je wel?
2: Oh, die ken ik wel.
0: Tjo?
2: Dat is een broer van Ray.
0: Hoe bedenkst het allemaal? Ray Owens die zit in de gospelmuziek. En Buck zit meer in de countrymuziek. En het nummer heet Long Gone. En het mooie muzici, goede muzici, heb je bij hem. Dan gaan we naar Amerika, naar Branson. Dat ligt in de staat MO. Waar staat MO voor? Dat weet ik zo net, dat was je wel. Zoek hem op. Mooi. Dan hebben we de Haygoods. En die bestaan uit 4 broers. En één zus. En ik heb even gezien naar al die nummers die ze maken. Hè, dat ze toch een hele leuke muziek hebben ze. Het nummer wat van mij hier voorbij komt. He Take Me to the River. Maar we gaan eerst naar Ray Owens.

0: prachtige muziek van de Hey Goods. Take me to the river. Nou, we zijn nu bij de river gekomen. Dus nu vraag ik Aaltje even. Aaltje, wat voelst je nou van?
1: Nou, mooi. Mooi. Ja, ik weet net wat ze goed. Ik heb een opzocht wie ze binnen en zag wat ze doggen.
0: Ja.
1: Ze zijn al in jochtend in trein, jochtend begonnen als jonge band, deze.
0: Ja.
1: En dat ze een hele mooie shows maatje.
0: Ja.
1: En dat ze wel 20 plus live instrumenten spelen kennen.
0: Juist.
1: Een lekker levendige, mooie muziek. Extreem ja. Energieke live optredens dit erbij.
0: Dat geloof ik ook wel, want ze zijn qua stem, maar ik qua muziekinstrumenten ben ze heel divers.
1: Ja, nou ja, jong geleerd, oud gedaan ik, hè?
0: Ja, maar ik vind het ook wel bijzonder. Vier broers en een zus, complete familie.
1: Ja.
0: Huh? Ja. Geweldig, ik vind het zo prima.
1: En dat ze naar Bouwkor blauwen, hè? Want dan komen er weer meer bij.
0: Nee, dit is een bloemenbaan.
1: Een verkering, ik bedoel, dan is het trouwen,
0: nee,
1: zulke dingen.
0: Dat doen ze even debuten. Ik denk dat dit de hoofdact is. Dit is gewoon voor muziek en zang.
1: Ja,
0: de rest...
1: Ik bedoel...
0: ja, ik snap wat
1: het is toch knap
0: bedoel.
1: Dat ze bij elkaar bloemen. Ja. Dat het geen gedoe komt, steeds maar.
0: Nee, ik denk ja, dat er een soort... qua zussen bijkomen, ja. Dat ik dat zei met ze. Hè?
1: Ja.
0: Dat ze jeder bij de familie komen en meisjes jongen,
1: ja.
0: Dan dat ze scheiden.
1: Ja.
0: Ik het zo goed
1: ik denk het is een way of life voor deze meisken.
0: Een way of life, juist.
1: Yes.
0: Ja, dat moest ik nou krijgen.
1: Oh.
0: Dan gaan we even, nou even naar het waarbericht luisteren, door Jan Lolke van Om. Kan we even jaren dat het waar nou nog precies, hij zat er zuid of misschien verhoor.
2: Misschien is het maar verhoor. En dan hebben we een nummer van Aaltje. Aaltje
1: Fudge. Ja, The Cats in the House, dat is een tribute band. Die spelen graag alle muziek van The Cats. En die zong het veske mooie tiet. Nou ja, het is maar krek wat voor tiet is bedoeld, hè?
2: Ja, en daarna hebben we een nummer van de Rolling Stones. Ze komen in, ja, weet ik even die info net. Ik val mij in juli komt er een nieuw album uit. En dit is een voorloper van het album. En dat is een single die uitkomt. Ja, het was singles gebracht, maar één daarvan dat heet In the Stars. En die jaren we naar de Cats in the House, oftewel de katten in de huis.
3: Radio Spannenburg Waberjocht, met Jan Lolke van Ommen.
4: Eerst naar familie. Familie komen er nog steeds buien voor. En die buien, via de provincie een kans op tonger. Of een klaptonger. Tussentrog is er af en toe zinnen. In de rin van de midden wordt het vanuit het westen nu droeger. En komt de zinnen er meer en meer bij. Het wordt zo'n 12 graden. En heel misschien via de provincie een graadje meer. Joen. Aan het begin van de joen komt er in het eerstelijke pad van die provincie nog een enkele bui voor. Verder is het droeg. En op de meeste plakken is het nog een tiertje zinnig. De zinnen gaat dan ik pas roen, jel wat zien onder. Letter joen en vannacht neemt de wolking vanuit het westen uit weer toe. En kan er in de rin van de nacht weer eens wat ruimwetter vallen. De minima die komen u tussen de 12 en de 4 graden. Morgen hier is er volle bewolking. En er valt er op volle plakken ruimwetter. In het, bij u is het gewoon wiet. En er waait een matige wind uit het zuiden tot het zuidwesten. En op zien uur is het zo'n jochend tot 12 graden. Momentje, dan gaat de telslag op steeds meer plakken door in van Rijn naar losse buien. En via de provincie is hierbij dan ik weer kans op tonger. Tussen de buien terug komt de zinnen er goed bij. En bij matige zuidenwind wordt het op volle plakken iets warmer dan je hoort. Het wordt zo'n 12 rond 14 graden. Montjoen komt erin. Eerst nog steeds buien voor. Vanuit het zuidwesten neemt de buien kans dan ik ou en volg erop klaringen. Menje stinden we buien op het menu. Dus af en toe is er rondte voor de zinnen. Waarschijnlijk vooral letter in de midden en in de joentiert. En op volle plakken wordt het zo'n 15 graden bij een matige wind uit het zuidwesten waai. Tiertje wordt er een matige wind uit het zuiden zachte lucht aanviert. Het kwik stijgt naar zo'n 15 graden. Eerst is het droeg om rondte voor de zinnen. En vanuit het zuidwesten neemt de wolking ta en volgt er in de rin van de ruimwetter. Dan wens je wordt het zo'n 15 graden. Er moet misschien zelfs een paar graden meer. Ik denk dat we in het binnenland misschien zelfs al de 20 graden aan tikken en de binnenperiode maar zinnen. Maar er komen ik nog steeds enkele buien tot ontwikkeling. Vanuit tongensje is het droeg en zinnig. Tongensje stijgt het kwik naar zijn 22 graden. De dagen daarna kan het via de provincie zelfs simmers warm worden, maar maximaal die rond de 24 graden liggen. Ja, en wie dan genieten kan van het zinnige waar, is dan echt aan de beurt. Want het hele komende weekend, het hele Pinkster weekend, ligt de temperatuur boven de 24 graden nu te komen, of rond de 24 graden, en volop zinnen. Ja, en dan liep je de evenementen, en zelfs de Frieske Elfstedentocht, het te treffen. Het is nog 4 foot, maar het liep het dan, Pinkster weekend, droeg en zinnig waar. Ont naar weekend.

0: ze binnen 80 plus. En ze dan een nieuwe plaat maken. Een nieuw album komt er onder Rolling Stones. En in the stars.
1: Nou, dan ken je hem nog heel lang terug, jonge heren.
2: Nou, dat hoop ik al. Ik vind het prachtig dat mensen 80 zijn en ze binnen nou muziceren. Ja. En een zongen, want dat jeert er helemaal niet oud.
1: Maar zit je me wel goed aan het drinken?
2: Dan moet je bouwen. Ik ben zelf wel een rookmeent.
1: Ja, want dan...
0: We roken stevig.
1: En al die dingen.
0: Al stevig gerookt, dat wil zijn nou net meer.
1: Is ze nou een nieuwe vriendin of?
2: Of wat rijden? Of het oprijden, ken
1: je? Dat kind is goed geweest, nee? Maar nee,
2: even serieus. Als Mick Jagger juist...
0: Dan word ik hier een lelijk hier.
2: Ja. Als Mick Jagger juist, dan is het 18. Hè?
1: Ja, hier is een hondje, die is een beetje boos. Die bewaakt hier de boel.
2: Ja, dat is een Nova.
1: Ja.
2: Dus ja, maar dat hindert niks. Die moet je rustig in de boel bewaken. Ik ben trouwens even verder met de Dire Straits. Dat ben ik van die oude knaap, hè? Die zitten van mij. Ik wil begin 20.
1: Nou, dat is oké heel snel voor die opzichtje.
2: Want ik zit wel met ongeveer, zoals het ook dan. Dus maar een klein opzichtje. De Dire Straits, die hebben een heel vrolijk nummer. Twisting by the pool. Wat voor pool, weet ik dat?
1: Nou ja.
2: Maar ze twisten bij de pool. Nou is twisten, dat kan dus wijzen ze hebben worden. Maar twisten kan ik wijzen dat het een soort dons is.
0: Ik denk dat het is.
1: Dire Straits. Nou ja, zantig. Einzantig.
2: Nou, zoek dat wel. En dan gaan we even naar Zuid-Afrika. Dat is nog even het aaltje.
1: Allemachtig.
2: Daar heb ik een leuk duo ontdekt. Carleen Husselman en Anthony McGee. En die hebben het over Die Leeuwse Vals. Nou hoop ik maar dat ik het goed zeg in Zuid-Afrikaans. Want ja, dat is mijn sterkste punt nog wel net. Maar het is wel een heel vrolijk nummer, Marie. Eerst even naar de Dire Straits.

0: Ja, prachtig nummer uit Zuid-Afrika, boy, van Carleen Husselman en Anthony McGee en die Leeuwse Wals op zijn Afrikaans. Ja, het is prachtig zongen wat ik zei, ja. Beginnen, ik ben jou wat vertellen. Jullie zitten trouwens naar Country Folk en Rock'n'Roll. Dat is het programma hier bij Radio Spanberg. Dat we draaien. We het daar naar draaien. Hebben wij mijn Friese muziek. Ja, nieuwe editie van die Duitse slagroend Lederhosenparade. En dat is in de gepresenteerde vorm. Zeker even naar Lustrie. Want het is hele vrolijke slagers komen voorbij. Dan komt de meneer uit Jouweren bij mijn oude muziek. Hoe heet je weer,
1: collega? Sits.
0: Oh ja, Sits Benaldo. Mijn oude muziek. Dat is ook een heel leuk programma. Muziek uit de 60, zondag regeren. En daarna hebben we ook gasten, zeven zien. Wat hebben we dan lekker weer?
1: Speaker Hut, hè?
0: Speaker Hut, ja, dat is zo'n woord. Wat hebben we voor
1: dat zo? Dat is gewoon non-stop, denk ik. Ja,
0: gewoon non-stop.
1: Ja, denk het al.
0: Ja, ik heb wel nooit Speaker Hut, ja. En wat krijgen we dan nooit? Nooit Speaker Hut? Dat is niet ook een woord?
1: Speaker Zacht.
0: Ja, Speaker Zacht. Als je die shot direct op een site, is het weer?
2: Ja, ik weet nooit precies wat je lie is of the truth. Begint te pas over lies, maar...
0: Ja.
1: Krachtvoer.
2: Oh,
1: krachtvoer en herhaling van
0: Tommetje. Precies.
1: En dan is het een non-stop dat...
2: Ja.
0: Zo, krachtvoer. We hebben je net vier mis.
2: Nee, dat had er wel wat van, ja.
0: Ja. Trouwens, ik heb eerst even een mededeling, want we kennen jongen naar Harig daar. De cultuurcirkel, 8 uur, die treedt op Rongstaal. En die docht een lenteconcert door deze zanger-pianist. Ja? En dat is easy listening muziek. Nou, dat is ook wel leuk. Die cirkel vanaf van Harig. Tussen 8 en 10 uur. Nou, en dan komt het. Want dan gaan we even een sleet aan de jaren. Dat is van Monsanto, het jongen door Elfsteden. Oldtimer rally, hè?
1: Ja, die is begonnen, ja. Ze gaan onze auto's al hier bij de Elfsteden langs.
0: Yes.
1: En als het goed is, dan komen ze ongeveer vanaf jouw horen tot, wanneer het op is. Terug Balk, in het centrum van Balk. Vind je dat leuk, die oude auto's? Vind je de geur lekker van die oude auto's?
0: Heerlijk.
1: Dan vooral aan de kant steen gaan en Shen en roeken.
0: Ja, dat is inderdaad.
1: En dan in de finish in sleet.
0: Juist. Ja, zo kom ik naar de winkel, dus ik zal er zeker even bij staan. Maar hoeveel auto's zijn er totaal, denk je?
1: 2 keer de helft, meen ik.
0: Dat is heel goed en dat is om precies te weten 600 auto's. Dat zit hier.
2: Oh. Ja?
0: Dat hier ongeveer 600.
2: Nou, zo.
1: 2 keer 300.
0: Ja, dat is 2 keer de helft. Ja, dat is een goede nooit.
2: Ik kan echt wat leren van Jim.
0: Ja. En dan ben ik motorfietsen bij van het bouwjaar van Funjochentje 50, stik je.
1: Ja, maar ben ik altijd bij je van begin 1900, hè?
0: Oh, dat zou wel, begin 1900, dat ken je wel. Maar dat stond van morgen al
1: ik
0: in...
1: Ik heb een auto opzocht, dus ik heb het kenteken van lezen en daar heb ik het opzocht bij RDW.
0: Ja?
1: Van, ja, 1910, meen ik.
0: 1910?
1: Ja.
0: Oké, nou, dat stond ik als een orde die hier vanmorgen hier die probleem en daar hebben we beest toen erbij.
1: Oh.
0: Dat ben je op van Jochen nog.
1: Lekker uit laat.
0: Ik weet het correct wat hij heet. Ja, die laat me meestal lek. Ik vind het wel leuk trouwens. Maar ik denk dat hij wat was met aan de hand.
1: Ja.
0: Dus even zien, wat hebben we hier nog? Ja, Heerenveen. Dat is van morgen. Morgen midden, jouw trein. Yvonne Kanters, de stem van muzikale zorg. En dat is muziektheater. Oh, dat is ook wel leuk. Ik stond uit de midden naar Heerenveen, het Posthus Theater. Jouw trein. Oh, daar heb ik nog merk in Himmelen. Is dat tijd bekend?
1: Oh, Flinkenfarm.
0: Ja.
1: Flinkenfarm, ja.
2: Oh, saai.
0: Dus ja. Het zie je een fjouwe roeren. Kofferbakverkeep en rommelmerk. Stiet je. Dat hoort dat in, de Flinkenfarm.
1: Nou ja, dat is zoveel spullen in de koffer en de koffer jippen.
0: Ja, en dan verkeep je. Ja.
1: Hoe je het net uit te stalen.
0: Nee, dat hoeft dan niet. Nee. Nou, als het droog is, zoek het bot warm. En dan kan je een directje en dat boek. Direct verkeep je. Direct boter bij de vis. zat bij het Njemme. Hey, die Ron Staal, zo keren, die speelt morgenmiddag in Oosterwolde, in de Dorpskerk. En haar kerk zit hier.
1: Oh, daar ben je vlakbij morgenmiddag.
0: Oh, nou, dan kan je daar even heen.
1: Ja, maar geen oorfeestje.
0: Okay.
1: Dat vind ik belangrijker.
0: Ja?
1: Ja.
0: En dit is ik mijn lenteconcert. Nou, dat is te mooi. Of heb je een lentevierdje?
1: Ik heb een lentevierdje. Ja, heel mooi vierdje.
0: Ja.
2: We zijn helemaal niet nieuwsgierig.
0: Nee.
1: Nee, wist je weten wat dat is?
0: Vierdje.
1: Ja, een vierdje.
2: Van Liesmansje?
1: Ja.
0: Oh,
1: ja.
2: Ik wist het. Oh, ik zeg het onder eigen. Van, oh, die twinkel in allemaal.
0: En krijg je die mooi trekker?
1: Ja.
2: En hoe hard wordt die?
1: Twa.
2: Och, prachtig.
0: Ja. Leuk. Hartstikke mooi. Ja. Alvast gefeeld zit hij het, Liesmansje. Ja, dat toch.
1: Ja, hij jaren het wel even.
0: En we hebben morgen nog...
1: wel even jaren letten.
0: Ja, er is ook nog een kunstroute.
1: Kunstroute, waar dat?
0: Nou, dat staat hier in de provincie Friesland. Diverse locaties in Gaasterland. Er is 1 tot 5 kunstroute Gaasterland. Nog een ateliers van beeldkunstenaars die wonen en werken in de Friese streek Gaasterland zijn geopend. Zie kunstroutegaasterland.nl. Oh, jee. Als je wat zoekt, zoekt het in op zich.
2: Nee, ja, toch nou krijg ik wel een opdracht, maar...
0: Nee, ik krijg geen opdracht.
2: Nee, geen opdracht.
0: Nee, we gaan gauw verder met muziek van Pussycat. Ah. Is dat Pussycat, hoor?
2: Ja.
0: En wat is de grootste hit van Pussycat, wist dat ik?
2: Mississippi.
0: Goed zo. Dat is de grootste. En wat doen we van mij?
2: The Easy Way.
1: Ja, de
2: laatste
1: hit
2: way.
1: Van...
2: Oh, de laatste?
0: Ja.
2: Nou, ja, dat krijg wat.
0: Ja, echt hier.
1: Want ik ken hem net.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ik ken hem wel.
1: Ja,
0: ik ken hem luisteren, dus ik ken hem wel.
1: Dan is dat mooie stoom wist.
0: Ja, want het is de gemakkelijkste weg.
1: Ja.
0: De easy way. En dan gaan we weer even naar Zuid-Afrika. Naar de zangeres, die heeft heel mooi blond hier. Volgens mij is het krekwoske voor de foto. En die heet Cordelia. En die doet het mooie haaltje. die titel die heet Mal in jouw kop. Hoe betekent je het, hè?
2: Wat vertaalt je dat? Want het is net...
0: Afrikaans.
2: Oh, ja, ja, ja.
0: Oh, prachtig. Ze weten dat ergens de bekaap staat, hoor. Nou, ze komt wel aardig uit. Maar we gaan eerst even naar Pussycat.

0: Jongen. Ken je moois, jongen? Cordelia uit Zuid-Afrika, waar je mal in jouw kop. Wat zou dat zo pas als je? Hoe is het een mooie natuurfilmpjes?
1: Ja, dat weer net gooi vandaar, want dat was dan mal in je kop.
2: Ja,
0: volgens mij dan ik gooi, ja.
2: Ja.
0: Ja. Maar wat voor mooie nummers toch is, zo'n taaltje nou?
2: Oh, van de Irish Rovers, hè? Heb ik uitzacht de unicorn. Maar wist al, weet je wel hoe het komt dat er nog geen unicorns meer op de...
1: Wat is een unicorn?
2: Een eenhoorn. Dat is een hinderzaam
1: unicorn,
2: mooi wit hinder.
1: Dan denk ik aan een balen, de unicorn.
2: On een wat?
1: Ja, een balen had ik.
0: Ik denk aan een neushoorn.
2: Nou, hij heeft nooit een sprookje gezien, maar een eenhoorn.
1: Nee,
2: maar zo'n wit hinder.
1: Ik ben allergisch voor sprookjes.
2: Och, man, ik ben een gek. Een wit hinder, maar zo'n hele mooie hoorn voorop. Maar
1: oh,
2: wie...
1: Sanne.
0: Oh, ja.
2: Daar ben ik met een heel soort famkes en zo. Ik ben een gek op unicorns. No?
0: Echt?
2: Maar weet je wel hoe het nou komt dat ze er nou net meer binnen?
0: Ik heb geen idee.
2: Nou, dat is de schuld van de zonsvloed. Want ja, dat is... Nou, het is een beetje de schuld van die beestje zelf. Want ja, het ging zo. Er kwam een zonvloed aan. En toen vertelde God je nou aan dat hij een druwende dierentuinmaatje moest, hè, in die ark.
1: Ja.
2: Nou, dus, en toen zei God naar Shinoa, don't you forget my unicorns. Vergeet die net. Nou, in ieder geval. Dus Noah begon 2 olifanten, alles en 2, maar... Toen zei de zin God, I just can't see no unicorn. Hij kon ze net vinden. Maar... Ja, die weer aan het zien. Die weer het samen willen, die weer aan het zien in het land en in het water en aan het zien. En die letten net op. Maar ja, toen begon het water wat te stijgen. En dan wat te stijgen. Ja, en toen zei je op een gegeven moment, no, I think God, we can't wait for no unicorns. We kunnen ook niet meer wachten, we moeten nou de dromen dicht. Ja, en dat is natuurlijk net zo heel goed ging, maar de unicorns. Die hebben net opletten, ze weer te letten. En that's why you don't see unicorns today.
0: Okay.
2: Alleen maar die sprookjes. Ze weer een beetje ondeugend. Ze letten net op.
1: Ja.
2: Nou, zij is het kalm.
1: Oké.
0: Nou, nee, lust je daar aan. Nou, dan komt ik nou wat achterom.
1: Ja, nou ja. Ze kon het schuilen voor de ruimwetter. Dat is jouw mis Montreal hoor. Ah, nou, single. Schuilen.
2: Nou.

0: prachtig feestje, dat taaltje.
1: Afgelopen met de unicorns. Nou, ja. Allegaar een fijn weekend, hè?
0: Ja, allegaar een fijn weekend. En bedankt voor het luisteren en harde radio. Even op Spanburg, een technicus, onder de jongen ik. Ja. Bedankt.
2: Gradient en tot een andere keer.
0: Tot een andere keer.
2: Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.
3: Doeg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S Middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gewoon Friesk. Non-stop.

0: Sluit ik jou nog een verbond?
1: Ken er eens maar wat betekenen.
0: Eens maar te wat betekenen.
1: Mijn herder en mijn wetterhoon.
0: En mijn wetterhoon.
1: Bijke kwispelt dat ik thuis kom. Wie mijn herder haak bescherming vond.
0: Haak bescherming vond.
1: Ken ik nou nog vertrouwen?
0: Mijn herder
1: en mijn wetterhoon.
0: Wetterhoon.

da olhos mai grif. Hors da was mai migist on de voet van de klif. Op dat paad smel en glistren mij de zee zat dichtbij.

We binnen het beërfschip van een oren tiet. Doet varen broden weer en het leven streed. Maar zat bij elkaar vertrouwen en wordt bij net versjouden. De skipper

We binnen het beërfschip van een oude tijd. We zielen nou om prijzen, het is een oude strijd.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Mevrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buiend, is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deutsche Schlager- und Lederhosenparade mit Anton und Anton.
3: Radio Spannenburg.
4: Ik zeg die blonde.
5: Van Arie Kubus is de turboschijf.

0: Harry Kuipers en ik zie die blonde, de turboschuiverprijs van de Burgerlustraat. Een hele goede middag. Welkom bij die Duitse slager en lederhozen parade. Hier op deze snuurte met je Anne. Is er ik weer bij? Goeie middag, Anne.
1: Ja, goeie middag, waaraan. En iedereen welkom. Ik namens bij ben. Namens mij, bij in de Hoek met de Hutters, die Duitse slager om de Lederhosen parade. En die hebben een mooie Friese song hebben we nou van Harry Kuipers. Deed dat net een van de zware jongens?
0: Ja, een van de zware jongens is dat.
1: En dan klopt het denk dat hij zwier is?
0: Nee, net meer.
1: Net meer?
0: Nee, net ook al mij als zwier wees, man.
1: Ja.
0: Zijn maat is al wat zweder.
1: Oh, dat is met ik nog even.
0: Hoe heet je maat? Hoe heet je maat?
1: Ja, dat is een goede vraag.
0: Ja.
1: Dat heb ik wel weten, maar dat weet ik
0: nog. Nou, vanmorgen wist ik het nog wel, maar ik heb nooit een info erbij.
1: Nee, dat komt omdat we een beetje ouder worden.
0: Dat komt nou, dat laten we even in het midden, maar in ieder geval, dat is troepenschuiver. Komende 2 weken komt veelvuldig voorbij in verschillende programma's. Maar nou, de resterende minuten van deze oren komen Duitsstalige nummers voorbij.
1: Ja, en ik denk van oors net als Duits.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: En dan gaan we eerst maar even verder met Stephanie, hè? Of tenminste Stephanie heet ze nou, hè? En ze heeft een nieuw plaatje sinds The Voice uitbracht. En dat vind ik een hele leuke in. Ik hoop van de luisteraars ik. En dat is Ik bin wieder da. Dus ieder op nieuw. Ze kan je dat een beetje overzetten.
0: Ja, maar ik heb vermoeden dat ze nou wat meer in Oostenrijk rondzwerft dan in Nederland.
1: Nou, ze is op beide, want ik val je haar. En ze is dan bij in Oostenrijk en dan bij Jere. En Jere heeft het momenteel sommige maanden, ik drak. Dat zet ze erbij op Facebook.
0: Oh.
1: Maar ik denk wel dat zij TCT waarom, helemaal waarom gaat naar Oostenrijk.
0: Oké, nou, wat je wou. De nieuwe nummer van Beatrice Egli, die Timmer de Garen en ik vorige week weer nou weer in die... immer weer de zondag. Net weer zien, want dat is ik weer van start hier op de ARD, iedere snijntemiddag morgen, van 10 tot 12. En dat nummer dat heet van meer voller gevoelen. Maar eerst Stephanie.

0: Beatrice Egli. Je hebt een spannender, meer dan gevoelen.
1: Nou, dat koek ik wel jaren.
0: Voller gevoelen, meer voller gevoelen.
1: Dat koek ik wel jaren, want ja. Echt weer. Ik denk, eerst speel het haast op mijn gevoel. Ja.
0: Misschien is dat de bedoeling wel.
1: Oh ja, nou, ja. Dan mag ik even maar gaan praten, ja. want dat kan net vanzelf. Ze doen het op zijn manier. Ik denk, nou. Ja, ze spelen wel wat op mijn gevoel. Dus dan moet het maar eens maar Beatrice Egli hoe wanneer ze zien komen.
0: Moet maar even appen.
1: Appen? Ja, nou, dan moet er meer gebeuren. Want dan ben je zeker ik een neppe Beatrice Egli, hè?
0: Ja, er zijn ons heel soort neppers.
1: Nee, maar van Beatrice Egli. Ja. Dit, qua postuur, zoals ze zei, is haar tweelingzus. Ja. Maar dat bleek net zo te
0: wezen. Nee, daar ben er meer van.
1: Ja, daar ben er ook meer van. Heb ik al ontdekt. Hebben verder ook wat leuk nieuws of zo?
0: Nee, ik begin altijd op die encyclopedie houden. Het met leven een gids erbij, want het
1: ja.
0: Rijdt niet, maar dat is ik niet onwaarder.
1: Nee, dat is helaas niet even onwaarder. Want destijds wordt wat van een slagerboel, wanneer het dat is, op z'n jaren, of misschien eens nieuws, maar dat stond er. De vorige keer toen dat er ik een ding zien dat immer weer zondags weer begon.
0: Oké.
1: Okay. Dat is zeker vergeten. Ja. Maar in ieder geval, ik ben blij dat dat weer begint. Want ja, destijds heb ik vaak nieuwe artiesten in. Hè? Dat ik denk, hé, hey, die hebben dan nog een keer van je. En dat is vaak ik wel heel mooi en heel bijzonder. Trouwens, die oren begint die, hè?
0: Die, ja, van mij die ik weer begon.
1: Die Fernse Garten.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Ja. En is het sterk naar Schumot, of niet?
0: Nee.
1: Nou, nee. Zal ik even naar Schumot, want ik wil weten dat ze op dezelfde locatie binnen of niet?
0: Oh, bij het zwembad of zo, ja. In het park?
1: Ja, bij dat zwembad, bij dat precies is, weet ik niet, maar het is altijd wel mooi, want dan hebben ze dus wat planken oorlezen. En dan, nou ja, die giet ik wel eens in een, die stiet er de zomer, maar die giet dan het water in. Als je snapt wat ik bedoel?
0: Ja, het is trouwens voor de 40ste keer, 40-jarig jubileum.
1: Oh ja?
0: Ja, ze zijn vorige week begonnen met je 40-jarig jubileum, zoals je nou.
1: Oh, dus op de Henning krijgen we gebak.
0: Nou, dat is de vorige week heen met.
1: Nee, ze bewaren het allemaal wat voor huis.
0: Nee, dan is het door datum.
1: Is het door datum? Ja. Nee, dat geloof ik niet. Dat doet ze gebak is heel goed, dat is het niet door datum. Nee, en daar wist ik jij er zelf van. Want ze weten wel goed moeten.
0: Omdat het heel dreig is.
1: Ja, nou, daar ben bij. Ja, die ben inderdaad heel dreig. We gaan even naar anders en anders lusteren. Want die heeft het door minder met bouw. Nou, daar heeft het al. Man, mijn grote buik, dikke buik. Ja, dat moet ik net te volgen. Want ja, dan. Dan komt het ik net goed, denk ik. Maar ja, ze ben ik wel gezellig. Dat lees ik in Vrouwenblad. Af en toe dan lees ik als een vrouwenblad en dan stond in man met dikke bukken ben vaak gezelliger dan man met platte bukken.
0: Oh.
1: Is dat zo?
0: Oh, misschien wel.
1: Nah, ik geloof niet alles wat in die vrouw is blijven stiert, je.
0: Nee?
1: Nee.
0: Het wordt de bedoeling dat ze dat loost.
1: Ja?
0: Ja.
1: Dat zit er net bij.
0: Nou, dan hebben een nummer van Gordy. En dat is een nummer dat ik van Rob Wel hebben we van Rob Wels daar stuurt kregen een paar weken geleden. En dat nummer dat heet Walzer dansen bij nacht. Ja, dat is wel een soort romantisch liedje. Nou, dat straks.

0: Ja, dansen bij nacht. Walsen dansen bij nacht. En dat we hier op Radio Spannenberg in die Duitse slager en lederozen parade. En ik hoop dat je maar van geniet je.
1: Dat hoop ik, ja. Maar ik vond deze wol een beetje te traag. En boppen dat voel ik hard in sliep. Waarom? Oh, omdat nee, het een walser is. Een dans bij nacht.
0: Dat was naar de nachtgedachte.
1: Ja, de nachtgedachte, ja. Maar die Gordy, waar komt hij precies voor?
0: Geen idee.
1: Wist dat, hè? Nee. Volgens mij komt hij ergens uit Oostenrijk bij. Maar ik ben net helemaal...
0: Nee, daar ben ik niet van op hechten.
1: Nee, maar ik vond hem wel leuk. Ja, daarnet van ja, ik ben wel positief. Hoor. Hij maakt van mij wel meer, maatje. Geen probleem.
0: Oké.
1: We gaan even naar Gabrielle Massa, want die roert haar erg op Facebook. Er is van alles Verona Haas. Komt ik bij mijn nieuwe lied uit. En dat denk ik dat het door de week gebeurt.
0: Oh ja?
1: Ja. Dat heb ik al lezen, want zo ik zei, ik ben lid van haar fanclub, want hij zet een vrij grote fanclub en daar vragen ze ik van alles.
0: Ja.
1: Dus buongiorno, heb ik nog maar even uitgezocht. En dat is ik mooi, dat is Italiaans volgens mij. En dat betekent...
0: Ja, buongiorno is voor Italiaans. Ja.
1: En dat betekent ook iets als goeiedag, of niet? Ik weet net precies...
0: Oh, dat zou
1: ik
0: kennen, ja.
1: Precies de betekenis, maar ik denk dat dat een goede dag is of zo. Nou, als dat net zo is, dan krijg ik me straffen.
0: Ja.
1: Dan zou het Anton, je bent vals. Of, hoe dat ik me heet.
0: Ja. En dan nog een nummer van de Palgamere Spatzen. Die lieve Goldmussi. Tiroler zijn, moet een Tiroler zijn. Nou, maar eerst Gabriella Massa.

0: Erwin de Palgemere Spatsen, hier op Radio Spannenburg, maar een heel leuk liedje, De Liebe. Is De Liebe God moest in Tirol zijn, voor de liefde moest in Tirol wezen.
1: Dat is weer, daar ben ik al geweest.
0: Ja? Ja. En het de liefde daarvan?
1: Nou, ik heb de liefde mooi. Zo dat ken ik, hè?
0: Ja.
1: Ja, ik denk, verdor wat vrienden, dan hebben we het gevoeld. Ja.
0: En is het nog zo?
1: Nee, dat is niet. Dat is nog niet meer zo.
0: Oh, dat is dan wel jammer.
1: Ja, nou, misschien dat ik er wegkom, dan heb ik daar liefde bij.
0: Ja.
1: Dat zou ik nou wel kennen. Kom maar mijn vrolijke deren. Waarom?
0: Ik verstond het even verkeerd.
1: Waarom zeg? Ja, maar wat verstond
0: je? Nee. Let maar.
1: Nee, dat is goed. Ik ben gasten heel benieuwd. Dat je was toch nog even verstond. Want zo, daar ben ik hele knappe vrouw en hele knappe kleren, hè?
0: Ja, van die mooie...
1: Met mooie jurken.
0: Ja.
1: Dan ben je zo'n jelle verliefd op een jurk dan op een vrouw zelf. Of niet?
0: Ja.
1: Of hoe was het? Nou, we gaan even naar een vrolijk stelte. Die is heel bekend van dat nummer Magico Bell.
0: Roefen eine Koe?
1: Ja, die. Ja. Hoe doe je doe, roef mijn koe. Die heb je van Sepp met Stixi en Sonja. Maar die heb ik nog een hoornummer. En wat meer trouwens. We hebben jaren familie even naar het nummer Immer Easy. Dus het is altijd makkelijk.
0: Ja, nou en dan nog een nummer van de Calimero's. Dat has to goed gemaakt.

0: De Calimero's hier op Radio Spannenburg. Nou, hij is nog nice, hoor.
1: Nou, weinig, heel weinig nice.
0: Nou, dat weinige wat dit had.
1: Nou, dat is dat ik dat nog net zie. Want in mijn wie de zondag zijn, die hoor ik dan net. Dus dan ontdek ik vaak wat bij naaie artiesten. En dan kan ik even nice, dan denk ik. Maar dan zie ik dat verder uit. En dan blijkt het ik vaak, oh, ze zijn al even bezig. Maar ja, dan vind ik ze bij naaie, want ik heb ze net jij er zien.
0: Nee, ja, nou.
1: Ja. Dus ja. Maar we hebben direct even naar Uchi die Dritten, hè, die in Zwitserland waren. Nou, die doen het, ben je bij dat, een paar dagen waarom. Op Facebook stond een filmpje, ik denk, nou, wat is dat? Zoals een grote vrachtwagen met aanhanger. En die aanhanger was niet eens een hele groot. Maar dat stond wel op Uchi Dritten. Ik denk, nou, een aanhanger, ik denk, daar zit apparatuur in.
0: Ja, maar
1: dat zat wel wezen.
0: Maar dat weer net zo.
1: Maar wat schetst mijn verbazing? Ze doen de grote kleppen hier met de hele band. Die stond dat te spelen. Ik denk, hoe kan dat nou? Ik zou helemaal geen treden van het spul.
0: Nee.
1: En ze spelen en ze doorkrijgt, dat wist echt. Ik zei, hoe kan ze u bemieteren, om zo maar te zeggen.
2: AI?
1: Oh, dat ken ik wel wezen. Dat is het weest, ja. En wist je wat AI betekent?
0: Nou?
1: Altijd interessant.
0: Ja.
1: Ja, dat is AI, leuk.
0: AI, altijd interessant. Je wordt besodemieterd waar je bij staat.
1: Nou ja, die aanhang, die begint het niet zo groot. Ik denk nog, hoe kan dat in vredesnaam dat ze de zak compact instingen en te spelen?
0: Ja, ja.
1: Nou, hoe mooi wordt het?
0: Ja. Nou, mooi zal het hier.
1: Ja, he? Maar ben jij er wel even naar een nummer van hun? Want dat staat op een cd Handmade. En dat is Joehey, Joehey. En dat is heel vrolijk, echt. Ze komen ook altijd heel vrolijk hoor. En alle concerten die binnen stevig verkocht.
0: Ja, 2024 komt dat nummer.
1: Oh ja, dat ken ik.
0: Ja, twee jaar oud.
1: Ja, en ik heb ze kom ik maar een optreden in België. Ze komen hier meer heen.
0: Oh, nou, dan moet je wel heen, dat denk ik.
1: Nou, ik moet eerst weer vinden waar in België.
0: Nou, België is net zo groot.
1: Nou, het is groter.
0: Je hebt altijd jouw genoeg heen.
1: Nou, België is groter dan Nederland, hè?
0: Ja?
1: Ja.
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Nou, in ieder geval groter dan Friesland.
0: Ja, dat wel. Dat was werkelijk, hè?
1: Nee, ik woon net met een kegelijk.
0: Ja, oké, okay, nou daarna een nummer van de Alpenfriedenboom. Maar het nummer Eine Herz weer Eine Adler. Nou, het zou wel goed werden. Eerst even Uchi Dritten.

0: Jeffrey den Boom.
1: En die weer heel vrolijk.
0: Ja, vrolijke muziek.
1: Jongen.
0: Dat gaat dan alleen maar vrolijk.
1: Ja, deze komt uit Oostenrijk, Zwitserland. Die kant nu wij, want die mensen die jongen een beetje heger. En de lengte is een beetje van die man is een beetje leger. Zo zeg ik, wij zijn

0: niet dan in de tekst, denk ik.
1: Maar nou, we jaren direct even.
0: Het is wel een leuk nummer van hem, jawel.
1: Nou, en daarna hebben we een nummer van de Stok Michiel muzikanten. Ja, de Stok Michiel. Nooit van jij het, maar het is wel een leuk nummer. Zeit is dicht gibt. Maar eerst even, wie zou dat stekken wij?
0: Ramon Roselli.
1: Ah.

0: Ja, dat weer de Stock Miller muzikanten. Dat weer een lekker instrumentaal stukje. En ze hebben weer rondom van deze Duitse slager rond Lederhosen parade.
1: Nou, wel hè? Ja. Jongen, jongen, die vlucht toch?
0: Ja.
1: Heb nog niet eens een beetje zwaar gehad?
0: Nee, dat hoort ik niet, want daar is helemaal geen ijs meer uit die hoeken. Waar.
1: Oh, heeft die op een vlucht niet?
0: Ik denk het. Die is, denk ik, op oorloop naar Spanje. En dat is het ene laatste nummer van dit programma, van deze show. En dat komt van Michel Campé. En daarna hebben we nog een nummer van Sandra. Hè?
1: Ah, Sandra van Rijs, denk ik net. Ze wonen waar is Sandra.
0: Ze kon dit Limburg wijze het nummer maken. Der Himmel had meer...
1: geschikt.
0: Geschikt, ja. Zo weer.
1: Dat is een hele lange titel, maar daar ben we in ieder geval wel achter. En dat vind ik wel een hele leuke titel. Zullen de song ik zo leuk wijzen?
0: Ja, nou dat jaren we straks even.
1: Oh.
0: Iedereen bedankt voor het luisteren. En juni dan slaan we even over. In verband met vakantie. Jullie dan showen we even een uurke lang Duitse muziek. Mijn presentatie erbij.
1: Dit is heel goed.
0: En wat mij betreft. En wat hij betreft. Dat hoor ik een keer.
1: Dat hoor ik een keer. Hoi, een goed weekend.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleis Huis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nou, dat was hem, de weekendopener van deze week. Diesel en Sausalito Summer Night uit 1980. Ik zeg welkom terug bij Radio Spannenburg. Welkom bij een uurtje Goud van Oud op zaterdag. We gaan weer eens draaien. Al die grote hits uit het topoparchief. De tweede plaat komt van Tanita Tikaram.
1: DJ Sits voor

De eerste drie zitten er alweer op. Sausalito, Summer Night van Diesel. Daarna Twist in My Sobriety van Tanita Tikaram. En als laatste in het rijtje hoorde je Chicago en You're the Inspiration. En ik denk dat alle discjockeys in heel Nederland dat eigenlijk zullen hebben. Een bepaalde inspiratiebron waar je aan denkt wanneer je radioprogramma's maakt. Ik heb er in ieder geval een paar. En draaide de plaat dus speciaal voor hen. Jawel. Tough.

0: Mooie gedachten weg, een mooie plaat uit het begin van de jaren 70 van niemand minder dan Brian Hyland, Sealed with a Kiss. Ooit later in de jaren 80 op de blad gezet door Jason Donovan. Een populair type uit de film Neighbours of uit de serie Neighbours uit Australië. Nou, ben je weer helemaal op de hoogte. We gaan naar de jaren 90. Dance to Trance, zo heet de formatie. Dit is The Power of American Natives.
1: Untamed people in an untouched land. With pride in their culture and pride in their clan. You know, it didn't take long before the word got around. First come, first serve, just take what you found. They fought for their world and they paid with their lives. Stood proud till the end in the face of all those lies. The eagle flies across a blood-red sky. Reminds you of the past and brings tears.

Ja, ja, uit het omvangrijke dossier van Avro Stopop, uiteraard deze van Earth, Wind and Fire. Het heette The Shining Star. Je hoorde dat op zaterdagmiddag bij Radio Spannenburg. Dit is Goud van Hout op zaterdag met leuke muziek uit de jaren 70, 80, 90. En heel af en toe misschien dus iets uit de Zero's. Maar voornamelijk 70, 80, 90. Dat is het recept voor dit programma op de zaterdag. Leuk dat je luistert trouwens. We hebben nog iets voor je in petto van de Commodores. Kennen we deze nog? Voor al die mensen in de zorg die regelmatig de nachtdienst draaien. Dit is Night Shift.

Bontje Zwart uit Amsterdam, beter bekend als Bonnie St. Clair, samen met de band Unit Gloria. Grote hit in het begin van de jaren 70 en veelvuldig te zien in uiteraard Avro Stop Op. Je hoorde Clap Your Hands and Stamp Your Feet. Altijd gezellig in een discotheek dat mensen een beetje meegaan doen, nietwaar? Zaterdagmiddag bij Radio Spannenburg. Dit is Goud van Oud op zaterdag met de tweede reggae-plaat die 10cc ooit maakte. Deze heet Feel the Love.

zijn nog wat artiesten die het op de plaat hebben gezet. Coro en Tarlisa. En natuurlijk Bruce Springsteen, de man die het schreef zelf. En ook deze opname uit de jaren 70 zal hier nog vers in het geheugen liggen. Patti Smith zong Because the Night Belongs to Lovers. En dat was best leuk, als je het mij vraagt tenminste. Goedemiddag, mocht je net hebben ingeschakeld. Dit is Radio Spannenburg. Goud van Hout op zaterdag. Met nu een lekker lief liedje van Michael Jackson. One

0: He's on the road again, Man for Man's Earth Band. Je hoort die muziek uit de jaren 70. Weet je nog van toen? Hey vrienden en vrienden, het is tijd om, om afscheid van je te nemen.
1: Sits, Wijnalda.
2: DJ Sits.
0: Ja, sorry hoor, je had een beetje verkeerd ingeschat. Want het is al bijna tijd. Het is tijd om afscheid van je te nemen. Bijna waren we door het nieuws heen gegaan en dat is nooit de bedoeling natuurlijk. Hey, dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je een beetje vermaakt hebt vandaag bij deze aflevering van Goud van Oud op zaterdag. Dat je een prettige voortzetting van dit weekend en graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. Tot

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. En dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De achtste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Je op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer, vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, of ze nou maar die Wild Boys oer us, jongen. Daar heb ik geen idee van. Dat moet je hem als luisteraars wel invullen. Maar hij wil wel weer lekker. We kunnen maar even weer om naar idee. Dus,
1: een heel wild spretsen. Ja? Ik heb het boonripper bier heb ik eventjes pruin van, van de wieken.
0: Hij is lekker, hè?
1: En die, hij ging dus er goed in.
0: Ik ben er helemaal net goed in, maar de hest, de beetje, een wat fruitige tonen zitten erin.
1: Ja, hij weer wat frisser dan iets minder bitter. Nou, ben ik wel een liefhebber van echt goed bitter bier. Ja, maar deze smaak gewoon, erg lekker.
0: Hij weer zeker approved.
1: Ja, en goed koud. Dus dat helpt natuurlijk ik altijd wel.
0: En heb ze beide opdronken? Of
1: nee, eentje.
0: Oké. Okay.
1: Nee, ik denk dat had ik er twee in één keer opdronken hier, dan heb ik aardig teutwist.
0: Ja, nee, dan... Okay, nee, ik heb ze wel allebei de achterkoren opdronken op dezelfde deal. Maar wel... Heel geleidelijk hoor. Maar het werken unicum, want daar ben ik maar 1200 van produceerd. Dus het is een echte collectors item wat dat ook.
1: Dus daar heeft al een procent verarberd.
0: Ja. Nou, zij hebben dat mooi concludeerd, inderdaad. En hoe Boonrippers Prutsen, ze hebben trouwens ook een nieuwe single uitgebracht. Dan weer hier naar Damnation, hier we, of live draw. Ja, een soort scoop hier.
1: Nou, wij hebben hier als eerste, zeg maar, inderdaad, publiek draait.
0: Ja, maar inmiddels is een volgende plaat ik uitgebracht, en dat is True to Enemy. En ik denk dat we die samen hier naar de intro maar even draaien in.
1: Ja, helemaal goed.
0: Maar voordat we daar naartoe gaan, moeten we nog wel even vertellen wat we jullie ook het wang in.
1: Nou, wij sowieso natuurlijk het game nice. Daar hebben we wat leuke dingetjes te melden over de gamelarij. We hebben natuurlijk een top 400 plaatsje, waarbij we weer meer dan 60 hier waarom in de tier gaan. En het is een explosief nummerke.
0: Ja, en eigenlijk maar de back-to-back doen we min of meer hetzelfde. Want dan geef ik een heel lang waarom in de tier. We moeten nog wel of de originele, maar de oude plaat moeten we nog even samenstellen. Maar als ik een band die bestiet, ik al enige tijd.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft hebben we het best wel te mooie oud en nieuw. Qua formulieren valt het wat zin. Maar de 24 uur van de Nürburgring is natuurlijk ondergang. Dus misschien dat we het er ik nog wel eventjes horen hebben gegaan.
1: We zaten vast wel eventjes kwart over hebben.
0: Ja, daarom.
1: Het boeit mij net zo vallen.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh nee, ik heb die lange afstandsraces altijd... Nou, Le Mans, Nürburgring...
1: Ja, maar had ik zoiets dan valgje zoeën... Dan wakker ik echt helemaal indoeken. En dan wil ik eigenlijk wil ik dan die hele fjouwend weinig op een tjen.
0: Ja.
1: En ik lees je daar wel een wat berichtjes over wat er gebeurt. Dus dat vind ik op zich dan nog wel leuk. Maar... Ik ben er lang net zo in invested als dat ik in Formule 1 ben.
0: Nee, dat heb ik net. Ik moet altijd voor graag zien, maar dan zorg ik blokken of momenten. Vaak vind ik de start vind ik altijd leuk. In de nacht, en dan vooral jongens led, vind ik altijd wel even een leuk blok. Tussen muisbetier, dat kan je ook helemaal net boeien. Dat is misschien wel heel spannend soms, want er gebeurt er ook van alles omdat de coureurs ik wurg worden.
1: Ja.
0: Maar dan ben ik zelf ook wurg.
1: Maar het is gewoon... ik denk dat bijvoorbeeld de saustik van Nieuw... Nou, ik denk dat ik van Nieuw inderdaad ik nog wel eventjes een stukje Schengen... dat ze in donker aan het rieden binnen. En misschien dat ik eventjes intune dat de finish er bijna is... Maar nee, ik bloed er net om thuis of zo. Dat zoek om de formulier in Boldman. En
0: Het nadeel is ik van zo'n lange afstandsreis... dat ze me koor inhalen. Het zoit helemaal niks.
1: Nee.
0: Het is wel leuk om te zien soms.
1: Ik heb wel mooie inhalen.
0: Ja, maar het belang ervan ten opzichte van de formulier is gewoon volle minder.
1: Ja, want het is het gaat meer om de lange adem.
0: Ja.
1: We zijn nu 4 uren onderwijs.
0: Ja.
1: Ze moeten er 20. En als dat juist hoeveel auto's dat er nou al uitvallen binnen...
0: Ja.
1: Dan zullen er in de komende 20 uur niet nog wel meer uitvallen gaan. En dat kan wel zijn omdat het materiaal het gewoon bejouwt. Omdat het versleten is of omdat er toch een gremlin in de auto zit. Maar het kan dus ook wel zijn dat ze crashen, dat ze onrieden worden. De binnen saffelen dingen die invloed hebben.
0: Het waar, Want dat weet je er nou ook. Want nou ja, bepaalde steken van het circuit binnen keurig droog. Maar dan ben ik hoekjes die binnen gewoon kleider weet.
1: Ja, en dat komt natuurlijk ook omdat het in een dat luidt
0: 15 kilometer
1: verwijderd van de oorein. Ja. Dus dat is een behoorlijk
0: dat is een beetje als van Jennis Nits. Nou, misschien dat iets, is minder. Iets minder. Maar dat beetje in die nou hemelsbreed zal het me gewoon net zo volle schelen.
1: Nee, dat is... dus er kan inderdaad hele oren situaties opleveren. En s'nachts krijg je natuurlijk ook altijd wel mooie plaatsjes. Dan is de lamp mooi en sukse wat.
0: Ja. Vierde zuster soms gezegd van...
1: Nee, het is net als je het maar de farm liet, dan is gewoon de hele baan is gewoon evenredig verlachten. Dus dan rieden ze in principe gewoon, al is het haast daylight.
0: Ja.
1: Nou, alleen het debuut nog omheen, het is alles donker. Maar hier is het gewoon echt gewoon donker.
0: Letterlijk donker.
1: Er binnen wel bepaalde plakken bij wat verlachting is. Maar het grootste deel van het circuit, daar is het gewoon tjuster.
0: Dat klopt.
1: En met zijn vertrouwen op de lamp van de auto zelf.
0: Ja.
1: Dus...
0: Maar goed, dat straks ook nog wel volle meer. Ik denk dat wij even gewoon naar de nieuwe plaat van Bone Ripper gaan. True to Enemy.

0: Elke sneeuwtioen, van Saan tot Jochen. Spieken hurt.
1: Het houdt niet op, niet vanzelf.

0: 1, fight!
1: Ja, en Sabine, we takken on het game nightje bij Radio Spannenburg. En ik ga eerst even een kwad nightje. Want er gebeurt natuurlijk op dit moment van alles bij Xbox. Onder de
2: naamsverandering.
1: Ja.
2: Ja, die is net echt heel.
1: Onder de vleugel van Xbox CEO Asha Sharma. Ben er al een heel soort ding verhoren. De prijs van Game Pass is al naar beneden te gaan. Ze gaan de hele exclusives gaan ze al weer op Nijbeschen. En nou is de naam ik weer onpassen. En dat is ook net zo raar. Want ze hier natuurlijk ik al onlangs een nieuw logo naar buiten te bracht. Wat ik weer wat meer veromgreep op het originele Xbox logo. Ja. En dat doen ze dan bij de naam ik. Want maar de originele Xbox, de allereerste uit 2002...
2: Ergens.
1: Daar wie het logo ik maar Xbox in hoofdletters. En dat pakken ze nou ook weer op. Ja. Want de oude ronde tiert wie het altijd Xbox. Maar de X in grut en dan box in glits. Maar ze willen waarschijnlijk shelletten dat de naam op deze manier misschien wat meer kracht maakt, Jan. En ik denk ik net dat we hier eigenlijk al bij het einde van de verhoringen om kan binnen.
2: Nee, ik ga er maar vanuit dat de komende 10 jaar er best nog wel wat verhoringen is.
1: Het schijnt ik dat ze over een week als 2-3 een nieuwe controller onthullen zullen. De nieuwe de Elite controller. Dat wordt dan de 3e versie volgens mij. En de game simmer in het verschiet wat voorheen natuurlijk de E3 weer. Kennen we eigenlijk nog wel eens wat dingetjes verwacht zien gaan de komende tijd. Maar wat dat allemaal precies wijzen zal, dat is nog eventjes jouw wachtje. Maar dan jerry je hem dat je vanzelf bij Radio Spannenburg.
2: Ja. En voor de spelers van Old School RuneScape. Nou heb ik RuneScape heel vroeger wel spelen, maar Old School heb je nooit meer bekoren kent in de opzicht. Maar ja, Old School is natuurlijk een MMO van 2000 in Loewijkse ergens uit te hollen. Die speelde ik voordat ik WoW speelde. En naar WoW heb ik RuneScape nooit meer onschoend, om het zo maar te zeggen.
1: Nee.
2: Maar het is nog wel populair. En ergens heel mooi de zero's. Iedereen een soort van vork kom. En dat is dus oldschool RuneScape. En die wordt echt eigenlijk volledig door de modding community oerein houden. Ik vond mij iedereen nog een officiële classic RuneScape ergens, maar dat leeft lang net zo.
1: Het rare is dat RuneScape is destijds dus helemaal bij mij langs ging. Dat is eigenlijk pas toen ze een beetje onkamp zetten, maar dat ze weer die oudere versies zetten.
2: Ja, de old school.
1: Toen is het bij mij een beetje onder aandacht gekomen, maar het is op een of andere rare manier nooit bij mij binnenkwam.
2: Ik speelde in de tijd RuneScape en EverQuest. En EverQuest was voor mij een game van Sony. Had ik me zo goed herinner ik het. Maar goed.
1: En EverQuest die toen wel echt de misschien net de grootste, maar wel.
2: Voor die tijd wie in alle MMO's tussen aanhalingstekens relatief groot.
1: Ja.
2: En als ze hier nog hun eigen userbase en playerbase en nou altijd ergens van mij bij jou 400.000 wie dat dan heel soort.
1: Ja.
2: Totdat Nick een WoW kwam en een beetje alles af de nek omdraaien, wat ik net zei. Maar het voor de oren MMO's wel wat moeilijker maken. Maar wat ik vertellen wil over oldschool RuneScape. Ze hebben een lichtjes een probleem. Want ze zitten technisch jongens een beetje onder limiet van de items die craften worden kennen. Omdat dat gewoon steeds voller rent. Het zal waarschijnlijk een 32-bit dat werd misschien wel heel technisch. Maar wacht even, dan pakken we hem er even bij.
1: Ja.
2: Nerd alert. Nerd alert. Maar goed, dit zou wel ietsje meer wijzen dan een integer. Want dan is maar 64.000 lonen max. Maar in ieder geval, de hash gewoon het maximum aantal items was. Binair, maatje cash, nu de code. Want dat ben gewoon alle variabelen die ze
1: ja.
2: En sister door hen dan, wie dat vroeger noemde, is dan een buffer overflow. En dan rond de boel in de soep. En dat hij zo'n keer jeder hand. Toen hebben ze het verdubbelen. Dus dan hebben ze misschien een word maken en dan een dubbel word ervan maken. Dan zit het op 60 miljoen of 60 op 12. Ik weet het al eens even net uit de holle. Maar dan heeft al even wat meer. Maar inmiddels zitten ze best een beetje onder de limiet. Dus de programmeurs die moeten weer onder de slag.
1: Ja, dan, en het is natuurlijk iets vast. Was Sint-Wurg eigenlijk net zo hele gauw. Tjinkomst. Omdat we zitten Sint-Wurg meer op een fjouwerzichtig bit architectuur. En dat is net dat het dan het dubbel is. Dat gaat namelijk exponentieel.
2: Ja.
1: Dus voordat je daar op het plafond zit, dan ben je echt wel heel erg lang bezig. Maar mijn hele oude games, zie je dat vroeger ik wel.
2: Een van de
1: voorbeelden daarvan is bijvoorbeeld Tetris. Maar ik wil oude oude arcade games. Op een gegeven moment, als het te vierkant in de game.
2: Ja, dan zit je gewoon over de limiet heen.
1: Dan raak het er in de waar en dan crasht de game gewoon.
2: Ja, dat klopt.
1: En dan
2: krijg je er ergens een waarde waarom we er helemaal niks meer kennen.
1: Nee.
2: En dan valt het om.
1: En dan in principe wie dat dan het moment dat Tetris uitspelen.
2: Ja, want dat is de enige manier om Tetris uit te spelen. Want in principe zit hij in
1: Eindhoven.
2: Nee. Dat gaat gewoon een oneindig terug. Maar dat is maar. Voordat ik daar in de buurt kom.
1: Dan
2: knip eens maar de eigen en blokje op beneden.
1: Ja, maar dan best op dat moment spielest ik mooi het speelveld zeg maar in die hollen. En juist alleen maar naar welk blokje dat er daarna komt.
2: Ja.
1: Op zo'n manier, dat is hoe die meeste spelen, dat is echt bizar.
2: Heel bizar.
1: Een oorneitje. Ik weet net als je bekend bent met de game Moss. Dat is een game met Muskie in de hoofdrol. Maar dat heeft maar een vrij lietse groep mensen weten te bereiken. Omdat het een VR-exclusive game is.
2: Ja, nee, dan ken ik het net. Want die heb ik niet.
1: En de Moss, The Forgotten Relic, brengt dan deze game naar de platte schermen, lijkt het samen zeggen. En dat ze moeten verzwaardigen, dat is dus die games ik gewoon op meerdere platformen dan Spielecast. En de game moet uitkomen ergens deze zomer voor PC, PlayStation, Xbox en Nintendo Switch. Of Ian, ik weet het welke precies. Maar dat zorgt er wel voor dat die game dus ik voor oor publiek beschikbaar komt. En het schijnen wel hele goede games te wijzen. Ik heb zelf nog nooit een conjunct. Maar het krijgt altijd lovende kritieken. Dus wie weet dat het in het in het platte vlak ik echt wel iets bijzonders is.
2: En toch Amazon onkondige Lord of the Rings MMO is nou officieel de button komt dat het geschrapt is. Dat hebben we dat vorig jaar maar die grote ontslagronde, dus wie dat al zo'n beetje zeker.
1: Ja, men ging er eigenlijk af vanuit.
2: Maar het is nou gewoon officieel. Ze werken nog wel onoren naar je Tolkien game. Dus misschien op basis van de nieuwe films die er aan komen, dat ze daar wat mee doggen.
1: Dan hoop ik wel dat er beter wordt als de laatste Lord of the Rings game.
2: Die ik kan spelen. Nee, wie die net zo...
1: Dat is echt... ik ga het zelf nooit spelen, maar ik heb gameplay video's gehoord. En als dat just, dan heeft dat nog niet zelf spelen, maar dan just het alleen maar. Maar dan heeft het wel eigenlijk leek in de gaten van nee, dit is net zo goed. Dat is juist onder beweging en hoe de omgeving reageert op het karakter. En nee, dat wie echt zeer ondermaat.
2: Maar wie dat dan niks zo'n rush game dat die even snel...
1: Nee, dat wie net linkt aan een release van een film of iets dergelijks. Dat is gewoon een game die maken we en het is een vrij lietse studio, ik ook.
2: Ja.
1: Maar dat wie echt een beetje typische te volle heer op verken.
2: Ja.
1: Maar wie weet dat inderdaad dit nieuwe project wel weer wat
2: misschien kans maken.
1: Eigenlijk is het alweer heel lang geleden dat we een goede Lord of the Rings game hadden. Hè? Want dat was volgens mij Middle of Earth, Shadow of Mordor. En, ik denk dat die ik al wat meer aan het zien hier had is.
2: Dat zal samen kennen. Ik ben heel erg sinds een keer de data net helemaal paraat. Maar
1: nee, maar dat weer maar het coole Nemesis systemen, dat weer echt wel hele vette games. En ik heb er wel zin in om weer eens een keer die wereld in te doeken. En dat, dat verzin het.
2: Het verhaal, wel de lore.
1: Die wereld. Er is zoveel in die wereld wel wat te vertellen. Dus, en hij staat natuurlijk nog wel de MMO. Middle-earth Online heet die loop.
2: Ja, draait dat nog een beetje fatsoenlijk?
1: Geen idee. Het draait nog wel steeds. Ja. Dus het zal wel een steady playerbase hebben. Maar het zal net in de miljoen erin, denk ik. Dus. Dan weer nog een nijtje uit het Nintendo-kamp. Want de live-action film van The Legend of Zelda heeft een nieuwe release-datum kregen. En meestal betekent dat er achteruit scoot wordt. Maar in dit geval hel is hem een week naar voren daar. Want hij sting in eerste instantie gepland voor een release op Samaya 2020. En hij komt nu uit op voormalig Koninginnedag 30 april.
2: Maar wat is daar dan de reden van? Want in wezen, ik bedoel,
1: ik denk dat het gewoon planningsmatig is. Of ze weten iets dat er een game om zit te komen. En dat ze misschien der marketing wat combineren willen. Dat zou een dingje waar ze kennen.
2: Maar ja, dat is het hier. Want ik bedoel, het is nog zo'n ooit vooruit. Ik bedoel, dan komt het net op in je week aan. Dus daar moet iets achter zetten.
1: Dat ken ik wel.
2: Zou je een complot tegen die Mike? Zet er ook een aluminium hoedje op.
1: Ik weet net wat voor films dat er oors nog in die periode alle geruut komt bekend. Ken wij dat er iets oors, een soort geleaks misschien uitkomt. En dat ze net hun publiek daarom dan misschien verspillen willen. Dus ja, er kennen meerdere redenen wijzen. Het kan marketing wijzen. Het kan inderdaad te mooi. Het kan zelfs te mooi hebben. Maar de agenda's van de acteurs, dat die net botsen mooi orenactiviteiten die ze hebben. Want die gaan natuurlijk de wereld rond om die film te promoten. Misschien inderdaad een combinatie met een game. Dat hij misschien te dicht erop zit. Of dat ze hem wat dichter bij elkaar hebben willen. Geen idee. Maar het kan alle her.
2: Uw bol.
1: Oh my god.
2: Zegt hij nou meteen wat?
1: Oh my god.
2: Die kondigt 23 years later, The Castle of the Dead on. Een onofficieel vervolg op House of the Dead uit 2003.
1: Oh my god.
2: Paul Anderson, die werkt trouwens ook een officiële reboot voor Sega. Maar Bol het is als je nou een mening hoor. En hij zou het zelf beginnen van Huis van Zombies naar een Kasteel van Zombies. En de aanleiding is even trotszichtig als amusant. Toen ik hoorde dat Paul Anderson een nieuwe House of the Dead film maakte, wist ik meteen dat het zieloze CGI-orgie werd, al dus Bol. Ik wil een compleet oren zombie film maken, bloederig, gorig en handgemaakt. Anderson,
1: Hij heeft toch wel eens een film van hem, Sjoend?
2: Was het een eerlijk antwoord?
1: Ja, was vreeg ik het net.
2: Ik zou steeds een volle van nee. Maar.
1: Nee, maar.
2: Het is zo slecht dat het weer.
1: Nee,
2: slecht werd.
1: Nee, maar. Soms binnen films die slecht binnen. Leuk om te zien.
2: Ja, maar dat is bij hem ik net zo.
1: Maar nee. Een paar van die films zijn bijvoorbeeld Blood Rain, Postal, In the Name of the King, Alone in the Dark, House of the Dead dus, Far Cry. En het is allegaar scoort het net heger dan. Een twa een heel of iets dergelijks. Het is echt
2: En we hebben het teerthanden weer gewoon uw bol, weer een beetje de pispaal, de grap in de game-industrie wat betreft gameverfilmingen. Hij had destijds het genre geen credits bracht.
1: Nee.
2: Nou weet ik wel, misschien komt het omdat er nooit een groot budget hand had. Nee, mag het niet zeggen.
1: Het schijnt dat hij een bepaalde loophole in de Duitse financiën vond te hebben bij hij dan op die manier toch yield voor tien koeien zonder dat hij een soort belasting hoeft te betalen. Ik precies het verhaal weet ik net, maar het schijnt.
2: Hij zorgt wel goed voor hemzelf.
1: Ja, hij gebruikt aardig wat gemeenschapsgeld om die films dan te produceren. En ik geloof dat zijn beste film, dat wie volgens mij inderdaad die In the Name of the King, dat wie dan een Dungeon Siege film. Daar speel ik niemand minder dan Jason Statham in. En die scoorde een trein heel. En die is 4% fresh op Rotten Tomatoes. Dus dat is echt niet goed.
2: Oh, ik moest hem even googlen.
1: Nee, maar als dat just welke. Nou, dan had er Jason Statham spelen erin. Ja, Burt Reynolds, Ray Liotta, Ron Perlman. Dus het binnen net de minste acteurs, maar. En zelfs dan maakt er dus echt zo'n ontiegelijk dramatisch slechte film. Het is onvoorstelbaar. Maar nou ja. Maar hij maakt het dus een eigen film.
2: Ja.
1: En dan ging waarschijnlijk in je man en je noen hinnen. En die zullen waarschijnlijk de film die zoet zien.
2: Die kogels zit erin.
1: Ja, dus dit is echt net echt heel bijzonder.
2: Nee. Dan, Subnautica 2. Die verkepen 12 miljoen exemplaren in Tollevoer. Het natuurlijk eerst al een tijdje in Early Access zitten. Maar voor een Early Access game is in Tollevoer 12 miljoen exemplaren zeker net verkeerd.
1: Nee. Nee, dus, dat is een supermooi aantal.
2: Ja. En voor mij is het net zo'n hele grote studio wat erachter zit.
1: Nee, het is een relatief lietse studio inderdaad. En Subnautica wie ik best wel een populair game. Met wat die genre wijze, want het is een survival game. Bij mij dat is dus inderdaad
2: onderwetter
1: is maar misschien te overleven. resources verzamelen, basis bouwen en uitbouwen en enzovoort enzovoort. En ja, er zijn heel veel mensen die zijn er helemaal lyrisch van. En dat kan ik me voorstellen, want de game shut er wel erg mooi uit, vind ik.
2: Ja.
1: En dat
2: het wel eens verheerlijken.
1: En die twarren zal vast ik heel erg goed wijzen. Maar ik ben net een
2: survival.
1: Ik heb verschillende games in dat genre proberen. Maar het is net om mij besteed. En ik heb het nou weer gewoon. Ik begin er. Ik neem maar om.
2: Heel verstandig.
1: Dan heb ik nog een kwartnijtje wat betreft Nintendo. Want een skof clean kwam namelijk de Virtual Boy beschikbaar op de Nintendo Switch Online gebeuren. En er binnen 4 nieuwe games om die library toevoegt. En het gaat hier om Jack Bros, Feet Tetris, Space Invaders, Virtual Collection, Virtual Bowling en Vertical Force. En dat binnen Jack Bros is volgens mij een platforming game. Feet Tetris, dat is een Tetris, maar dan een beetje mooi wat 3D-effectjes en dergelijke. Space Invaders, die kennen eigenlijk iedereen waarschijnlijk wel. En daar zet ik wat leuke 3D-effecten in. Virtual Bowling is er eigenlijk niks minder dan de voorloper van Wii Bowling. En mooi dit 3D-effect kan het best wel eens leuk wijzen. En Vertical Force is ook een shmup. Dus, wie interesse hebt en die peripheral erbij onskaft het, want er is wel een bepaalde setup nodig om te spelen, dan must het maar eens even een poging aan. Ja.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Greetings, mortal. I knew you would find your way back here.
1: Tijd voor Spiekerhut.
2: Wat ben je dan voor knapjes?

0: De good old Beastie Boys, je hebt een speaker hut mooi Sabotage. Ik zou platen uit het begin die je dak echt naar MTV begon te shinnen en dat soort dingen. Van mij Ian Jochtig?
1: Dat zou heel, goed kennen, inderdaad. Maar dit is, ik zou correct zien, Jan. Dit is wel een van de vetste intro's van een nummer.
0: Ja.
1: Ik denk wel dat dit in de top 10 komt.
0: Absoluut, bij mij sowieso.
1: Ja.
0: Maar ook sowieso het hele plaatje. Dat het heerlijker wordt.
1: Ja, nee, de hele plaat is
0: nou,
1: vet.
0: Dan, maar goed.
1: Dat intro, dat is gewoon...
0: subliem.
1: Ja, ik ging er gewoon altijd heel erg lekker op.
0: Helemaal goed. Week heel erg lekker op Jimmy Spiegelrut. Is natuurlijk uw items. En daar hebben we er nog wel een paar van. We hebben nog een back-to-back. We hebben de top 4 voelt het nog.
1: We hebben een film.
0: We hebben nog...
1: Starterplaat? Nou, daar even
0: ja, starterplaat hebben we sowieso. Maar dat is pas helemaal op de einde.
1: Ja, maar heeft hij al uitgekozen? Dat bedoel ik.
0: Nee. Okay. Het wordt een klassieker. Ik heb net... Nee, niks. Moois, nice. Vond ze. Lekker okay. Zo zei ze. Het zal er vast wel ergens wat uitgebracht zijn. Maar net iets wat ik als goudje inkwam. Dus mocht als luisteraars nog een suggestie hebben voor de stutterplaat. Post altijd even een WhatsApp-ke sturen. 0454-602121. Of ergens op een website. Kerstbuis natuurlijk. Ik de WhatsApp-functie op zietje.
1: Ja. Alleen ik de WhatsApp met je weer op naar inlacht werden. Dus ik heb hem momenteel net in beeld.
0: Nou, ik heb hem je wel in beeld.
1: Ja, dan is er in ieder geval altijd een backup.
0: Ja, dus dan zullen we er hier altijd even naar. En verder, ja, gewoon een hele nus om muziek. Tenminste, dat luister ik maar correct hoeveel wij te vertellen hebben. Want soms wordt dat stapeltje met muziek wel steeds liester, dat wij het steeds langer kletsende houden.
1: Dat is weer.
0: We beginnen in ieder geval naar Dr. Dre.

0: Ot en Nij, Myanmar, Jemjerit en Ian Blok. Back to back, back to back, back to back, back to back, back to back, back to back. Doe eerst het hier bij Speaker Hut.
1: Ja, en voor de back-to-back gaan we eigenlijk van heel vier waarom nooit heel erg nauw, om het zo maar even te zeggen.
2: Ja, want de band die is ooit opgericht in 1968. En ja, wist toen behoorlijk furoren te maken met de nodige hits.
1: Ja, en ze zitten toen, ze werd ik wel neemt als de band die ook een beetje het heavy metal wat starten had op bepaalde momenten.
2: Ja.
1: En ja, in bepaalde opzichten, dat vind ik dat ik wel wat.
2: Ja, en we hebben hier over Deep Purple trouwens. Ja. En vooral bekend vanwege waarschijnlijk de Child in Time hit natuurlijk. Die ik altijd heeg in de top tattoos, ja. Waarom te vinden is. Maar ze hebben meer muziek maken.
1: Ja, volle meer muziek. Kijk, er is nog een Best Of album van ze. En zelfs dat is eigenlijk maar een hele liedse samenvatting van al hun grote hits.
2: En ze hebben dus wel een pauzehand. Van Jochtjen 76 tot on, nou, ergens heel waar je het ethisch.
1: Ja, ze hebben meerdere samenstellingen hand inmiddels. En ja. Ze leven ik net al een keer meer.
2: Nee, maar er binnen nog wel een aantal namen die nog stevast erin zitten. Ik bedoel, dingetje. Ian Pace die ja. Zit er eigenlijk vanaf het begin al bij. Ian Gillian is ik al bijna altijd onwezig geweest.
1: Ja, en Roger Clover.
2: Ja.
1: Die is ook volledig zo'n beetje erbij geweest. En dat is het. Ik was een beetje de verdere wissel. Dat toch af en toe best wel zwart. En voor de liefhebbers. Ze komen Jochen november. Dat is wel op manje. Een beetje vreemd. Daar misschien voor een concert.
2: Ja, maar zo'n concert binnen gewoon trode weekend.
1: Ja, dat. Ja, maar. Ja. Ja. Maar er binnen nog kaartjes. En ik, dat verwonderde me eigenlijk. Want ik denk, nou, een Deep Purple, dat de zang. Net klassieke band. Maar dat is binnen zulke klassiekers om het samen te zeggen. Dat.
2: Ja, maar kijk zo, het is pas in november, dus die kaart die zullen
1: ja, nog wel... Ja, ben ik ben het supervolle kaart, maar ik verwacht er nog zeggen, omdat ze al wel eens uitverkocht zijn voor die lui.
2: Ja, maar 16.000 man. En wees eerlijk, het is natuurlijk net zo grut als een Queen of een U2.
1: Nee, dat is ik wel zo.
2: Nou,
1: die kan het nog volle meer vullen. Maar in ieder geval, ze heb ik nog naar je muziek.
2: Ja, en vorige week gingen we dus inderdaad de Rolling Stones.
1: Ja.
2: Hoe bejaarden sprutsen.
1: We zitten wel een beetje in de bejaarden momenteel.
2: Ja, maar Purple had dus ik een nieuwe single uitgebracht. Ja. Maar voordat we naar die nieuwe single tag gaan, geven we even naar een klassieke waarom. En we zijn zelf al, we draaien Child in Time net. Die heb ik al eens een keer gedraaid.
1: Ja.
2: We gingen gewoon een oorhit van hun pakken. En dat
1: Smoke on the Water.
2: Smoke on the Water inderdaad. En ik ken die grappig genoeg vooral van een game die ik ooit speel op de Commodore 64. Daar ziet dat Rifke ziet daar in verwerkt. Waarschijnlijk helemaal licentieloos, maar dat doet er net aan.
1: Dat maakt het net zo vol uit.
2: Ja, en toen Jerk dat plotseling letter eens een keer op een radio dacht, oeh, hey, dat is inderdaad wel een vet nummerke.
1: Ja.
2: Dus dat waande. En nadat we Smoke on the Water draait, hè, geven we naar hun nieuwe plaat.
1: Ja, Arrogant Boy.
2: En die heb ik dus helemaal nog niet yet. Dus ik ging er helemaal blanco in eigenlijk. Dus
1: ik voel hem wel lekker. Ik heb hem net helemaal yet, maar ik heb wel even wat flarden yet. En ik voel hem heerlijk.
2: Nou.

0: finale van de 400 Drive Unit. Door Jester Tjerk bij Speaker Hut.
1: En we hebben er weer even ons leren.
2: Sorry, ik moest even proesten. Krek op het verkeerde moment.
1: Jout niks. Weer maar, even een extra effect.
2: Ja, we hebben er even gerold. En hij kwam nu op nummer 463 terug. En daar vinden we niemand minder dan John Lee Hooker. Die of in Jochtje Tolf of in Jochtje Santje geboren werd.
1: Oh, en dat ik weer zijn hier waarvan ze het net zeker weten. Omdat ze dat ergens in de geboorteakte wat vergeten binnen.
2: Ja, of dat er twee mensen binnen die maar dezelfde namen dan zeg maar opjoen binnen. Maar dat ze net meer weten wie nou wie is. Want hij zou dus in Tutwiler, Mississippi geboren zijn of in Clarksdale, Mississippi. Ja,
1: maar aan de andere kant, Jochtje Tolf, dat zit ik nog wel 4 verschil in.
2: Ja, dat zo is ze, dat wiet er zelf dan misschien, dacht ik wel. Maar ja. Dus hij is uiteindelijk in de 83 of 88 geworden.
1: Ja. Ja, van Amerika verbaasd. Ik weet wel dat. Ik heb wel studenten van origine vanuit Afrika komen, Eritrea of zo. En dan werd het heel vaak net bijgehouden. En die ben alger of op 1 juli, of alger op 31 december of in januari.
2: Ja.
1: En. Ja, de in is 20, maar soms kent ik wel eens dat er jochtje is of achtje. Er zit wel minder verschil in. Maar daar wil dat ik het bijhouden. Maar ik wist net dat het in Amerika ik nog wel voorkwam. Maar ja, daar is vroeger ook heel genoeg van die ermere arbeidershoekjes natuurlijk. Waar het nog net zo precies kwam.
2: En Hooker wie eerst een conciërge in een Detroit in een staalfabriek. En daar dingen wat klusjes en dergelijke. En toen op een gegeven moment is er dus mooie muziek begon. En ging het van die in het oren. En op een gegeven moment had er toch best wel een succesvolle muziekcarrière, kunnen we zeggen. Ja. En waarschijnlijk is zijn bekendste nummer vol Boom Boom.
1: Ja, dat is ik de plaat die we draaien gaan.
2: Ja. En het nummer heeft verschillende namen hand. Want hij had hem ook wel eens een keer gebracht als Bang Bang Bang. En hij heeft al wat verschillende werkjes dus dient. En het nummer stinkt natuurlijk in de Rolling Stone Top 400 Greatest Songs of All Time. Maar hij is dit ook in de Blues Foundation, in de Rock and Roll Hall of Fame. Dus het nummer heeft behoorlijk wat awards of oorkonden.
1: En wat wel even een leuk triviantje is. En ik moet het wel romsen om te controleren of het ik echt klopt. Want ik heb me zo net heugen. Maar hij had als straatartiest had een gastoptreden bij deze plaat. Die in de Blues Brothers.
2: Ja, en het nummer staat net op de soundtrack van de film. Maar het is dus inderdaad wel een nummer wat langskomt in de film.
1: Ja, ik heb me net meer herinneringen, maar...
2: Ja,
1: ik moet hem sowieso wel eens. Ja, want ik denk dat het wel meer dan 20 jaar geleden is dat ik de Blues Brothers voor mij het showen heb.
2: Ik heb hem onlangs gekregen op 4K Blu-ray onskaf. Dus hij stiet bij mij inderdaad ik op de planning om eens een keer even draai te worden. Ja. Het nummer heb ik nog wel verschillende covers hand. De bekendste is wel van The Animals. Die brachten in Njochtje 64 hun eigen versie daarvan uit. En Big Head Todd en The Monsters hebben op een gegeven moment ik nog ergens in de jaren 90 een versie uitgebracht. Maar
1: wij gaan luisteren naar het origineel.
2: Wij gaan inderdaad naar het origineel luisteren.
3: Boom, boom, boom, boom. I'm gonna shoot you right down. Right off of your feet. Take you home with me. Put you in my house. I love to see you walk up and down the floor. But when you're talking to me, that baby talk, I just like it like that. But when you talk like that, you knocks me out right off of my feet.

0: film kist u volgende week eens, Jen? Dit is de filmtip. Het filmblik.
1: Ja, boom boom, wie net zo lang plaatsje.
2: Nee, dat we hebben we weer naar drank of van alles nog wat op plaatje. Oeh shit, we moeten ik alweer naar de film toe, want de tier die giet je zout.
1: Ja, en dat kennen we net vol ontwan. Maar ik zou het eventjes hebben over een film die deze week krek uitkwam is op Disney Plus. En ja, het is een wordt als een film, maar eigenlijk is het gewoon een wat langere aflevering van een serie. Alleen hij stiet wel gewoon volledig op zichzelf. Hij duurt in totaal zo'n 50 minuten. En hij heet The Punisher One Last Kill. En Frank Castle is natuurlijk een persoon die zien keer zin kwietrek is. En die binnen vermoord door criminelen. En hij zinde toen op wraak. En het daarin uiteindelijk zijn doel behellen. Echter, is er eigenlijk een beetje op ziek naar een doel in het leven. Hij leidt ik wel aan PTSD. En dit zit hem al net mooi. En dan gebeurt er in één keer iets wetro dat er een bepaalde kant op drukt wordt eigenlijk. En dat zorgt ervoor dat er dat we mogelijk dus inderdaad weer een nieuwe serie van The Punisher krijgen. Of misschien zelfs wel een lange film. Maar dat ze meer dwaan willen, mooi het karakter, dat stiet wel vast. En ik moet ook zeggen dat John Bernthal, die speelt namelijk Frank Castle, The Punisher. Het is een rol die hem op het liefst kruin is. Hij speelt het ik mooi verven. Persoonlijk vind ik dit een van zijn beste acteerprestaties die ik gezien heb.
2: Eens.
1: En deze film is echt rauw en gewelddadig. Dus hij is absoluut net voor de band bedoeld. Want bij Marvel wordt het toch wel vaak gedacht dat het redelijk...
2: skin is.
1: Ja.
2: Het is vaak 12 plus.
1: Ja, maar dit is echt wel gewoon bikkelhut, zeg maar.
2: Ja, 16 plus, 18 plus.
1: Ik denk 18 plus.
2: Ja.
1: Je kent je band uiteindelijk natuurlijk ik wel goed genoeg om te weten wat ze willen en wat ze net herkennen.
2: Maar die ratings, ik bedoel, wij zeggen vroeger toch ik nooit horrorfilms die officieel ik pas vanaf 18 hier wie en dat over 14, 15 wie en dat.
1: Ja, maar toen wij ze maar nog jong waren, wie er nog net een ratingboard die films zeg maar beoordeelde. Dus daardoor koen wij ik nou films als The Terminator 2 in de bioscoop en dergelijke. En dat zoet sint worden. Zo dat verbijden
2: mooi. Absoluut
1: niet
2: kennen.
1: Nee. Maar ik moet zeggen, ik ben er nooit toch beskadigd raken. Toen ik een Iris Jochen wie heb ik wie ik bij mijn vriend wat een buitje is maar en toen weer een wat oudere gezinslid wie maar wat vriend een film een chan en dat weer Aliens en Child's Play.
2: Oh ja, maar dat is een klassieke Child's Play.
1: Ja, en ik moet zeggen, ik heb toen wel best wel moeilijk sliepen de nacht en de nooi. Maar ik heb er op zich niks aan oerhouden. En Tintwurg vind ik het best wel vette films. Zeker Alien en Aliens, dat binnen wel twee favorieten van mij. Maar The Punisher is dus baseerd of Giet verder waar eigenlijk dus de Netflix-serie van de periode waarom maar begonnen is. En het zet de boel clear om The Punisher weer op mij ten tonele te brengen. En dat er dus inderdaad als een soort wreker de crimineel ontpakken gaat. Op net al te zachthandige wijze.
2: Klinkt wel eens heel interessant.
1: Ja, en hij is dus te zien op Disney+. Dus heeft daar een abonnement op. Dan is het zeker wel een onrieder.

0: En een Green Day, American Idiot, Beavis een beetje onteunen van het programma. En dat betekent dat we er nog één plaat in hebben.
1: Ja, en daarmee stuiteren we deze aflevering uit.
0: En we gaan even naar de Portugals.
1: Aha.
0: Used and Abused.
1: Lekker. Hey, tot na je weekend.
0: De groeten.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: welkom alweer op deze tongensjongen, de 14e mei, Hemelvaartsdag. Bij een aflevering van Krachtboer.
1: Ik zeg topshow.
0: Dan maak je wel een topshow van Freddy. Freddy had de techniek. Ik ben Piet en wij zijn hier bij live uit de studio in Balk. Mai, natuurlijk, u bent voor de mannen Pink Floyd, maar ik maak Creedence Clearwater Revival. Dat begon bij mij, Up Around the Band. We gingen gauw verder, we hadden een heel vol programma. Dit is A Flock of Seagulls.

0: A flock of seagulls. Neem ze mij zo bij een klof zeevogels, zei Freddy, in Gay Fries.
1: Een klof, ja.
0: Okay. Een klof seagulls.
2: Een kudde, een kudde.
0: Een kudde zeevogels, maar wishing I had a photograph of you. Echt zo'n jaren 80 geloot New Wave band uit die periode. Volgens mij wat een hele zitje, maar hij had altijd nog iemand in holle zitten. Ik denk, die moeten we eens eventjes wel draaien. Maar wat ik draaien ginnen is Pink Floyd.
3: De band van de maand. Krachtvoer.

Helemaal naar maaien. Van 8 verschillende albums, noemers. En vorige week hingen we noemers van, van de albums Atom Heart, Mother en Metal. En na Metal kwam ze met het album Obscured by Clouds op de merk. Dat was een soundtrack van een Franse film La Vallée. Net zo'n bekende LP is het woord, maar er zit wel een heel mooi nummer op en dat wil ik voor je hem draaien. Childhoods and Pink Floyd's Band van de Mannen.

Van het album Obscured by Clouds, weer uit Pink Floyd, My Childhood's End. En opvolger van het album waar het album Dark Side of the Moon, dus daar gaan we aasten verderop in het programma een noemer van. Eerst is het tijd voor Tim Buckley, dat weer de heid van Jeff Buckley, een hele talentvolle jongen die helaas op zijn 28e jaar overleed. Phantasmagoria in 2 heet het noemer.

Ja, op zijn 28e al helemaal stikken gingen onder heroïne. Even zonde, want het was een hele talentvol jongen met een prachtige stem. Tim Buckley, wie dit, my Phantasmagoria in toe. En dat om 20 minuten naar 8. Fijn dat je hem luistert naar Krachtvoer. Live hier vanuit de studio in Baltegera. Maar Freddy zit weer even heerlijk te genieten. Van onder andere een nummer van Lindsey Buckingham. Het nummer I Am So Afraid. Dat is in ieder geval mijn favorieten. Van Fleetwood Mac. Hij schreunde het al voordat het bij Fleetwood Mac kwam. Het kwam op het allereerste album van Fleetwood Mac te lonen. Ik het album The Dance zit een hele mooie uitvering op. Maar deze wil ik je mee kunnen horen. Dit is Lindsey Buckingham solo live. Maar dat noemen we toch om schreunen is. In een hele lange uitvoering. Maar een prachtige gitaar. Heel lang, minuut 4. I Am So Afraid.

0: In de jaren 70 maken ze, wat mij betreft, echt vernijende muziek. De band Supertramp. En het album Crime of the Century, wie voor mij de eye-opener wat betreft de kennis van hun. Freddy,
1: fantastische plaat.
0: Fantastische plaat, hè? Maar dit noemen Rudy erop. En daarvoor Lindsey Buckingham, mijn gitaarsolo die 5 minuten duurde op dat prachtige nummer I'm So Afraid. Het is Steve van een fysiek nummerke, Freddy.
2: Maar nou ook een lekker nummer, hè?
0: Huh?
2: Nou ook een lekker
0: nummer,
2: hè?
0: Ja, een fysiek nummerke. Van Ilko uit Grange. Ja. En die wil, die zei Piet.
2: Heerlijk lekker dit.
0: Wil ze een keer wat van de Beastie Boys draaien? Nou, van daar natuurlijk altijd, Ilko. Dit nummer was zo graag, ja. De Beastie Boys, my Sabotage.

0: Nef Stilko, Sue Led Zeppelin. Zo klonken haar wanneer ze in de jaren 90 oprichten weer. Nee, Elko, dat kostte wel best wel zijn klik van haar, jongen. Beastie Boys, wie in dat?
1: Volgens mij wat noemen
0: we positief ontvangen, toch de menigte. Sabotage, wie in dat? We zijn daar, on Pink Floyd.
2: De band van de maand. Krachtvoer.

Dark Side of the Moon, dat is het ene best verkochte album op de hele wereld ooit. 50 miljoen exemplaren minder van verkocht. Het weer het album werd ik me kennis maken met Pink Floyd. Ik weet nog heel goed dat ik het helemaal gries draaide op de LP van mijn Heid Mem in de zogenaamde vakkamer. En dit was toen ook al mijn favoriet van dat album. Dit is van Pink Floyd, het nummer Time.

0: Ja, is dit prachtig. Wat een heerlijk nummer, die blote toch, hè? Wat ze vrede won ik zeggen. The Dark Side of the Moon. Wie dat maar het nummer. Time. Prachtig. Oren weekend. Dan gaan we weer twee nummers van je van de LP's die volgden op The Dark Side of the Moon. Maar eerst is het tijd voor een oorfavoriet van u. Joe Bonamassa. Die,
1: Ja, ik heb
0: zet maar op.
1: Ja, ik heb
0: het die kunnen we jaren, maar John Hyatt. Ja, daar komt hij al. Live van het Beacon Theater. Sjongt er Down Around My Place. Het nummer was kroon terug John Hyatt en mij dezelfde John. Sjongt er dus dit nummer. Ik een heerlijk nummer om nog eventjes naar te luisteren.
2: Radio is busted. Down around my place. Every tool is rusted.

Joe Bonamassa en Joe Haye, Down Around My Place. Het is haast nog een oren. We zijn al aan het allerlaatste nummer van deze jongen. Nummer van de Noorse band Midnight Choir. Heerlijke band vind ik dat, maar heerlijke rustige nummers. Nummer Double Blank. Wij danken je voor het luisteren. Luisteraars terug naar een oerlijke live en kicking van Freddy. Maar krachtvoer is nu Aron. Orenwikken hebben we er weer. En wat u betreft, zeggen wij, we hopen dat je Orenwikken wel luisteren. En ondan. Hoi.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement, hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Streeting heeft zich, zoals verwacht, kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overhoeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moest daarbij de benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Het straftribunaal in Den Haag hoorde 3 jaar geleden dat hij dement was. Hij is niet berecht. Het weer, opklaringen, vannacht periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest, ik dans mijn ogen.

simple as sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Dwarrensnij van de Moanne om 12 uur.

lange reis. En helle in een lekker stoor, wat bier voor onderwijs. Een klant die Tine Riegers, die herkende mijn accent. Hij zei, joh, kom uit Friesland, over daar je hoe kent. Samen maken wij een praatje, hij handelen in shit. En ik zeg ik dat er in een hele grote auto reed. Toen is het in voorwoord zussen, het is ook heel gewoon. Hoe al desto komst, treft zo een Frieske

Ik nam er een paar pilsjes en ik rekken een peteer. Mooi een jongen hier uit Friesland en we namen er een meer. Terugringen door de stage, weer daar ik kwam. Hij zei ik ben een ranger en had een Afrikaanse faam. Ik hier het wet again, het is een vast patroon. Oerol daar de komst, heeft ook een Friese boerenzoon. Hier van het werk, hier van de willen. In de financiële sector, ICT of logistiek. Bij het bouwen van een brug of het lezen van een dik. Bij de handel in machines in de olieindustrie. Bij het baggeren en slepen en de groene energie. In de Sahara op de Noordpool, in de haven van Shanghai. De steppen van Kazachstan, het vliegveld van Dubai. Ze doen door al goed, er is geen hard noord. Oeral des te komst, heeft al een Friese boerenzoon. Eén voor het werk, één voor de willen.

pien plak, sam brotte friske gei. De boer zei ja, ik ha het je tegen aan het zin, omdat ik hier weer boeren ondernemer wijze kind. Hij helle uit de koelkast, een kratje vol mijn bier. Hij zei, we zullen proosten, het weer weer een bestier. Wat de toekomst brengen zal, ik ga er weer nog doen. Hoor al de toekomst, treft al een friske boerzoon. Hier voor het werk, hier voor de willen, en de wet je doen. Hier voor het werk, hier voor de willen, en de wet je doen. Hier voor het werk.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het Hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

Voor Stan Witte wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze weken vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijsgevoel, Jestien Snijske Muziek. Snijnt te woon om 8 uur en snijnt te midden om 4 uur. Radio Spannenburg. Now this here's the story of Abigail.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.